0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: zoek naar een tandarts. Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding. Jouwdrukker.nl.
1: Oog Radio.

0: gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts? Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl.
5: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
2: Oog Radio.

0: De Autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding. Jouwdrukker.nl.
2: Oog Radio.

0: zoek naar een tandarts. Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl.
1: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Goedemorgen Groningen. Met Saskia, jij doet het verkeer.
5: Ja, daar komt die Paul. Het is rustig op de weg in en rond Groningen. Maar vandaag is er een marktendag in de binnenstad. Dat heeft vooral gevolgen voor fietsers rondom en tussen de Grote Markt en de Vismarkt. Daar is alles afgesloten tot 5 uur vanmiddag. Op het spoor gaat alles in de noordelijke provincies lekker door. Plan wel even je reis in de reisapp.
4: Dankjewel.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
8: Je luistert naar de Ochtend van Oog. Dit is Goedemorgen Groningen met Paul en Saskia.

0: Oog Radio, Milky op je radio en Just the Way You Are. Nieuw in de playlist tijdens Goedemorgen Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh. Oh.
2: Dit is je ochtend op Oog. Goedemorgen Groningen. Met Paul en Saskia.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is vandaag 3 oktober. Ja, oktober is begonnen. Is toch altijd wel een moment dat ik denk van... Oké, nu wordt het aardig herfst en winter. Nu gaan we langzaam naar de laatste maanden van het jaar toe. Hoe is dat bij jou?
1: Ja, ik hou van de herfst. Ik vind de kleuren altijd prachtig. En dat het een beetje niet zo warm meer is. Maar ja, dat is een beetje een mislukte begin van de herfst nu. Het is allemaal behoorlijk warm nog en behoorlijk op temperatuur. Maar ik hou wel van dat ruige, beetje wind, beetje regen.
0: Ja, dat heeft ook wel iets. Ja, je luistert naar een nieuwe uitzending van Goedemorgen Groningen. En na een paar weken afgescheiden te zijn geweest... is het duo weer terug, zou ik maar zeggen.
1: Ja,
0: leuk om jou weer te zien.
1: Ja, ook leuk om jou weer te zien, Paul. En luisteraar, fijn dat je luistert.
0: Ja, wat een gezwijm hoor.
1: Het is ook dat muziekje. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar het is wel heel erg relaxed.
0: Ja, het weekend is begonnen en het is de eerste zaterdag van oktober. Dus lekker veel te doen ook in de stad. Ik fietste net even door de Brugstraat. Ook al gezellig daar.
1: Ja, het staat helemaal vol met kraampjes, want het is marktendag vandaag, hè?
0: Ja. En het is natuurlijk oktober en dat betekent...
1: Stoptober. Daar gaan we zo meteen over praten met GGD. Want stoptober is de maand om te stoppen met roken.
0: Dat over een paar minuutjes. Maar ook leuke muziek natuurlijk, terwijl Saskia even doorgaat hoesten. Moet jij stoppen met roken of...
1: Nee.
0: Ach. Zometeen stoptober binnen een paar minuutjes... bij een nieuwe editie van Goedemorgen Groningen. Elvis Presley nu.

0: Elvis Presley en Junkie XL. A little less conversation. Nou, dat hoop ik niet. We zijn hier op de radio. Gaat een beetje moeilijk zo.
1: Meer muziek.
0: Daarom. En meer nieuws. Want het is vandaag 3 oktober.
1: Ja, en dat betekent maar één ding. Oktober, de maand van het roken. Niet roken dus. Het is stoptober. En het stoppen is niet altijd makkelijk. Maar wie het 28 dagen volhoudt, heeft volgens de GGD 5 keer meer kans om ook echt blijvend te stoppen. Want roken zorgt nog steeds voor veel gezondheidsproblemen.
0: Ja, en dat werd afgelopen week besproken in de ochtendshow. Want zo zijn in Nederland zo'n 672.000 mensen chronisch ziek door roken. Denk bijvoorbeeld aan COPD, hart- en vaatziekten en verschillende soorten kanker. Ja, waarom is stoptober dan zo belangrijk? Ja, dat vroeg onze verslaggever aan Marieke Weininga van de GGD in Groningen.
2: Er roken nog steeds heel veel mensen. Er gaan ook helaas steeds meer mensen weer roken, omdat ook heel veel, vooral jongeren, vapen. En vapen is helaas heel vaak een soort opstapje naar de sigaret. Dus de cijfers liegen er niet om. Ook vooral in de provincie Groningen staan we toch best wel echt in de top qua aantal rokers. En dan helpt zo'n landelijke stoppoging waarin mensen gezamenlijk stoppen, hè, een soort community, gebruik kunnen maken van een online app, helpt heel goed daarbij.
3: Ja, een online app zeg je. Wat kan je met die app?
2: Nou, bij die app kun je dus andere stoppers ontmoeten, dus via de app van Stoptober. Je kunt ervaringen delen en elkaar ook stimuleren om vooral niet op te geven.
3: Dat je echt merkt dat je ook niet alleen bent.
2: Klopt, ja. Ja. En dat is ook de kracht van Stoptober, denk ik. Dat je dus inderdaad niet alleen bent. Je kunt natuurlijk het hele jaar door besluiten om een stoppoging te ondergaan, wat we natuurlijk eigenlijk alleen maar toejuichen. Maar Stoptober is toch wel echt de maand waarin er extra veel aandacht is voor dit onderwerp.
3: Weet je ongeveer hoeveel mensen daaraan meedoen, zo jaarlijks?
2: Nou, we krijgen wel altijd achteraf de cijfers te horen, omdat je op de website van Stoptober kun je inschrijven als stopper. Maar ja, niet iedereen die zich inschrijft gaat daadwerkelijk meedoen. En ook niet iedereen die wil stoppen schrijft zich in via de website. Dus dat is altijd wel een beetje...

0: dit moment nog roken, maar dus in Stoptober gaan stoppen. En wie daar ook bij is, is Danielle Cohen. Zij is echt wel een beetje, nou, zij is longarts, maar ook wel het boegbeeld voor de rookvrije generatie inmiddels, samen met Wanda de Kanter. En zij doen een toertje door deze grote steden om mensen te verrassen, mensen te inspireren om deel te nemen aan Stoptober. En ook voor een soort hart onder de riem.
1: Je hoorde Marieke Weininga van GGD Groningen over Stoptober. Wie mee wil doen, kan de Stoptober-app downloaden. Die geeft elke dag een motiverende boodschap en tips voor lastige momenten en situaties waarin de verleiding groot is. Dit was een bijdrage van Marco Hammega.
2: Ja, je hebt meer van die apps, hè? Ook van die apps dat je helemaal geen alcohol drinkt. Dan hou je dat zeg maar per dag bij. En dat motiveert dus heel erg om...
1: Hoe weet jij dat allemaal?
2: Nou, ik heb het zelf echt niet, hoor. Je moet mij... Nee. Ik ga vanmiddag gewoon een terras op. Wat dacht jij dan?
1: Ja, zonder sigaret.
2: Dat beloof ik niet. Midnight Oil, Beds Are Burning. Tijdens de ochtend van Oog. Goedemorgen.

0: Ja, dat je zulke muziek kan maken, Bruno Mars, dan heb je echt talent. Je hoorde On My Soul tijdens Goedemorgen Groningen. Ben je een beetje van Bruno Mars?
1: Jawel, ja, ik vind dat wel lekkere muziek, ja.
0: Ja, ik moet die LP-plaat echt van hem hebben, hoor. Van het laatste album waar deze plaat ook op staat. Ja, echte talent, ik zei het al. En zometeen talent in de Oogradio Stadsplaat. Ja, wie dat gaat zijn, hoor je binnen een paar minuten. Ook het nieuws komt eraan. Maar eerst de Pointer Sisters. Jump!

0: even springen, Saskia. Ja. Lekker in de beentjes op de vroege ochtend. Het is 3 minuten voor 9:30. Zometeen krijg je het Oog Radio Nieuws. Maar eerst talent uit... Nee, dat is de verkeerde.
1: Goedemorgen.
0: Groningen.
1: Oh ja, Groningen.
0: Groningen. Nieuwe Oog Radio Stadsplaat. Cody stond afgelopen jaar op het Bevrijdingsfestival in Drenthe. En die timmert lekker aan de weg. Je hoort zijn nieuwe track. Cody met Niemandsland.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 9:30. Mijn naam is Paul van der Laan met het nieuws uit Groningen. De politie heeft afgelopen week een 27-jarige man uit Groningen aangehouden om het bezit van drugs en een vuurwapen. Agenten van het basisteam Groningen Centrum en het speciale HIT-interventieteam kwamen de man op het spoor na tips. In de woning van de man vond de politie onder meer 7 kilo has, 6 kilo hennep en 100 gram MDMA. Naast de drugs vonden de agenten ook een vuurwapen. Volgens de politie is de stadje inmiddels weer vrijgelaten na verhoor, maar blijft hij verdachte in het onderzoek. En mocht je vandaag op pad willen in de stad, het is vandaag Groningen Marktendag. De kraampjes zijn te vinden op de Grote Markt, Waagstraat, Guldenstraat, Vismarkt, de Brugstraat en het A-Kerkhof. De afgelopen jaren is het evenement uitgegroeid tot de grootste eendaagse markt van Noord-Nederland. Dat laat de organisatie weten. De Groningen City Club die blies de Groningen Marktendag in 2022 nieuw leven in, nadat het evenement een tijd lang van de agenda was verdwenen. Aanvankelijk werd het opgezet als een tweedaags evenement om meer winkelend publiek naar het centrum te trekken. En het jubileumweekend van de Hortus Botanicus in Haren heeft vorig weekend ruim 3000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 1000 meer dan zondag nog werd verwacht. De botanische tuin vierde het 400-jarig bestaan met het Hortus Festival 400 jaar groei, bloeit en boeit. Bezoekers konden onder meer genieten van muziek, circus, workshops en activiteiten voor natuurliefhebbers. De Hortus kijkt tevreden terug en wil de komende jaren verder uitgroeien tot de plek van ontmoeting en ontspanning. En sportnieuws dan. Donar is het nieuwe seizoen in de B-Next League goed begonnen. De Groningse basketballers wonnen vrijdagavond in België, gisteravond dus, 76-85 van House of Talents Spurs Kortrijk. Donar die stond bij rust al ruim voor met 31-54. In het derde kwart kwam de thuisploeg nog terug, maar de Groningers die hielden stand. Brian Anthony was met 22 punten de topscorer voor Donar. En dinsdag speelt de ploeg de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. En dat is tegen Stella Artois. Krijgen we het weer. Vandaag trekt eventuele grijzigheid snel op. Er zijn flinke zonnige perioden. Al trekt er ook sluierbewolking over. Het blijft droog. En er wordt 20 graden bij een matige zuidwestenwind. En de nacht na zondag wordt het 11 graden. Morgen overdag zijn er perioden met zon. En het wordt bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten 18 graden. Na het weekend zijn de veranderingen op maandag en dinsdag klein. Wil je nou meer weer horen? Aan het eind van de uitzending, rond 11:15, spreken wij even met onze weerman Johan Kamphuis. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment. Zoals ik al zei, de Marktdag is vandaag in de Groningen binnenstad. En heeft vooral gevolgen voor de fietsers rondom en tussen de Grote Markt en de Vismarkt. Daar is alles namelijk afgesloten tot 5:00 vanmiddag. Ja, en op het spoor kun je lekker doorrijden. Dus als je vandaag nog onderweg moet, wens ik je veel succes.
2: Dit is je ochtend op Oog. Met Goedemorgen Groningen kom ook jij door het weekend.

0: zijn een beetje in de country en jazz vibes vanmorgen.
1: Ja, ik geloof het wel, ja. Maar het is ook wel fijn om zo je zaterdag te beginnen, toch?
0: Goedemorgen, Groningen. Wat gaan we zo meteen behandelen?
1: We gaan even kijken wat er te doen is in de stad.
0: Oh, er is genoeg te doen.
1: Nou, zeker.
0: Ja, ik vind ze door de Brugstraat gezellig, hoor.
1: Ja, hè?
0: Leuk als je daar staat. Stuur ons vooral even een appje. Krijg je Cheyenne Spiro.

0: Oogradio op Goedemorgen Groningen. Cyana Spiro, Material Lover. En het is zaterdag. Genoeg te doen in de stad. En Saskia die heeft het precies voor je uitgezocht.
1: Ja, ik heb 5 tips voor je. Tip nummer 1. Spannend Zernike. Van 12 tot 5 staat de binnenstad in het teken van wetenschap en techniek. Onder andere het Academiegebouw, het Universiteitsmuseum en het UMCG doen mee. Je kunt onder andere robots bekijken, proefjes doen en zelfs een reis door de ruimte maken. En de toegang is gratis.
0: Oh, nummer 2. Gratis ook nog.
1: Ja, gratis, ja. Nummer 2. Naar de film in Forum Groningen. Om 2 uur draait All About Eve, een klassieker uit 1950. Met onder andere Betty Davis en Marilyn Monroe.
0: Oeh, dat is wel mooi, hè?
1: Ja, tip nummer 3. Ook in het Forum draait vanmiddag Shoplifter. En die film begint om 3:30. En dan tip nummer 4. De Hunze bestaat 140 jaar en in het kader daarvan wordt vandaag en morgen geroeid in de binnenstad. Wedstrijd geroeid. Vandaag zijn er sprints tussen de brug bij het Groninger Museum en de roeivereniging De Hunze. Nou, het is prachtig weer. Gewoon even gaan kijken.
0: De Hunze is dus een roeivereniging.
1: De Hunze is de burgerroeivereniging.
0: Burger?
1: Ja, we hebben namelijk ook studentenroeiverenigingen.
0: Oké. Okay.
1: Maar deze is voor gewone mensen.
0: En dan hebben we het niet over de burger als in dat je op een broodje kan doen, maar
1: nee,
0: de
1: gewoon aan de gang in zo'n boot. Roeien en gaan. En dan de laatste tip vanavond, muziek. In Groningen zijn er verschillende concerten en optredens. Dus als je overdag de stad ingaat, kun je je avond afsluiten met live muziek. En ja, dat is ook binnen en buiten. Check eventjes groningen.uitloper.nu voor wat er allemaal te doen is.
0: Nou, er is genoeg te doen. En dat staat daar allemaal op. Oh, wat
1: makkelijk,
0: heerlijk.
1: Hè?
0: Oh, gewoon even intypen op je telefoon. Groningen.uitloper.nu. Maar wat nog leuker is, dat je ogen hebt opstaan nu.
1: Ja, en, dankjewel. Fijn dat je luistert.
0: Ja. Het favoriete duo is er terug. En zometeen gaan we even bellen met onze collega. Want dat vinden we heel leuk. Alleen het onderwerp is niet zo leuk.
1: Hij is een beetje een zwaar onderwerp.
0: Ja, gaat over
1: wel een leuke collega.
0: Dat wel. Ga even kijken hoe het met hem is. Dat binnen een paar minuutjes krijgen we naar deze Radio Classic, hoor. Vind ik wel, hoor. Dit is Fake Blood op Oogradio. En naar Fink, I Like It.

0: luistert naar Goedemorgen Groningen. Rond de klok van 9:15. Deze radioklassieker Fake Blood en I Think I Like It. En vind jij een beetje mooi?
1: Ja, ik heb wel iets met dance.
0: En, ja, hè?
1: Ja.
0: Is het te vroeg voor dance?
1: Nou, dat is net hoe laat je uit je bed bent gestapt, toch?
0: Dat is ook wel weer zo.
1: Ja. Ja. Als je net wakker wordt, is dat misschien een beetje heftig.
0: Ja, goedemorgen. Ben je nu wel wakker?
1: Nou.
0: We gaan even bijpraten met onze verslaggever. En dat is Echo.
1: We gaan het hebben over de rechtszaak rond voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Hij stond deze week opnieuw voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie eiste daar opnieuw een boete van €250 wegens schennis van de eerbaarheid. Schuiling ontkent dat hij masturbeerde achter het stuur en zegt dat hij op dat moment vanwege hevige buikpijn over zijn buik wreef. Hij wil vrijspraak en eerherstel.
0: Bij mij aan de telefoon is Echo van Oosterhout om de zaak en het verloop van het hoger beroep te bespreken. Goedemorgen, Echo.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Echo.
2: Ik vond dat trouwens best wel heftig, hoor, dat muziekje.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Maar dit terzijde.
0: Nou, dan ben je goed wakker nu, Echo, denk ik, of niet?
2: Nou, ik weet niet of dat nou echt een lekkere manier van wakker worden is, maar goed.
0: Echo, even over deze week. Koen Schuiling dus. Wat viel jou op aan deze zitting deze week?
2: Nou ja, kijk. De getuige, de chauffeur van de melkauto die Schuiling in de tijd klem gereden heeft en aangesproken heeft op zijn gedrag. Die was eigenlijk nog niet uitgebreid bevraagd. En dus Schuiling had gevraagd in het hoge beroep van... ik wil een aantal getuigen horen. En de chauffeur was er dus één van. En dat is dus gehonoreerd. Die is dus nu gehoord. En die getuige blijft dus bij zijn verklaring.
0: Okay.
2: Maar we moeten er wel bij zeggen natuurlijk... dat het maar één getuige is, hè?
0: Ja, want één verklaring. Kan je daar een hele rechtszaak zeg maar op funderen?
2: Nou, wat de politierechter gedaan heeft in eerste instantie... dus een jaar terug op daaromtrent... heeft ze gezegd van ja, de verklaring van Koen Schuiling... die sluit heel goed aan op de verklaring van de chauffeur. En dat zag zij dus als ondersteunend bewijs. Ik weet niet, zij zei ook toen ze dus die uitspraak deed... toen zei ze van ja, maar of je nou putjeschepper bent... of econoom of notaris of burgemeester... hier mag je zo niet mee wegkomen. En dat was best wel een pittige uitspraak, vond ik.
1: Ja, maar Schuiling blijft ontkennen. Hoe sterk staat hij volgens jou met dat verweer?
2: Nou ja, kijk... Ik zelf vond het een merkwaardige constructie dat de verklaring van Schuiling aansluitend op de verklaring van de chauffeur, dat dan het ondersteunende bewijs zou zijn. Nou, dat vind ik gek en dat vindt Schuiling ook. En dus hij zegt, er is natuurlijk ook van alles daarna bekend geworden dat hij een open hartoperatie heeft gehad, dat hij impotent is. En dat is natuurlijk allemaal vreselijk als dat in de publiciteit komt. Sowieso is dat hele verhaal natuurlijk. Hoe is het in de publiciteit gekomen? Wie heeft daar een handje in gehad? Dat is natuurlijk een heel groot probleem. Iemand heeft Schuiling bewust in een kwaad daglicht willen stellen.
0: Ja, en nu heeft hij dus een boete opgelegd gekregen van 200... dat is de eis, €250 wegens schennis van de eerbaarheid. Nu kan je als Schuiling ook denken... ik heb deze rotperiode achter me gehad. Ik betaal die €250 en ik ben er klaar mee. Waarom wil hij zo graag vrijspraak?
2: Ja, hij wil graag vrijspraak, want hij is jurist, hè. En hij heeft het is ook wel een consequent redenerende man. Hij zegt, ik heb het niet gedaan. Ja. Ik wil niet een veroordeling hebben of een strafblad hebben... voor iets wat ik helemaal niet gedaan heb. Nee. Ik wil vrijspraak.
0: Ja. Ja, hij spreekt ook over eerherstel. Is dat heel belangrijk in deze zaak?
2: Dat is heel belangrijk in deze zaak. Ik denk dat... Schuiling stond bekend als een integere man. Zeer gewaardeerd in de gemeenteraad. Ja, en die heeft natuurlijk nu een besmet blazoen. Daar wil hij vanaf. Ja, hij wil vrijgesproken worden.
0: Ja, we gaan het in de gaten houden. Wat denk jij, Echo, wat de uitslag zal zijn?
2: Nou ja, kijk, als je gaat kijken naar, naar bijvoorbeeld Saskia Belleman van de week, zei we Paul de Wit, ja. Is dat, zij kan zich niet voorstellen dat hij op basis van één getuige, namelijk de chauffeur, dat die veroordeling overeind blijft. En ik vind het ook, laten we zeggen, ik vind het moeilijk in te schatten, maar ik vind het ook merkwaardig dat er dus maar één verklaring is. En daarop is dus die veroordeling gebaseerd. En dat vind ik gek.
1: Ja. Echo, we hebben nu deze zitting gehad. Wanneer is de uitspraak?
2: De 14e oktober is de uitspraak.
0: Oh, nou dat is vrij binnenkort.
2: Vrij binnenkort.
0: Ja. Dan komen we houden het nieuws even.
2: Ik ben zeer benieuwd.
0: Ja, ik ben ook zeer benieuwd. Ik hoop dat dit toch een beetje goed afloopt voor Schuiling. Want ik vind het wel een beetje stuitend allemaal. We houden het in de gaten.
2: Ja.
0: Oké. Hey, fijne zaterdag, Echo. Echo van Oosterhout, onze politieke verslaggever over de rechtszaak afgelopen week van Koen Schuiling. Gaan we naar vrolijker iets toe. The Banners and Someone to You.

0: De banners op Hoog Radio. Goedemorgen Groningen. And someone to you.
1: Dit is je ochtend op Hoog. Goedemorgen Groningen. Met Paul en Saskia.
0: Ja, met straks het volgende uur alweer. Wat kunnen we daarin horen, Saskia?
2: Nou, we gaan praten met de buren van het Stadspark. Want die hebben flink last gehad van een dancefestival wat daar plaatsvond. Okay. Ik vind het bijzonder, want er gebeurt van alles in dat Stadspark. Maar dit was...
0: Ja, Hullabaloo is geweest.
2: Ja, Hullabaloo had ook heel veel klachten. Maar dit dancefestival ook. Dus ik vraag me af wat daar aan de hand is. En waar we het ook over gaan hebben, het repaircafé. We hebben één repaircafé in... we hebben meerdere repaircafés. Maar dit repaircafé bestaat al 15 jaar.
0: Okay.
2: En daar gaan we over praten met de initiatiefnemer van destijds.
0: Hartstikke leuk. En je mag ook natuurlijk een appje sturen naar de studio. Of een spraakberichtje. 050-5715-815. Doe er lekker mee.
2: Ja, als je denkt, ik heb een activiteit, moet heel Groningen weten.
0: Ja, of je bent onderweg naar de stad. Naar die roeirace bijvoorbeeld van de Hanze. Hunze.
2: Of een spannend Zernike.
0: Ja, of natuurlijk de marktdagen. Ja. Laat het weten. Eerst Crowded House nu.

0: Check oogradio.nl en download de Oog-app.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je Oogradio verkeer, die krijgt van Saskia.
5: Ja, als ik kijk op de kaart van Groningen bereikbaar, zie ik dat het rondom de Weijert behoorlijk druk is met autoverkeer. En verder is het zo dat de Marktendag in de Groninger binnenstad vooral gevolgen heeft voor de fietsers. Rondom en tussen de Grote Markt en de Vismarkt is alles afgesloten tot 5 uur vanmiddag. Op het spoor gaat in de noordelijke provincies alles door. Plan even je reis in de reisapp. Zometeen praten we met Vereniging Stadspark Natuurlijk over overlast van de festivals.
6: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
7: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding, Jouwdrukker.nl.
8: Je luistert naar de Ochtend van Oog. Dit is Goedemorgen Groningen met Paul en Saskia.

0: Note to self.
1: Douwe Bob. Ik vind het altijd een sympathieke man. Stond ook in het stadspark, hè, afgelopen zomer tijdens Hullabaloo.
2: Ja, nou, daar gaan we het dus over hebben.
1: Ja, want het afgelopen zomerseizoen was er van alles te beleven in het stadspark vanwege het 100-jarig bestaan. Op wat vroeger de drafbaan was, is nu een evenemententerrein dat de hele zomer voor allerlei muziekevenementen en festivals in gebruik is. Ja, dan kun je denken aan bijvoorbeeld Hullabaloo, zoals ik net noemde, of Kingsland. Ja, en donderdag 24 september was het Dance Event. An Evening with Pegasi. Dat was niet prettig voor de bewoners in de buurt van het stadspark. De gemeente die kreeg 250 meldingen. En we gaan hierover praten, niet alleen maar met Alfred Somsen, bestuurslid, en Saskia Sterkman, actief van de vereniging Stadspark natuurlijk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, eerst maar even, wat is de vereniging Stadspark natuurlijk?
3: De vereniging Stadspark natuurlijk is een vereniging van omwonenden van het stadspark die vinden dat er meer aandacht voor rust en ruimte in het stadspark moet zijn. En dat evenementen wel wat minder vaak en wat minder hard mogen.
1: En wat is minder vaak?
3: Ja, daar ga ik geen uitspraak over doen. Er zijn nu de 12 geluidsdagen per jaar. Dat vinden we er te veel.
1: Ja.
2: Ja, en ja, als ik dan hoor dat er 12 geluidsdagen zijn, dan zijn jullie best wel wat gewend aan geluidsoverlast. Hoe kan het nou ineens dat zo'n dancefestival dan ineens zoveel klachten geeft? Saskia.
4: Dancemuziek is, daar is al heel lang van bekend dat door de beat die hartslagverhogend is. Mm-hmm. En het geluid dat heel laag is, dus lage bassen, dat die heel ver dragen. En die hartslagverhogende beat die doet iets met mensen. En dat geeft dus extra overlast.
2: Ja.
4: Ja.
2: Oké. Okay.
4: Dus dat is maar een reden waarom dancemuziek eerder heel veel overlastmeldingen veroorzaakt.
2: Oké. Okay.
3: En wat daarbij komt, is dat, laat maar zeggen, een concert eerder in het jaar van
2: Hullabaloo.
3: Nee, niet eens Hullabaloo, maar bijvoorbeeld
1: Kingsland.
3: Nee, was het?
4: Rammstein.
2: Oh, Rammstein. Ja, Rammstein was
3: Een korter concert wat een paar uur duurt, weet je, dat kun je overzien. Zo'n dance-event van Pegasi, dat duurt van 4:00 tot 11:00.
2: Ja.
3: En als je het hebt over Hullabaloo, dat duurt 2 dagen. De ene dag 12:00, de andere dag 10:00.
2: Ja, er waren ook ruim 300 klachten van.
3: Precies, dat duurt gewoon veel langer.
2: Ja, maar de gemeente heeft wel geluidsnormen opgesteld en stelt dat het allemaal binnen de normen was. Wat gaat hier mis volgens jullie?
4: Die normen zijn veel te hoog. Die zijn hoger dan in veel andere steden in het land die ze eerder soortgelijk hoog hadden, maar naar beneden hebben bijgesteld.
2: Oké. Okay.
3: Ja, en die geluidsnormen die worden vast netjes, daar blijft die muziek vast netjes binnen, maar dat betekent niet dat er geen geluidsoverlast is.
1: Ja. Ja, en wat doet dat dan met, zeg maar, een inwoner van het stadspark? En die baakt dat mee? Is dat, dat is lawaai of ik hoor wat?
4: Het geeft, zeker als het vaker gebeurt, en ja, dat doet het dus, enorm veel stress. Het leidt tot depressieve klachten.
1: Oké. Okay.
4: In mijn geval beïnvloedt het mijn leven heel negatief. En mijn functioneren wordt er echt door beïnvloed.
2: En op wat voor manier dan?
4: Dat ik er een dag aan kwijt ben om weer bij te komen. En dan is het volgende evenement alweer.
2: Oké. Okay. Dat is best wel heftig.
4: Ja.
2: En hebben jullie het idee dat de gemeente jullie als serieuze gesprekspartner ziet in deze dan?
3: Nou, de gemeente die doet natuurlijk heel goed zijn best om dat uit te stralen.
2: Ja.
3: In de praktijk, als je ziet hoe er met dit soort klachten en meldingen wordt omgegaan, dan is dat gewoon voor de gemeente een gegeven. Er is zo'n evenement en dan zijn er 200 of 300 klachten. En in de praktijk trekken ze zich daar geen biet van aan.
2: Oké. Okay. Dus je hebt een beetje het idee dat de klacht tegen een muur aan ketst?
3: Het is een administratieve activiteit.
2: Oké. Okay. En het seizoen loopt nou een beetje op zijn eind. En hoe moet het dan de komende jaren gaan wat jullie betreft? Wat kan de gemeente verbeteren hierin?
3: Nou, je ziet op allerlei plekken dat er gekeken wordt naar het verlagen van dit soort geluidsnormen.
2: Ja.

0: Jorde Ginger, Niapo Radio en Sunshine. Zo net in de studio bestuur van Stadspark natuurlijk over de overlast. Afgelopen zomer zijn natuurlijk veel evenementen geweest. Daar hebben we over bijgepraat. En mocht je dat nou gemist hebben, na de show, dus na 11 uur, kan je ook eens ons vinden op mixcloud.com/ Goedemorgen Groningen. Daar kun je alle uitzendingen terugluisteren. En over een paar minuten hebben we Talent uit de Stad. En dan hebben we natuurlijk in de Oog Radio Stadsplaat. Kan je ook een beetje zingen, Saskia?
1: Ik kan zeker wel zingen, ja.
0: Doe eens een beetje.
1: Doe eens een beetje. Ta-na-na-na-na. Hoezo?
0: Klinkt best leuk, hoor. Van Velzen nu.

0: Van Velsen en Baby Get Higher. Ja, vind ik toch een grappige plaat. Want heb je gezien hoe klein Van Velsen is? Baby Get Higher. Hij vraagt gewoon om een groter iemand. Ja. Ik zat gisteren even op internet te struinen. En zoals je misschien weet, vrijdag is de dag dat er allemaal nieuwe muziek uitkomt.
1: Ja.
0: Een nieuw release Friday. Nee,
1: vertel. Maar je maakt het heel spannend. Ja.
0: Ik heb één duo wat ik graag luister.
1: Hmm.
0: Welke is dat?
1: Suzanne en Freek.
0: Even een testje, hè? Of,
1: ja, nee.
0: Ja.
1: Ken je onderhand.
0: En die gaan een album uitbrengen op 13 november.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is superleuk.
1: Ja.
0: En ze hebben dus al een paar singles hebben ze al laten horen. En waaronder gisteren een nieuwe. En die ga je nu luisteren. Dit is Suzanne en Freek. En Pijnstiller.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 10:30. Mijn naam is Paul met het nieuws uit Groningen. Groningen gaat extra geld van het Rijk gebruiken om inwoners met beginnende geldproblemen sneller te helpen. Het kabinet die trekt daar structureel 20 miljoen euro voor uit. Wethouder Inge Jongman zegt dat Groningen met het geld sneller achter de voordeel wil komen. Volgens haar kunnen betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld huur, energie of de zorgverzekering daardoor eerder worden aangepakt. De gemeenteraad waarschuwt wel voor extra druk op de schuldhulpverlening. Meer mensen bereiken kan volgens raadslid Stephanie Bennett leiden tot langere wachtlijsten. Jongman die zegt dat de gemeente dat scherp in de gaten gaat houden en waar nodig de capaciteit wil uitbreiden. En mocht je vandaag op pad willen in de stad, het is vandaag Groningen Marktendag. De kraampjes zijn te vinden op de Grote Markt, de Waagstraat, Guldenstraat, Vismarkt, Brugstraat en op het A-Kerkhof. De afgelopen jaren is het evenement uitgegroeid tot de grootste eendaagse markt van Noord-Nederland. Dat laat de organisatie weten. De Groningen City Club die blies de Groningen Marktendag in 2022 nieuw leven in, nadat het evenement een tijd lang van de agenda was verdwenen. Aanvankelijk werd het opgezet als een tweedaags evenement om meer winkelend publiek naar het centrum te trekken. En het jubileumweekend, vorig weekend, van de Hortus Botanicus in Haren heeft ruim 3000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 1000 meer dan zondag nog werd verwacht. De Botanische Tuin vierde het 400-jarig bestaan met het Hortus Festival 400 jaar groei, bloeit en boeit. Bezoekers konden onder meer genieten van muziek, circus, workshops en activiteiten voor natuurliefhebbers. De Hortus kijkt tevreden terug en wil de komende jaren verder uitgroeien tot een plek voor ontmoeting en ontspanning. En dan sportnieuws. Donar is in het nieuwe seizoen in de Binex League goed begonnen. De Groningse basketballers die wonnen vrijdagavond, gisteravond dus in België, met 76-85 van de House of Talents, Spurs Kortrijk. Donar stond bij rust al voor met 31-54. In het derde kwart kwam de thuisploeg nog terug, maar de Gronings die hielden stand. Brian Anthony die was met 22 punten de topscorer voor Donar. En dinsdag speelt de ploeg de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, dan tegen Stella Artois. Gaan we naar het weer. Vandaag trekt eventuele grijzigheid snel op en er zijn flinke zonnige perioden, al trekt ook sluierbewolking over. Het blijft droog en het wordt 20 graden bij een matige zuidwestenwind. In de nacht naar zondag wordt het 11 graden. En zondag overdag, morgen dus, zijn er perioden met zon en wordt het bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten 18 graden. En zometeen hoor je het weer met Johan Kamphuis. Dat toch weer om rond de klok van 10:45.
2: Ja, en dan heb ik nog wat verkeersinformatie voor je. Het verkeer in de gemeente Groningen komt lekker op gang, maar staat nergens nog vast. De Marktendag in de Groninger binnenstad heeft vooral gevolgen voor fietsers. Rondom en tussen de Grote Markt en de Vismarkt is alles afgesloten tot 5:00 vanmiddag. Op het spoor gaat in de noordelijke provincies alles door. Plan wel even je reis in de reisapp. Zometeen praten wij met Adrie Groenendal over de 15e verjaardag van het Repair Café in Groningen.
0: Dit is je ochtend op Oog. Met Goedemorgen Groningen kom ook jij door het weekend.

0: Armin van Buren en Mr. Props en Another You op oog.
1: Het oudste repaircafé van Groningen bestaat 15 jaar. Aan de telefoon hebben we Adrie Groenendal, initiatiefnemer van het eerste Groninger repaircafé. Goedemorgen, Adrie.
2: Ja, goedemorgen, Saskia.
1: Van harte gefeliciteerd met je 15-jarige bestaan. Kun je uitleggen wat er in een repaircafé gebeurt en voor wie het is?
2: Ja, dat kan ik zeker. Toch niet best in 15 jaar, maar... Ja. Ja, nee, een repaircafé is een plek waar mensen naartoe kunnen gaan met een kapotte stofzuiger of een kapotte brooddoos die ze eigenlijk niet willen wegdoen. Waarvan ze denken van nou, misschien kan ik daar nog iets mee. Kan het nog gemaakt worden? Maar als ze dan zoeken en bij een bedrijf van waar het vandaan komt, dan blijkt dat de reparatiekosten eigenlijk best wel heel hoog zijn. En dan krabben ze er nog wat achter de oren. En nou ja, daar zijn wij ingesprongen. Niet om, ja, en om de mensen, samen met mensen ernaar te gaan kijken. Dus ik kan ook met kapotte kleren of een mes die stomp is.
0: Ja, 15 jaar nu, Adrie. Ja. Hoe hebben jullie naar Groningen gehaald?
2: Ik zag het op een gegeven moment, hoorde ik ervan dat het in Amsterdam was begonnen in 2009. En toen zag ik ook een filmpje op internet van The Story of Stuff. Dat wil ik hier even noemen, van Annie Leonard. Dat is een filmpje uit 2007. Dat is waar onze spullen, het verhaal van spul, waar het eigenlijk vandaan komt. Of dat we genoeg realiseren wat er allemaal moet gebeuren. Ja. Voordat de spullen die we in de winkel ophalen of bestellen op internet tegenwoordig, voordat dat ook echt bij ons thuis zit. He, dat is een heel proces en ik vond het een heel inzichtelijk filmpje. En toen dacht ik, ja, we moeten eigenlijk beter met onze spullen omgaan. Kostbaar.
1: Ja, en
2: het... toen had ik dus gehoord van Martine Posma uit Amsterdam. Die had het begonnen. Ik denk, nou, dat is ook iets leuks, concreet, om hier in Groningen. Daar is vast ook wel de interesse voor om het hier ook op te starten.
1: Ja, en het gaat er niet alleen om dat jullie dingen repareren, maar ook om het doorgeven van kennis om te repareren. Zijn mensen Absoluut. Met kapotte spullen daar ook wel in geïnteresseerd? Zijn ze niet alleen maar zo van, oh, nou, dat is makkelijk, dan is het weer gerepareerd, klaar?
2: Ja, nou, die heb je er natuurlijk ook tussen. Maar de meeste mensen, als je eenmaal besluit om met je broodrooster ergens naartoe te gaan, dan is onze ervaring dat de meeste mensen ook wel echt geïnteresseerd zijn. Wat is er mee aan de hand? En ik wil ook graag dat die weer gerepareerd is.
1: En wie repareren dat bij jullie dan?
2: Ja, we hebben een fantastische club mensen, 15 tot 20 mensen die elke keer weer komen, al langere tijd. En die het heel leuk vinden om samen met mensen te gaan kijken hoe je in eerste instantie hoe je iets open krijgt. En tegenwoordig zijn spullen van plastic best wel soms een beetje lastig open te krijgen, ja. Dus dat duurt eventjes. Soms moet je overleggen met de eigenaar van vind je het goed dat er een crash opkomt. Want we moeten toch een beetje geweld gebruiken om iets open te maken. Maar ja, dat is, als je het niet doet, dan heb je er ook niks aan. Dus.
1: Nee.
2: Maar dat zijn vaak mensen met een technische achtergrond. Er zit een textielgroep. Dat zijn de meeste vrouwen die vinden, ja, die hebben misschien vroeger handwerkles gegeven. Die vinden het ook leuk om samen met mensen naar de kleding te kijken.
1: Ja, er zijn nu 16 repaircafés in de stad. Waar vinden mensen een repaircafé bij hun in de buurt?
2: Nou, dan moet ik toch verwijzen naar internet. Dat is natuurlijk misschien wel een makkelijk antwoord, maar er zijn er inderdaad 16, dus ik kan al die 16 wel gaan opnoemen. Dat is een beetje zonde. Dus in veel wijken zijn er, van Hogekerk tot Haren. En er zijn overal wel repaircafés te
0: vinden. Ja, wat gek.
1: Ja,
0: en Adrie, op de volgende 15 jaar, denk ik. Dus in totaal 13 jaar.
2: Zeker.
0: 30
2: ja,
0: jaar.
2: Hoor.
0: Ja. Ja. Nou, helemaal goed.
2: Het is een heel gezellig gebeuren altijd. We zijn in Nederland wel 780, hè. Dus.
0: 780. Adrie Groenendal.
2: In de wereld 4000.
0: Adrie Groenendal van het Repaircafé in Groningen. Ik wil je bedanken om even te bellen naar onze studio. En fijne zaterdag.
2: Nou, jullie ook. En bedankt voor de aandacht.
1: Ja, dankjewel.
0: Binnen een paar minuten spreken we even met Johan Kamphuis, onze weerman van Oog. Want wat voor weer wordt het? Het zonnetje schijnt wel lekker hoor, moet ik zeggen. Maar we gaan toch luisteren naar iets wat met sneeuw te maken heeft.
1: Snow Patrol.
0: Just say yes.

0: Just Say Yes. Snow Patrol hoor je op Oog Radio. En de mensen die nu ook yes zitten te roepen, die zitten nu voor de tv. Momenteel is ook de kwalificatie van de Formule 1 aan de gang. En Max Verstappen die staat op plek nummer 1. En ze zitten nu in de tweede ronde van de kwalificatie. Saskia, je zit ook helemaal te lachen.
1: Ja, ik heb helemaal niks met Formule 1. Maar ik geniet van jouw enthousiasme. Dat ik denk van, gelukkig zijn er mensen die er wel iets mee hebben.
0: Ja, en er wordt ook nog even geappt naar de studio trouwens. Lisbeth die zegt, jullie vroegen net of luisteraars naar de stad gaan. Ik blijf lekker thuis. Nou, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dat is helemaal toegestaan. Ik bedoel, wat dat betreft was deze uitzending een fantastische waarschuwing voor de buitenactiviteiten.
0: Ja, en kunnen we naar buiten eigenlijk?
1: Ja, dat is ook mijn vraag. En blijft dat zo dit weekend?
0: Dat gaan we maar aan iemand vragen. Johan Kamphuis, goedemorgen.
2: Ja, ik zeg lekker even de deur open, kopje koffie en even voor het huis heerlijk genieten van het najaarszonnetje. Dit zijn de fijnste zonnetjes van het jaar, samen met het voorjaarszonnetje, vind ik. Niet te warm, kan het prima in zitten. Heerlijk.
0: Ja, kunnen we daar nog meer van genieten de komende tijd, Johan?
2: Ja, daar kunnen we nog meer van genieten, hoor. Want de mistveldjes die vannacht en vanochtend zijn ontstaan, nou, die zijn aan het optrekken. We zien nog wel wat melkwitte lucht, wat sluierwolkjes. Die trekken geleidelijk aan ook meer in mijn weg. Het wordt niet helemaal stralend. Maar ik denk dat ik best mag zeggen dat we vandaag een hele vriendelijke nazomerdag krijgen. Niet al te veel wind, flink wat zon, het blijft droog. En de temperatuur die nu rond 12, 13 graden ligt, die loopt nog op naar zo'n 18 of 19 graden. En het windje dat waait komt uit het zuidwesten en is niet al te sterk. En komende nacht is het helder. Kan er in de nacht en morgenochtend weer wel mist of nevel ontstaan. En dan draait de wind naar het noordwesten. Ja, en dan druppelt er vanaf de Noordzee wat vochtige lucht ons gebied binnen. En dat betekent voor morgenochtend dat het zonnetje het echt wat lastiger gaat krijgen om terrein te winnen. Laten we maar rekening houden met een ochtend die voor het grootste gedeelte grijs verloopt. Misschien af en toe een knipoogje van de zon, maar de meeste zon die verwacht ik dan in de middag. En dan lopen de temperaturen op weer naar een heerlijke 20 graden. En ook morgen staat er niet al te veel wind. Een heel kalm weekend. Maandag en dinsdag plakken we daar nog gewoon over. Ik ben de temperatuur nog vergeten voor zondag. Het wordt morgen een graad of 18. Net niet die 20 graden. Ja, en dat is eigenlijk best bijzonder. Want nou, ik heb het even niet helemaal paraat. Maar er zijn maar heel weinig dagen geweest tijdens de hele zomer, en dat begon al in mei, dat we niet boven de 20 graden zijn uitgekomen. Dat is echt een bijzonder, dat is echt een bijzonder gebeurtenis. Maandag en dinsdag gaat dat gewoon weer wel gebeuren. Hebben we in de middag temperaturen rond een graad of 20. Periode met zon, wolkenvelden, niet al te veel wind. Ze wisselen elkaar een beetje af. Maar dan gaat het toch wel iets veranderen op het weertoneel. Depressies die zich lange tijd ver in het noorden van Europa hebben opgehouden, die komen langzamerhand onze kant op. Dat Azorenhoge drukgebied, wat doorgaans vooral boven de Azoren ligt, is de hele zomer opgeschoven tot ons land, Midden-Europa. Dat trekt zich weer wat terug en dat betekent dat depressies vanaf woensdag meer ruimte krijgen. En dat betekent dat we heel langzaam volgende week toch een beetje de herfst in gaan glijden. En dat gaat op woensdag beginnen. We beginnen nog droog, maar we eindigen met buien. En ik denk dat dat niet de laatste buien zijn voor volgende week. Dat duurt nog even. Kort, eerst nog even. Heerlijk weekendje. Rustig. Vandaag veel zon. En morgen moeten we er even op wachten. Maar ze gaat wel komen.
0: Oh, wat heerlijk. Ik ga vanmiddag nog even het terras op, denk ik.
2: Ja, ik zou het doen. Ja, het is fantastisch. Het is echt heerlijk.
1: Ja, en ik ga nog even de stad in om Hunze roeiwedstrijd te kijken.
0: Oh ja. Ja.
2: De roeiwedstrijd? Kijk.
1: Ja, die is vandaag. En morgen is er ook een roeiwedstrijd. Dus,
0: en het is markt.
1: En het is Groningen Markt. Ik dacht, er is van alles te doen in de stad. Dus dat
2: klinkt
1: is helemaal
2: ontzettend gezellig.
1: Ja, met dit weer. Fantastisch.
2: Ja, ja, lekker is dat, hè? Ik weet niet, maar ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar als ik dan wat bruin blad zie en toch een beetje zon, en dan krijg ik een beetje fijne herfstvibes. Mensen worden soms heel depressief van herfst. Ik weet niet, ik ga er altijd wel lekker op.
1: Ik ook, hoor.
0: Ik kan elk seizoen wel waarderen. Behalve één seizoen, dat is het regenseizoen. Dat niet.
1: Oké. Nou.
2: Ja. Ja, dan wordt het.
1: Ga jij maar lekker op het terras vanmiddag, daar knap je van op.
0: Ja, heerlijk.
2: Dan kun je nog even wat energie tanken voor de maanden die gaan komen.
0: Maandagochtend ben je weer in de ochtendshow, Johan.
2: Top maandag.
0: Top maandag.
3: Hey,
0: fijn weekend, Johan.
3: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Oh, heerlijk toch? Nog even die laatste zonnestraaltjes meepakken.
1: Ja, ik ga ervoor.
0: Ja, de laatste momenten van deze zaterdag. Ik bedoel, goedemorgen Groningen. Ik wilde zeggen oog op zaterdag. Maar dat is
1: nee, dat is wel heel lang geleden. Goedemorgen Groningen. We hopen dat je genoten hebt van deze show.
0: Ja, krijg je eerst nog even Harry Styles. Vind ik toch een hele knappe man eigenlijk. Mag ik dat zeggen?
1: Oh, natuurlijk mag jij dat zeggen. Iedereen heeft zo zijn voorkeur.
0: Ja. Aperture op het geluid van Groningen.

0: Styles. Zet de klok op 10:55. Aan het einde van Goedemorgen Groningen. Ja, het was weer fijn om weer een keertje show met jou te maken.
1: Nou, dankjewel voor het compliment. Ik hoop dat de luisteraar dat ook vond.
0: Ja, je kan alles naluisteren op onze account op Mixcloud. Ga dan even naar Goedemorgen Groningen. En dan kun je ons vinden. Je kan ook ons volgen even op Instagram. En op Facebook ook trouwens, zitten we ook.
1: Ja, heb je alweer stiekem foto's lopen maken dan hier?
0: Ja.
1: Oh, ja. Oh, oké. Okay.
0: Heb je niet doorgehad?
1: Nee, ik heb er weer niks van in de gaten gehad. Nou, maar dat geeft helemaal niks. Je kan het allemaal opzoeken.
0: Ja, onder de mom van AVG zal ik nog wel even om toestemming vragen.
1: Nee, we gaan zo meteen nog na de uitzending napraten over dit hele gebeuren. Nou ja, wat een onzin.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Ga lekker genieten van dit weekend, luisteraar, want het wordt prachtig.
0: We zijn er volgende week weer. En dan zeggen wij, zoals altijd...
1: Ik weet niet. Tot de volgende week.
0: Dikke doei.
1: Oh, dikke doei. Ja, dikke doei.
0: Zometeen Haren Doet trouwens, om 11:00. Samen met Kevin en Helianne is Alex Warren.

0: maand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
1: De Autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goed, dan krijg je het verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio. Ik zit eventjes een kijkje te nemen op de weg in de omgeving van Groningen. Er zijn geen vertragingen momenteel, dus dat is hartstikke lekker. Het is wel even een plek waar je om moet rijden. Op de N33 Veendam-Eemshaven. In beide richtingen is daar de weg dicht tussen Delfzijl en de aansluiting met de A7.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Op zoek naar een tandarts. Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl.
4: Ja, zaterdagochtend, 11 uur geweest. Dit is Hagedoet met The Whispers. Zometeen naar Ella Langley en Choose in Texas.
7: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
8: Het ritme van jouw zaterdag, Hagedoet.

0: grote country-succes van dit moment. In Amerika is zij echt heel groot op dit moment. Staat hoog in de hitlijsten met deze Tunes in Texas, Ella Langley. En ook hier in Nederland doet ze het fantastisch. En nu hoorde je hem ook gewoon op Hoog Radio. Want dat draaien we hier gewoon natuurlijk. Dit is gewoon een topzender. En hier de laatste plaats, omdat je hier haren doet, hoort natuurlijk.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Eliane. Ja, een beetje zelfbevlekking mag op zaterdagochtend, vind ik, hoor.
1: Ja, zeker. We hebben natuurlijk wel vorig weekend flink doorgepakt.
0: Zo was het inderdaad, ja. Voor de mensen die het gemist hebben, we waren vorige week in de Hortus, tijdens het Hortus Festival. En dat was niet alleen op de zaterdag, gewoon deze uitzending, zeg maar. We hadden ook een extra uitzending op zondagmiddag. En goed, dan gaat je hele weekend eraan aan haren doet. Zo eerlijk is het wel, maar het was wel hartstikke leuk, vond ik.
1: Ja, ik vond het ook heel gezellig.
0: Precies, maar we zijn gewoon weer terug. Hier gewoon in de studio van Oog Radio. Het is toch anders, maar ook wel weer vertrouwd of zo.
1: Ja, klopt, want dan weet je van, want je moet altijd weten van, we moeten toch wel weer items inhalen of andere dingen doen.
0: Dat is absoluut waar, inderdaad. We hebben het vorige week vooral over de Hortus gehad. Ja, deze week hebben we dan ook heel veel dingen die misschien vorige week niet mee konden. Of nu op het programma staan. Dus dat zorgt voor een hele drukke uitzending, inderdaad. Ja. Dus we hebben genoeg te doen. Maar laten we even beginnen met wat jij dan aan het doen bent. Dat mag je natuurlijk altijd laten weten, hè. Haren doet op Facebook, Instagram of op TikTok, daar kun je ons volgen. En op Facebook hebben we bijvoorbeeld een mooie groep waar je lid van kunt worden. En als je daar even lid van wordt, dan kun je daar alles delen wat jou bezighoudt. En misschien kunnen we daar iets mee, hè, in de uitzending, zo is het wel. Facebook dus en de Instagram en de TikTok, daar kun je ons gewoon gaan volgen. En je mag ook altijd even appen naar de radiostudio. Dat kan via 050 57 15 8 15.

we zijn niet de enige die met audio bezig is. Dat geldt ook voor Jaap Wortel. Hij is blind, maar hij heeft sinds kort wel gewoon een eigen bedrijf waarmee hij audioproducties maakt voor particulieren en bedrijven. Ja, van allerlei audioproducties, een persoonlijke boodschap, een eigen podcast, dat soort dingen. Hoe is hij tot dat idee gekomen en wat spreekt hem daar zo in aan? Dat gaan we hem vragen. Ook een documentaire over Parkinson. Oud-ondernemer Kees ter Veer uit Haren lijdt namelijk aan die ziekte en is 100% aangewezen op zorg in een verpleeghuis. Hij had al lang klachten, maar het duurde lang voordat ze ontdekten dat hij Parkinson had. En hij vraagt nu aandacht voor een snellere diagnose. Heeft hij gedaan door een documentaire te laten maken door Leonie Alberts en Ronald Pras. Leonie is bij ons straks in de studio. Of niet in de studio, maar ze vertelt erover, ja. Zo moet ik het zeggen. Over die documentaire die ze heeft gemaakt bij ons in de uitzending dus. En Haren Rond, onze vaste rubriek waarin we Haren Rond gaan inderdaad. Allerlei facetten van de samenleving. Deze week vrijwilligers. Daar kun je je op verschillende manieren als inzetten. En dat kan bijvoorbeeld ook bij de schaatsvereniging Scharlakenhof. Daar zijn ze op zoek naar een schaatstrainer. Straks meer daarover. Natuurlijk ook alles wat er verder ter tafel komt. Het nieuws, de agenda en de beste plaatjes. Die hoor je hier ook gewoon. Zoals The Whispers en It's a Love Thing bij Oogradio.

0: The Whispers bij Oog en It's a Love Thing. We gaan even kijken wat er aan de hand is in Haren en omgeving. In ons kleinschalige, gezellige, maar soms ook serieuze lokale nieuws.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De gemeente is niet van plan om maatregelen te nemen om de veiligheid rond de Rijksstraatweg in Glimmen te verbeteren. Dat antwoordt het college op vragen van de raadsfractie van het CDA. De gemeente erkent de problemen. Wel gaan ze de komgrenzen aanpakken. Die zorgen voor meer aandacht voor de snelheidslimiet van 50 km per uur in Glimmen. Maar er komen geen maatregelen zoals bloembakken of een mobiele flitspaal. En het topatletenveld voor de 4x van Groningen is bekendgemaakt. Bij de vrouwen voert Maureen Koster het deelnemersveld aan. De ervaren Nederlandse atlete verkeert opnieuw in uitstekende vorm en won vorig jaar de Menses 4x van Groningen. Ook Silke Jonkman, de winnares van de 4x van 2022, is van de partij. Bij de mannen geldt Mike Foppe als de favoriet voor de overwinning. De concurrentie komt onder andere van Thomas van Loppen. De Belg eindigde vorig jaar als vijfde tijdens de 4x van Groningen. Ook Nick Lemmink is opnieuw van de partij. De Groninger won de wedstrijd in 2024. De 4x van Groningen is volgende week zondag, maar liefst 30.000 lopers verschijnen aan de start. En het muziekfestival Glimmen heeft €500 gedoneerd aan de voedselbank. Anton Rijntjes overhandigde een cheque aan Ellie Pastoor van de Voedselbank Groningen. Het was de eerste keer dat er een doel werd gekoppeld aan het muziekfestival. De opbrengst wordt gebruikt voor het maken van een film als middel om in gesprek te gaan met bewoners en organisaties in dorpen en wijken over het werk van de voedselbank. En heb jij ook nieuws? Deel het met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel. Zometeen hoor je Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it na Maroon 5 en This Love.

0: Rewind, Repeat It. En zo gaan we er weer overnieuw aan beginnen. Iedere week gebeurt dat natuurlijk met Haren Doet bij Oogradio. Maar soms hebben we ook wel eens een moment, vind ik. Dat vind ik wel leuk. Dat je gewoon eens iets doet wat je al jaren niet hebt gedaan. Maar dan toch weer voor het eerst in jaren doet. En zoiets heb ik gisteren gedaan, Eliane.
1: Wat heb je gedaan?
0: Ik had gisteravond een feestje.
1: Oh.
0: Heb ik ook al een tijdje niet gehad. Ja, je wordt toch ouder, hè? Ik ben bijna 35. Ja, dan gebeurt dat niet zo gauw meer. Je wordt toch... Nou ja, het gaat wat minder makkelijk, zeg maar. Misschien herken je dat. Maar ik had gisteren een feestje van andere werkzaamheden. Een personeels- en bedrijfsfeestje. En ze hadden Nielson geboekt.
1: Oh, dat is wel leuk.
0: Ja.

0: Dus dat vind ik dan maar heel erg opmerkelijk. Ik stond dus gisteravond ineens, een uur of 11 geleden, het was best laat ook nog. Stond ik dus ineens naar Nielsen te luisteren, wat prima zanger is, hè? Begrijp me niet verkeerd. Alleen de mensen die je dan bij staan, en niks ten nadele van mijn collega's daar hoor, maar die mensen die erbij staan, het is allemaal zo geforceerd. En sommigen die waren ook best al wel in de olie, weet je wel.
1: Oh ja, maar dat is, heb je toch altijd met feest.
0: Ja, en als dan sexy als ik dans kon?
1: Nou, dan gaan we eens helemaal los zeker.
0: Nou, dan wil je niet weten wat je ziet. Ik heb dingen gezien die staan gebrand in mijn netvlies, Elian.
1: Oh, maar dat is altijd wel raar, want dan zie je misschien ook je leidinggevende die helemaal uit zijn plaat gaat.
0: Mijn leidinggevende was er niet, gelukkig niet. Dat wil je ook niet meemaken.
1: Ik denk, en nou ga je sexy als ik dans even draaien.
0: Laten we dat maar laten zitten. Ik heb een beeld voor de rest van mijn van de week daarvan. Dus die komt er niet aan. Zometeen wel. Miles Smith, Wait For You. En nu Dotan, dit is Home bij Oog.

0: Wait for you, Miles Smit bij Oogradio. Haar doet is waarnaar je luistert. Zometeen krijg je het nieuws uit de hele gemeente Groningen. Ook dat hoor je hier gewoon. Maar eerst de agenda van Haren en Omgeving.
1: Ja, morgen is er een concert in de Bartholomeuskerk in Noord-Laren. Als opening is het een ode aan Jacques Brel. De Belgische zanger, componist en tekstschrijver is hij. Zanger Beatrice van der Poel heeft een nieuw programma samengesteld in navolging op haar vorige succesvolle tournee, waarmee zij in 2025 onder andere optrad in Noord-Laren. Het optreden begint om 22:30 en in de pauze is er een taartproeverij. Tickets zijn te koop via Geboekt in Haren.
0: Lekker man. De herfst is begonnen. Dat is het perfecte moment voor een flinke wandeling rond de Westerbroekse Madepolder. Morgen kun je mee met een wandelexcursie daar van het Groningenlandschap. Onderweg valt van alles te ontdekken, namelijk ritselende bladeren, laaghangende nevel boven het water, als het weer meewerkt natuurlijk, en geroep van vogels in de verte. De herfst laat zich overal zien en horen. De wandeltocht begint om 4:00. Aanmelden kan via de website van het Groningenlandschap. De wandeltocht, dat is goed om te weten, is ongeveer 10 kilometer lang. Ja, het is eigenlijk geen herfst, want het staat hier wel zo mooi, maar het wordt morgen toch ook weer 20 graden.
1: Ja, klopt, maar ja dan.
0: Ja, nou ja, goed, een beetje herfst, dat komt eraan vanzelf. Zometeen hoor je dat in het weer, na het nieuws uit Groningen. En dat krijg je van hele Janne Lammerts.
1: Goedemorgen. Groningen gaat extra geld van het Rijk gebruiken om inwoners met beginnende geldproblemen sneller te helpen. Het kabinet trekt daar structureel 20 miljoen euro voor uit. Wethouder Inge Jongman zegt dat Groningen met het geld sneller achter de voordeur wil komen. Volgens haar kunnen betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld huur, energie of de zorgverzekering daardoor eerder worden aangepakt. De gemeenteraad waarschuwt wel voor extra druk op de schuldhulpverlening. Meer mensen bereiken kan volgens raadslid Stephanie Benet leiden tot langere wachtlijsten. Jongman zegt dat de gemeente dat scherp in de gaten gaat houden en waar nodig de capaciteit wil uitbreiden. En Voltage op het Europapark heeft vrijdag zowel de vakjury als de publieksjury van de Groningse Architectuurprijs 2026 overtuigd. En was daarmee vrijdagavond de grote winnaar tijdens de prijsuitreiking in de voormalige zuurstoffabriek aan de Popdijkemaweg. Ook werd er onder andere andere prijzen uitgereikt, waaronder een nieuwe prijs, de Gouden Bad Eend. En die ging naar de renovatie van een voormalige bedrijfswoning aan de Timweg, die door Studio OLM werd verbouwd tot woonhuis en verduurzaamd. De Bauma-prijs werd dit jaar niet uitgereikt. De prijs is teruggegeven aan de stad met de opdracht om zorgvuldig om te gaan met wat er al is. Ook de Groningen Architectuur- en Landschapsprijs werd dit jaar niet uitgereikt. Volgens stadbouwmeester Michiel van Driessen en Ben van der Meer ontbrak het bij de inzendingen aan voldoende kwaliteit om de prijs toe te kennen. En het jubileumweekend voor het 400-jarig bestaan van de Hortus in Haren heeft ruim 3000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 1000 meer dan zondag nog werd verwacht. Bezoekers konden vorig weekend onder meer genieten van muziek, circus, workshops en activiteiten voor natuurliefhebbers. De Hortus kijkt tevreden terug en wil de komende jaren verder uitgroeien tot een plek voor ontmoeting en ontspanning. En Groningen doet vandaag voor het eerst mee aan de landelijke dag van de Bruine Kroeg. 4 cafés in de stad sluiten zich aan. Dijkman, Merlijn, Singelier en Woldhoorn en Co. Met de dag wil de organisatie aandacht vragen voor het traditionele café als ontmoetingsplek. Bezoekers worden aangemoedigd om naast hun eigen stamkroeg ook andere cafés te bezoeken. De deelnemende zaken geven zelf invulling aan de dag. En dan nog even het weer voor dit weekend. Vandaag trekt eventuele grijzigheid snel op. Er zijn flinke zonnige perioden, al trekt er ook sluierbewolking over. Het blijft droog en het wordt 20 graden bij een matige zuidwestenwind. In de nacht naar zondag wordt het 11 graden. Zondag overdag zijn er periodes met zon en wordt het bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten 18 graden. Na het weekend zijn de veranderingen op maandag en dinsdag klein. Onder regie van een hoge drukgebied in de buurt van ons land blijft het droog. Zijn er flinke perioden met zon en wordt het gewoon nog 20 graden. En dit was het Oogradio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel, hele Janne. Dan verkeer via Groningen bereikbaar. Op één plek eventjes een beetje vertraging momenteel. Op de Verlengde Herenweg is dat in het centrum van Helpman. Daar is het langzaam rijden tot stilstaan met een vertraging van 5 minuten momenteel. En nog een plek waar je door wegwerkzaamheden moet omrijden. De N33, Veendam-Eemshaven in beide richtingen. Is de weg daar dicht tussen de aansluiting met de A7 en Delfzijl. Haren doet, dat is waarnaar je luistert. Zometeen gaan we het hebben over bijzondere audioproducties. Dat is dit natuurlijk al, maar wat je zo gaat horen...

0: de Robert Cray Band Right Next Door bij Oog Radio in Hagen doet. Ja, we gaan het over Jaap Wortel hebben. Hij heeft sinds kort een eigen bedrijf waarmee hij audioproducties maakt voor particulieren en bedrijven. En ja, dat is dan audio in de breedste zin van het woord. Dat kan podcast zijn, een persoonlijk verhaal of wat dan ook. Heel bijzonder, omdat Jaap waarschijnlijk ook, dat ga ik hem zo vragen, maar ongetwijfeld is hij afhankelijk ook heel erg van audio, want hij is blind. En ja, dat maakt het natuurlijk ook extra bijzonder om dan met audio aan de slag te kunnen. Goed, daarover dus met Jaap Wortel zelf, want hij is gewoon aan de telefoon. Goedemorgen, Jaap.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want ik zeg het eigenlijk al een beetje, maar voor jou is audio denk ik extra belangrijk dus.
1: Ja, heel erg belangrijk. Eigenlijk is dat het belangrijkste in mijn hele leven.
0: Ja, want kun je vertellen, jij bent dus blind. Ben je dat altijd geweest ook? Of is dat later gekomen?
1: Ik ben slechtziend geboren. En ik heb ongeveer 10% gezien. Dus ongeveer 20 meter van me uit. En altijd ook wazig. En dat is langzamerhand achteruit gegaan. Dus nu zie ik echt praktisch niks meer. Ja, behalve nog een heel klein beetje licht donker. Maar eigenlijk is dat te verwaarlozen.
2: Ja, het is wel mooi dat je dit doet. Want hoe ben je op het idee gekomen om een eigen bedrijf te starten voor audioproducties?
1: Nou, ik maak zelf radio op een andere zender. Dus ik ben een collega van jullie. Ja. Maar doe ik elke zaterdag, dus vanmiddag tussen 4 en 5 op Radio Duivenstraat. Zo, even reclame. Ja, weet je, ik had al wel vaker gedacht van, hey, ik wil iets doen voor mensen dat mensen zelf niet kunnen of moeilijk vinden of lastig vinden. En ik had hier al wat vaker mee rondgelopen met dit idee. En ik had eens een keer iemand op bezoek voor de zomer. En die vond het geweldig dat ik radio maakte. En toen zei ze, eigenlijk zou je dit ook voor mensen moeten doen. Een persoonlijke radio uitzending maken voor mensen die daar gewoon ook dan mooie herinneringen aan kunnen hebben.
2: Waar kan zo'n uitzending dan over gaan?
1: Dat mag je dus zelf helemaal bepalen. Kijk, als iemand jarig is, dan geef je iemand een verjaardagscadeau. Nou, hoe leuk is het dan als iemand jou een radioprogramma geeft wat helemaal op jou slaat? Dus jouw muziek, anekdotes van wat jij en je vrienden hebt meegemaakt, of mooie vakantieherinneringen, of gewoon familieherinneringen. Afgewisseld met muziek en teksten. Dat kunnen gesproken berichtjes zijn, maar ik kan het ook gewoon zelf voorlezen. Dus ja.
0: Ja,
1: dan is het gewoon hartstikke leuk dat je het dan kunt krijgen.
0: Ja, ik zit er even over na te denken. Want natuurlijk, mijn brein gaat gelijk nadenken hierover. Omdat wij natuurlijk, hele Jan en ik, ook zelf radio maken. En als we dan wel eens een item doen, dat de ene ligt je beter dan het ander, zeg maar. Hè? Ik bedoel, je hebt meer binding met, je hebt zelf ook hobby's en dat soort dingen. En je probeert dat niet te laten merken, je probeert je in te lezen. Maar ik kan me ook wel voorstellen, als je echt in iemands verhaal moet duiken, dat het best nog wel een ding is. Hoe doe je dat dan om je daar echt, zeg maar, in te verplaatsen?
1: Nou, dat komt ook omdat ik een vrij grote fantasie heb. Jullie hebben mij een aantal jaren geleden ook geïnterviewd, omdat ik een boek had geschreven. Dus mij in dingen verplaatsen kan ik wel, en ik kan goed luisteren naar mensen.
0: Ja.
1: En ik heb natuurlijk ook nu wat levenservaring. Ik ben nu 41. En blijkbaar kom ik dan heel erg betrouwbaar over en gaan mensen hun eigen dingen aan mij vertellen. En want ik reis ook heel vaak met taxis en dan heb ik ook heel vaak dat de chauffeur gewoon op een gegeven moment zijn privéleven met me deelt. Heel bijzonder altijd.
2: Maar heb je al een productie gemaakt dat je denkt, oh, dit was mooi?
1: Ja. Ik heb één productie nu gehad en er komt er nu een tweede bij. Dit was voor een mevrouw die. Er waren twee mensen in haar familie jarig. En er was iemand die ziek is. En die wilde graag een radioprogramma hebben. Ook om herinneringen te maken natuurlijk. Maar ook gewoon waar de hele familie een eigen liedje had. En ook anekdotes daarin.
0: Ja.
1: Dus, en dat heb ik ja, gemaakt.
0: Mensen hun levensverhaal begrijp ik daaruit dus eigenlijk.
1: Ja,
0: precies. En dan ga je dus ook met die mensen eerst in gesprek, neem ik aan. En dan ga je eens even luisteren en dan noteer je denk ik wat dingen. Hoe pak je dat dan aan?
1: Dat kan telefonisch en dan kan ik ook wel dingetjes noteren. Want ik heb gewoon een computer met spraakaanpassingen. Dus dat is geen probleem. Of ik kan een keer langskomen. Ik neem een opnamerecordertje mee en ik ga het opnemen, het gesprek. Met toestemming natuurlijk. En dat kan ik dan later uitwerken. En ja, als iets me niet duidelijk is of er moet nog iets anders gebeuren, dan hoor ik me wel.
2: Ja, maar jij zit ook naast natuurlijk dat je verhalen maakt, je het hoorspel ook wel interessant vindt, toch?
1: Ja.
0: Dus dat kan ook, als je dat zou willen. Dan hè, bijvoorbeeld, dan ga je ook echt met kopjes en dingetjes slaan en zo, begrijp ik. Dat soort dingen.
1: Dat kan, ja. En ik krijg binnenkort heb ik iets besteld, een microfoontje die je in je oor kunt doen. Dus je kunt straks binauraal geluiden opnemen. Dus dan kun je 3D audio maken. Dus dat is echt fantastisch.
0: Ja, dat is ook nog wel een ding inderdaad, 3D audio. Maar,
2: hoe werkt dat dan?
0: Ja.
1: Dat zijn microfoontjes, die doe je gewoon in je oor. Aan de ene kant zit een microfoontje. En aan de andere kant heb je de gewone koptelefoon, zeg maar. Dat zijn in-ear oortjes. En die pakken het geluid van jouw oor, zeg maar, op. En als je dat dus gaat opnemen en je gaat het dan weer terug luisteren, dan hoor je dus precies wat jij met je oren hoort.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja, dat lijkt mij inderdaad wel intens, absoluut. Maar dus, ik hoor het wel, Jaap, je hebt genoeg keuze die je bij jou kunt maken, zeg maar, genoeg te bieden. Als mensen nu denken van, goh, hey, dat lijkt me wel wat, een eigen radioprogramma die ik dat ze nu eens dan eens kan opzetten, of in de auto, of thuis, of wat dan ook. Hoe kunnen ze zich bij jou melden? Hoe werkt dat? Heb je überhaupt plek? Want ik neem aan dat dit ook wel best wel intensief is. Dat je niet 10 tegelijk kunt doen, zeg maar.
1: Nee, dat
0: hoe kan dat?
1: Ik kan er meestal 1 of 2 in de maand doen. Soms 3. Dat hangt een beetje af van wat iemand wil. Hè. Kijk, stelt iemand wil gewoon een geschreven verhaal hebben voor iemand die jarig is. Ja, dan kan ik dat in een paar dagen schrijven. En als het echt een audioproductie is, dan doe ik er iets langer over. En dat zeg ik ook tegen mensen. Als ik ze dan meteen aan de telefoon heb, dat gaat eventjes duren. Maar ze kunnen gewoon contact met me opnemen. verhalen@gmail.com of even op de website kijken. jaapwortelproducties.nl.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Noteer het, zou ik eigenlijk willen zeggen, als je nu luistert. En ik ben heel erg benieuwd wat voor verhalen je nog allemaal mag gaan maken. Want je gaat vast en zeker heel veel dingen tegenkomen nog, waarvan je nu nog geen weet hebt. Maar dan denkt, oh ja, dat is mooi om te doen, denk ik zo.
1: Ja, dat denk ik ook. En kijk, ik heb natuurlijk wel een vaste baan. Alleen, de uitdaging zit hem gewoon echt in wat ik leuk vind. En als je doet wat je leuk vindt, dan krijg je daar zoveel energie van. Ja, ik word daar zo enthousiast over dat ik eigenlijk wel bijna hier op de deur sta te springen van geluk.
0: Ik hoor het, ja.
2: Hartstikke
0: leuk. Jaap, dankjewel. Fijn weekend.
1: Graag gedaan.
0: En heel veel
1: succes
0: in je
1: programma.
0: Dankjewel.
2: Fijn weekend.
0: Hoi, hoi.

0: Animal, Cat's Eye. Moet ik altijd gelijk denken aan Feel It Still van Portugal The Man. Het lijkt extreem op elkaar. Maar goed, dat vergeven ze maar even Cat's Eye. Hè. Populair zijn ze toch, dus ze komen er wel mee weg. Het is haar het doet wanneer je luistert op Oogradio. En ja, natuurlijk boeit het ons ook heel erg wat haar doet. Dus wat jij aan het doen bent eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Laat het ons weten via onze socials. Instagram, TikTok of Facebook. Vind ons via haar het doet. Helianne, wat
1: het gaat dat? Onder andere over de voetpaden in Haren. Want Caroline die deelt een verhaal dat ze is gevallen aan de Waterhuizenweg. En het gevolg was een botbreuk. En ze is gevallen door een hoogteverschil in het voetpad. En dit is hoogteverschil is ontstaan doordat het voetpad na glasvezelaanleg niet goed is hersteld. In plaats van afval, asfalt is het een gat van mix van zand en steentjes gedaan. En daardoor is dat dus allemaal opgedroogd. En ze is eigenlijk op zoek naar mensen die dit herkennen of ook problemen hebben meegehad. Want het schijnt door heel Haren een probleem te zijn.
0: Nou, ik kan je vertellen, Helianne, dit is ook volgens mij landelijk wel een dingetje bij glasvezelaanleg. Dat ze heel snel werken, leggen ze vaak slordig de stoep terug. Alleen in Haren heb je die asfalt- en grindachtige paden natuurlijk, hè. Ze hebben geen gewone tegels op veel plekken. En dat is, dat is een wat gevoeliger voor fout terugleggen, inderdaad.
1: Ja, klopt. En ze krijgt er ook echt heel veel reacties van. Want het speelt echt op meer plekken. Tuindorpweg, Marold, bij de Ossenwei en de Stationsweg. En de gemeente die neemt daar zelf eigenlijk niet echt verantwoordelijkheid voor. Althans, dat beleef zij dan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, goed. We gaan dat afwachten natuurlijk. Maar misschien kunnen ze er iets mee via deze weg. Je weet het nooit. Het is Haren doet wanneer je luistert. Met nu In Excess. Suicide Blonde.

0: INXS en Suicide Blonde. Bij Haren Doet op Oog Radio. Zometeen nog een uur Haren Doet. We gaan het onder andere hebben over een documentaire die is gemaakt op initiatief van en over Kees Terveer, oud-ondernemer uit Haren. Hij heeft namelijk Parkinson en is voor 100% aangewezen op verpleeghuiszorg. Maar het duurde heel lang, vond hij, voordat hij zijn diagnose uiteindelijk kreeg.
1: Nou, eerlijk, ik vond ook wel, als ik ook zie, ik heb de documentaire al gezien, ja, dat ik ook echt denk, jongens.
0: Nou ja, goed, daar gaat die documentaire, ja, waar jij het nu over hebt, dus over inderdaad. Die is gemaakt ook op zijn initiatief door Leonie Albers en Ronald Pras. En Leonie praat ons straks bij over wat je inderdaad kunt zien in die documentaire en hoe zij het maakproces heeft ervaren. En we hebben Haren Rond. De schaatstrainers, die zijn ze aan het zoeken bij schaatsvereniging Schalakenhof. Haren Rond is de rubriek waarin we eigenlijk alle facetten uit de samenleving behandelen. En deze week vrijwilligerswerk.
1: Ja, dat vond ik wel passen bij Haren Doet.
0: Dus vandaar het Schalakenhof. En we gaan nog even een kijkje nemen in het centrum van Haren. Want daar vindt dit weekend culinair Haren plaats. Het food event. Gisteren is dat al begonnen en vandaag en morgen kun je daar ook nog terecht. En daarover hoor je zometeen meer, ook hier in Haren Doet. Nog een uur bij je dus. Genoeg te doen. Somber, my body isn't ready. Hopelijk jij wel. Zou fijn zijn namelijk.

0: flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding? Jouwdrukker.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goed, krijg je het verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio. Even een snelle blik op de kaart rondom de stad. Laat zien dat het behoorlijk druk is. Ik denk door die Groningen Marktendag die plaatsvindt. Als je nu op de diepe ring rijdt tussen het Damsterdiep en het Boterdiep, dat is het Schuitendiep en de Turfsingel, dan sta je daar stil met een vertraging van bijna 20 minuten richting de parkeergarage bij het Boterdiep. Dat is wel even een goeie om te weten. Ga daar niet langs, zou ik bijna willen zeggen. Of in het beste Duitse gate zo. Hoe een andere plaats of zo. Ja, ik heb het even niet scherp, sorry. Maar Sicent, meer dan welkom. Goed, dan ook nog een plekje waar je even om moet rijden door wegwerkzaamheden. De N33 Veendam-Eemshaven tussen de aansluiting met de A7 en Delfzijl. Daar is de weg ook dicht.
0: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit Vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
4: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur. Prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
3: Doet is nog een uur bij je. Zometeen Michael Gray. Luid het weekend in. The Weeknd. Naar Sven Seliers en Somebody New.
5: Het ritme van jouw zaterdag. Haren doet.

0: Hij komt uit Almelo, is 24 jaar. Eigenlijk geboren in Zuid-Afrika, maar hij woont dus al een tijdje in Nederland. En samen met Blanks maakte deze Sven Siliers dit nummer. Somebody New. Groot talent, hoor je op Oogradio. Mooie hit voor hem. Waar wij het over gaan hebben hier, wat er in Haren gebeurt, dat is een hele hoop. We gaan zo meteen onze rubriek Haren Rond weer doen. En deze week staat het in het teken van vrijwilligerswerk. En bij de schaatsvereniging Schalakenhof, daar kun je je ook inzetten als vrijwilliger, want daar zijn ze op zoek naar een schaatstrainer. Zometeen meer daarover. We gaan het ook hebben over een documentaire van oud-ondernemer Kees Terveer uit Haren. Heeft hij laten maken. Hij lijdt namelijk aan de ziekte van Parkinson. 100% afhankelijk is hij van verpleeghuiszorg. Maar hij is best wel laat achter zijn diagnose gekomen en hij vindt dat er meer aandacht voor moet zijn. En dat die diagnoses eerder moeten vallen. Dus er is een documentaire over hem gemaakt. Dat heeft hij laten maken door Leonie Albers en cameraman Ronald Pras. En Leonie die praat ons straks bij over de documentaire die zij dus over hem heeft gemaakt. En wat haar daarvan is bijgebleven. En we gaan nog even bellen met culinair Haren eigenlijk. Hè? De foodtrucks in het centrum.
1: Ik heb gisteren al wat fragmenten toevallig gezien op Instagram.
0: Maar jij gaat nog even terug naar die docu. Ik was al bij de culinair Haren.
1: Nee, over culinair Haren. Dat gaat er heel gezellig uit.
0: Het is gisteren inderdaad al begonnen. Ja. En vandaag en morgen ook nog veel... Met lekker eten en een hoop gezelligheid bij de Dorpskerk. Dus daarover straks ook meer. En natuurlijk wat er allemaal verder ter tafel komt. Wat jou bezighoudt, dat mag je laten weten. Bijvoorbeeld via onze WhatsApp 050-57-15-815. Dat is het nummer waarop je ons kunt bereiken. Natuurlijk ook via onze Facebookgroep Haren Doet. Of gewoon onze TikTok of Instagram. Ook daar heten we Haren Doet. Nieuws, agenda, hoor je straks ook allemaal. En dat alles in The Weeknd. Fan oog. Van oog, ja. Michael Gray is dit.

0: Nou, dan heb ik nieuws voor je. Je hoeft niet te wachten totdat hij begint. Hij is al begonnen. Michael Gray.
1: Het nieuws uit de dorp.
0: En de weekend bij Haren doet.
2: IKC De Brink in Haren, voorheen De Brinkschool, is donderdagmiddag officieel geopend door wethouder Carine Bloemhof. Het nieuwe kindcentrum aan de Rummerinkhof biedt ruimte aan onderwijs, kinderopvang en sport. In het gebouw zijn 16 groepsruimtes voor in totaal 400 leerlingen. Ook Stichting Kinderopvang Haren heeft 2 ruimtes en er is een nieuwe gymzaal. Met de komst van dit gebouw zitten de school en kinderopvang voortaan samen onder 1 dak. En de herontwikkeling van het lege perceel aan de Emmelaan gaat van start. Projectontwikkelaar en bouwer Plecht Vos heeft de locatie overgenomen van Aprisco en werkt de plannen verder uit onder de naam Emma Staten. Het plan bestaat uit een groen en kleinschalig woongebied met 42 appartementen. En daarvan zijn 12 appartementen bestemd voor sociale huur via woningcorporatie Woonborg. En 30 appartementen zijn koopwoningen. Binnenkort zijn er informatiebijeenkomsten waar omwonenden kunnen meepraten over de plannen. En opnieuw een bijzondere internationale zeilprestatie voor Kim Tan uit Glimmen. De zeilster heeft in het Franse Laval de Europese titel veroverd in de Ilka 6 in de leeftijdscategorie Great Grandmasters. En dat is 64-74. Eerder dit jaar werd Tan in Griekenland al wereldkampioen in dezelfde klasse. Het Europees kampioenschap Ilka Masters werd van 19 tot en met 25 september gehouden. In 5 dagen werden 8 zeilwedstrijden gevaren in de Ilka 6. En heb jij ook nieuws? Deel met ons via haroddoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel Helianne. Sienna Spyro nu. Great Expectation.
3: Het geluid van Groningen.

0: sportverenigingen. De schaatsvereniging Schalakenhof is daar één van. Zij zijn op zoek naar een schaatstrainer. De actieve club met een zeer sportief karakter waar in de winter actief wordt geschaatst. En de trainingen worden dus gedaan door vrijwilligers. En een van die vrijwilligers is Dennis Wennemars. Goedemiddag, Dennis.
1: Goedemiddag.
0: En laten we allereerst eventjes de olifant in de kamer benoemen. Want ja, jouw achternaam, Wennemars, die hoor je vaker. Iedereen vraagt zich dat nu af. Ben je familie van?
1: Jazeker, ik ben familie van. Ik ben een beetje verdwaald hier in Groningen. Maar Erwe Wennemars, zeg maar, dat is mijn broer. En ja. Dat maakt dat Joep mijn neef is.
0: Ja, ja, en jij ook, dus ook in het schaatsen.
2: Ja, jullie bekende schaatsers zijn dat natuurlijk. Dus het zit echt in de familie.
1: Ja, dat zit bij mij inderdaad wel in de familie. En dat is hartstikke mooi, want ik ben hartstikke mooi sport. Ik ben er heel blij mee, dat ook in mijn bloed stroomt.
0: Ja, want hoe ben jij dan bij de schaatsvereniging Schalakenhof beland, zeg maar? Dat is toch...
1: Nou ja, ja. Ik heb zelf ook heel fanatiek geschaatst en marathons geschaatst. En eigenlijk ben ik om die reden ook in Groningen terechtgekomen. Omdat ik dat dacht van, nou, als ik daar een beetje tijd voor wil maken, dan kan ik dat moeilijk combineren met een studie. En zo ben ik op de IJsmaar in Groningen terechtgekomen.
0: Ah, je bent hier gaan studeren. Ja, precies.
1: Ik ben hier gaan studeren, want dan heb je tijd en dan kun je ook lekker sporten en sindsdien blijven hangen. Dus, en vandaar nu lid van Scharen. Scharenhof.
2: Want de schaatsvereniging Schalakenhof, vroeger was er natuurlijk altijd een ijsbaan in Haren, nu niet meer. Maar wat zijn jullie nu voor vereniging?
1: Ja, wij zijn een schaatsvereniging. Dus echt voor het leren schaatsen en verder. En volgens mij, de ijsbaan, zeg maar, ijsbaan Schalakenhof, staat er weer los op. Nou, dus wij zijn echt een vereniging voor schaatsers, zeg maar, voor het uitoefenen van de sport. Niet voor het constateren van die ijsbaan.
0: Ja, maar als je een vereniging bent zonder eigen ijsbaan, waar train je dan?
1: Ja, wij trainen in Kadingen, in Groningen.
0: Ja, uiteraard, logisch.
1: Als er ijs ligt. Ja. En als er geen ijs ligt, dan in de zomer, dan noemen we dat in Appelbergen, de Madlandtraining. Althans, ik doe dat, want ik train voornamelijk de jeugd. Bij fietsen heel fanatiek. Want fietsen is ook een hele goede voorbereiding op het schaatsen, zeg maar.
0: Ja, maar als je landtraining doet, ga je dan op skates of zo? Hoe ziet dat eruit?
1: We doen ook skilietraining. Dat doen we tegenwoordig in Noordlaar. Dat ligt een prachtige baan. Ja. Maar landtraining wil echt zeggen van op het land, zeg maar, dus een looptraining. Maar dan ga je ook oefeningen doen, schaatsoefeningen, sprongen doen, techniek. Coördinatie, dat zijn dingen die je op het land ook heel goed kunt trainen, zeg maar, ter voorbereiding op het schaatsen.
2: En heb je al nieuw schaatstalent in de top ontdekt?
1: Wij hebben in de club ook zeker schaatstalent, zeg maar. En ook wel kleine talentjes en ook wel grote talentjes. Dat hebben wij zeker wel. De beroemdste is... nu Ede Kortleefde, zeg maar, die is lid van ons. Die zit nu bij ICO. Dus dat is wel een commerciële ploeg. Dat is zeg maar. Maar Lammert Uitema is ook een bekende marathonstaat die lid geweest is van Schalakenhof en erelid.
0: Ja.
1: Gerard Kempers, zeg maar, dat is denk ik de bekendste. Ook natuurlijk. Een bekend gezicht is in de schaatswereld.
0: Wat leuk, ja. Maar goed, dat is een club met een hele geschiedenis. Maar als je zo'n club in de benen wil houden, dan heb je natuurlijk inderdaad trainers nodig. En ik begrijp dus dat jullie ook echt op zoek zijn actief op dit moment.
1: Ja, we zijn op zoek, zeg maar. We zijn ook echt voor de recreanten, dus voor degenen die willen leren schaatsen. En daar zoeken we eigenlijk nog één trainer op twee momenten, zeg maar, voor de recreantenlessen. Op de vrijdag en op de donderdagavond.
2: En waar moet je een beetje als trainer aan voldoen?
1: Nou, je moet in ieder geval het schaatsen een beetje leuk vinden en een beetje aanvoelen. Dat leuk vinden. En je moet het leuk vinden om voor een groep te staan. Als je het wilt, zeg maar, dat is het belangrijkste. Want dan willen we ook wel helpen in opleiding of in begeleiding van andere trainers, zeg maar, die je kunnen helpen om schaatsles te geven.
0: Ja, want je bent natuurlijk inderdaad wel waarschijnlijk een opleiding nodig, toch? Je bent niet zomaar schaatstrainer, lijkt mij.
1: Nou, het belangrijkste is wel dat je zelf eigenlijk een beetje kunt schaatsen.
0: Ja.
1: Want dan begrijp je het ook wel.

0: en het echte lesgeven of ja, hoe je dan het over kunt brengen, daar, daar willen wij je, zeg maar, daar wil de club je wel bij helpen.
1: Nou, als je nou...
2: En hoeveel uur per week ben je er ongeveer aan kwijt?
0: Ja, dit is gewoon een dik uurtje, zeg maar. Maar je moet natuurlijk ook heen en weer naar Kading. Dus dat is op de vrijdag is dat om 4:15 of 5:00, zeg maar. En op donderdag is dat volgens mij om 6:30. Dus ja, er zijn wel tijdstippen dat je dan even kunt, zeg maar. Dat,
1: nee, precies, ja. Als je nou denkt van, god, dat lijkt me wel wat. Ja, jullie staan er dus voor open, maar hoe komen ze met jullie in contact dan?
0: We kunnen in ieder geval mailen, zeg maar, aan de secretaris @salakehof.nl. Dat kan, zeg maar. Er zijn contactgegevens op onze website. Ja. Dus we nemen vooral contact met ons op.
1: Helemaal goed. En Dennis, het is nu ook wel weer de tijd van het jaar dat het ijs ligt er toch alweer in Kading inmiddels, zo'n beetje?
0: Het ijs ligt op de ijshockeybaan en volgende week zaterdag ligt het ijs er ook op de 400-meterbaan. En dan gaan we weer van start. En ook als je wilt leren schaatsen, ben je ook van harte welkom. Want, en zeker ook de jeugd, zeg maar. Want ja, we doen het met z'n allen. En het is ook leuk om met zoveel mogelijk mensen te leren schaatsen.
1: Nou, helemaal goed.
0: En dan met z'n allen te doen.
1: Volgens mij heb jij er alweer hartstikke zin in dat het eindelijk weer mag, hè? Ja.
0: Zeker. Maar ik geniet nu nog lekker van een zonnetje.
1: Nou, ook gewoon lekker doen. Het is nog lang warm immers, hè? Dat is ook wel eens lekker. Zo is het ook. En dan straks de kou weer in. Dennis, dank je wel. En leuk dat je even iets erover wilde vertellen.
0: Oké, bedankt.
1: Hey, fijn weekend.
2: Hoi.

0: Orange. When she snows you. En Betty Davis Eyes. En die waren vast en zeker prachtig, maar dat zullen we nooit weten, want we kennen haar helaas niet. Ik weet niet eens of dat echt persoon ook is gebaseerd eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar goed,
1: misschien loopt er iemand rond met de kenmerken, maar...
0: Ja, het zullen misschien wel prachtige groene ogen of van die heldere blauwe zijn, weet je wel? Van die prachtige sprekende ogen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het is bijna 12:30. Zometeen krijg je hier op Oog Radio in Haren Doet het nieuws voor nieuws vanuit de hele gemeente Groningen. Maar eerst de agenda van Haren Doet voor de komende week.
1: Ja, want komende vrijdag is het volgende Mazing Café in Glimmen. En deze keer met begeleiding van de leden van de Glimmense band De Kift en Jan Kolkman. De afspeellijst rond het thema Op reis is rond. En het wordt een muzikaal feestje met nummers van onder andere John Denver, Creedence CR, Guus Meeuwis, Danny Vera en het Klein Orkest. Het Mazing Café begint om 8:00 in Dorpshuis de Groenenberg. En je kan gewoon binnenlopen en de toegang is ook gewoon gratis.
0: Ja, en ben je nu wat ouder en wil je meer weten over veilig internetgebruik, het herkennen van oplichters aan de deur of bijvoorbeeld via de telefoon, kun je langskomen bij een van de informatiebijeenkomsten die worden georganiseerd in Haren komende week. In begrijpelijke taal wordt dan uitgelegd hoe oplichters te werk gaan en hoe je jezelf kunt beschermen. Krijg je praktische tips, je leert verdachte situaties herkennen en je ontdekt wat je kunt doen als je daarmee te maken krijgt. Maandag is er een bijeenkomst in de Mikkelhorst. Dinsdag is er eentje in de Hoeksteen in Noord-Laren. En woensdag in de Forumbibliotheek van Haren. Voor aanmelden hiervoor en meer informatie kun je terecht bij het Wij Haren. Het Wij-loket eigenlijk. Dus neem daar dan ook zeker even contact mee op. Het is bijna 12:30. Tijd voor het nieuws uit Groningen. Krijg je van Helene Lammerts.
1: Goedemiddag. Groningen gaat extra geld van het Rijk gebruiken om inwoners met beginnende geldproblemen sneller te helpen. Het kabinet trekt daar structureel 20 miljoen euro voor uit. Wethouder Inge Jongman zegt dat Groningen met het geld sneller achter de voordeur wil komen. Volgens haar kunnen betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld huur, energie of de zorgverzekering daardoor eerder worden aangepakt. De gemeenteraad waarschuwt wel voor extra druk op de schuldhulpverlening. Meer mensen bereiken kan volgens raadslid Stephanie Benet leiden tot langere wachtlijsten. Jongman zegt dat de gemeente dat scherp in de gaten gaat houden en waar nodig de capaciteit wil uitbreiden. En de Groningse animatiestudio Happy Ship heeft geen gouden kalf gewonnen. De Groningers waren genomineerd in de categorie Beste Digitale Cultuurproductie met hun virtual reality productie B&G Door. In totaal hebben de makers 5 jaar gewerkt aan de productie. De uiteindelijke winst van de gouden kalf ging naar de Nederlandse audiovisuele kunstenaar Vint Stevenhagen met zijn Graves End. En Voltage op het Europapark is vrijdag de grote winnaar geworden van de Groninger Architectuurprijs 2026. Het gebouw overtuigde zowel de jury als de publieksjury. De prijsuitreiking vond plaats in de voormalige zuurstoffabriek aan de Popdijkemaweg. Naast deze prijzen was er ook een nieuwe prijs, de Gouden Bad Eend. Die ging naar de renovatie van een voormalige bedrijfswoning aan de Timpweg, die door studio OLM werd verbouwd tot woonhuis en verduurzaamd. De bouwmaatprijs werd dit jaar niet uitgereikt. De prijs is teruggegeven aan de stad met de opdracht om zorgvuldig om te gaan met wat er al is. En ook de Groningen Architectuur- en Landschapsprijs werden dit jaar niet uitgereikt. Volgens stadsbouwmeester Michiel van Driessen en Ben van der Meer ontbraken bij de inzendingen aan voldoende kwaliteit om de prijs toe te kennen. En Groningen doet vandaag voor het eerst mee aan de landelijke dag van de Bruine Kroeg. 4 cafés in de stad sluiten zich aan. Dijkman, Merlijn, Singelier en Woldhoorn & Co. Met de dag wil de organisatie aandacht vragen voor het traditionele café als ontmoetingsplek. Bezoekers worden aangemoedigd om naast hun eigen stamkroeg ook andere cafés te bezoeken. De deelnemende zaken geven zelf invulling aan de dag. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag trekt eventuele grijzigheid snel op. Er zijn flinke zonnige perioden, al trekt er ook sluierbewolking over. Het blijft droog en het wordt 20 graden bij een matige zuidwestenwind. In de nacht naar zondag wordt het 11 graden. Zondag overdag zijn er perioden met zon en wordt er bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten 18 graden. Na het weekend zijn de veranderingen op maandag en dinsdag klein. Onder regie van een hoge drukgebied in de buurt van onze land blijft het droog. Zijn er flinke perioden met zon en wordt het rond de 20 graden. En dit was het Oogradio Nieuws. Maandagochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Krijg je nog het verkeer door Groningen bereikbaar? Een aantal vertragingen, alles te maken met de Groningenmarkt een dag vandaag. En ongetwijfeld de komst van vele Duitsers die de dag van de Duitse eenheid normaal gesproken vieren en hierop afkomen. Ik heb twee vertragingen voor je. Eentje vind je op de Petrus Campensingel tussen de aansluiting met het Damsterdiep en het UMCG. Stilstaan daar over 5 minuten momenteel. En iets verderop de diepe ringen Schuitendiep tussen het Damsterdiep en de kruising met de Sint-Janstraat. Daar ook 5 minuten stilstaan momenteel. Ja, Haren Doet, daar luister je naar. Zometeen nog het culinaire hart van Haren en een mooie documentaire.
2: Het geluid van Groningen.
0: Na Open Light, dit is Taylor Swift.

0: Haren doet bij Oogradio. Taylor Swift en Open Light hoor je. Ja, oud-ondernemer Kees ter Veer uit Haren leidt aan de ziekte van Parkinson en is 100% aangewezen op zorg in een verpleeghuis. Maar voordat hij zijn diagnose kreeg, had hij al klachten. Het duurde alleen lang voordat dat in verband werd gebracht met Parkinson. En hij heeft daarom een documentaire laten maken waarmee hij aandacht wil vragen voor een snellere diagnose door zorgmedewerkers. Die documentaire is gemaakt door Leonie Albers en cameraman Ronald Pras. En Leonie is aan de telefoon om ons daar meer over te vertellen. Goedemiddag, Leonie.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, want het is een heel intens verhaal eigenlijk, als ik het zo een beetje hoor. Kees die al heel erg lang met klachten rondliep en echt wel moest vechten ook voor een diagnose volgens mij. Hoe ben jij daarbij betrokken geraakt uiteindelijk?
1: Ja, dat is ook wel inderdaad een bijzonder verhaal. Ik ben eigenlijk door iemand anders in het traject die Kees al kende. Die heeft mij benaderd van, goh, wil jij ook eens naar Kees toe gaan? Want die had al een podcast en een boek geschreven over Kees ter Veer en over zijn verhaal en zijn leven met Parkinson. En hij benaderde mij, toen ben ik bij Kees langs gegaan in Haren. Hij woont daar bij de Dilgt. En toen vertelde hij mij het verhaal en zijn plan om een film te maken. Want hij is heel gedreven. Hij had eigenlijk maar één missie en heeft het nog steeds. Hij wil mensen meer bekendheid bieden over Parkinson, over de ziekte. En ook over de symptomen. Want juist omdat ze zo divers zijn, worden ze niet altijd in één keer herkend als Parkinson. En daar wil die mensen toch ook voor waarschuwen. En ik dacht in beginsel eerlijk gezegd, goh ja, maar wat moet je nou met zo'n dure film, hè? Want dan heb je die film gemaakt en dan. Dus ik heb daar best wel lang met hem over gesproken voordat we die film echt zijn gaan maken. Maar goed, nu is die eindelijk af.
2: Ja, en er ligt een mooi resultaat als je een beetje naar Kees kijkt, zeg maar. Wat is een beetje een indruk? Hoe is het nu met Kees?
1: Nou, eigenlijk is het heel stabiel met Kees, wat wel heel knap is, vind ik zelf. In al die jaren dat Parkinson niet is vastgesteld, had hij dus allerlei vagere klachten. Bijvoorbeeld, hij werd instabieler als de thuiszorg hem een opdracht gaf om bijvoorbeeld tijdens het douchen een washandje aan te pakken. Dan duurde dat heel lang voordat dat signaal echt bij hem binnenkwam en hij die opdracht ook kon uitvoeren. Nou, zo had hij allerlei klachten en daardoor ging het eigenlijk ook heel slecht met hem, want hij viel van het een in het ander. Maar nu hij uiteindelijk weet dat hij Parkinson heeft en welke medicijnen hij moet slikken, dat hij echt gebaat is bij een hele duidelijke structuur op de dag, gaat het eigenlijk ook heel goed met Kees. Is hij heel stabiel? En ja, natuurlijk zie je bijvoorbeeld aan zijn spraak dat dat steeds iets minder wordt. Maar ik moet zeggen, in de periode dat wij filmden is hij 69 geworden. En toen was hij al heel blij dat hij de 69 had gehaald. En nu zegt hij, ja, op naar de 70. En ik denk ook, ja, waarom niet? Volgens mij kan hij zo stabiel nog heel goed leven. En hij is ook nog steeds heel gelukkig. Dat is heel mooi.
0: Ja, toen jij bij hem betrokken raakte, toen jij hem leerde kennen, hoe lang is dat geleden en in wat voor staat was hij toen?
1: Ik denk dat ik zeker een jaar geleden hem heb leren kennen. Toen ging het al op de manier wat ik net omschreef. Toen ging het al eigenlijk wel goed met hem, hoor.
0: Ja, maar Parkinson is natuurlijk een hele ingewikkelde ziekte, wat je net zelf al zegt. Het kan heel snel gaan, ja. Maar dus ook heel erg dat het blijft zoals het is in principe. Maar goed, ik kan me wel voorstellen als je daar dan binnenkomt en je hebt natuurlijk je voorwerk gedaan, maar je komt daar binnen en dan kan dat ook best wel ingrijpend zijn volgens mij, als je zo ziet hoe zo'n man leeft, toch?
1: Nou ja, waar ik wel van onder de indruk was, is dat hij natuurlijk ook in die periode dat ik kwam, dat was in de winter, dan kwam hij ook heel weinig buiten. Er gingen echt maanden voorbij dat hij nauwelijks buiten kwam. En ik moet zeggen dat in die periode dat ik hem heb leren kennen en nu, vind ik eigenlijk dat het in die zin nog iets beter met hem gaat. En dat hij ook naar uitjes plant, ook naar familie gaat. Dus dat hij ook weer wat meer naar buiten komt. Want dat maakt het meeste indruk op mij. Je zal maar je hele leven in één kamer zitten, waar je dus 24 uur per dag zorg krijgt. Dat is best wel benauwend, die gedachte.
2: Want over de documentaire is er ook een fragment dat je zegt, dit heeft zoveel indruk op mij gemaakt.
1: Nou, dan moet ik even nadenken. We zijn natuurlijk wel meerdere momenten geweest. Wat ook wel indruk op mij maakte, wat ik ook meer wel typerend vond, is dat in de periode dat Kees heel wankel werd, ging hij natuurlijk naar de huisarts van, hey, er is iets mis met mij, ik weet niet wat het is. Toen schreef de huisarts hem een IKEA-krukje voor. En dat krukje, daar heeft hij jarenlang mee gedoucht. Want met name onder de douche werd hij dan heel wankel. En dat, daar gaan we ook in de film gaan we even terug om dat beeld te illustreren naar de IKEA met dat krukje. En het is ergens natuurlijk ook heel schrijnend. Maar het leuke van Kees is dat hij heel veel humor heeft en dat hij ook heel positief in het leven staat. Dus ondanks alle beperkingen die hij heeft, maakt hij toch van elke dag weer iets positiefs. En dat vond ik eigenlijk ook heel indrukwekkend aan hem.
0: Ja, nu wil hij dus met deze film aandacht vragen voor de vroegtijdige diagnose. Hè, dat mensen het wat eerder herkennen. Bijvoorbeeld die huisarts met zijn IKEA-krukje. Hoe gaat die documentaire straks daar belanden waar die moet zijn, zeg maar? Wat is het plan daarmee?
1: Ja, nou, Kees heeft echt wel een plan om ook de film nog verder te brengen naar bijvoorbeeld de Parkinson Stichting, om daar een plek te geven. Dus hij blijft daar ook in doorgaan. En ook het boek dat hij heeft laten schrijven en de podcast, alles wat hij eigenlijk doet, draagt daar weer aan bij. Dus hij heeft daar echt een missie in en die laat hij ook niet los. Het is niet zo dat die film er nu is en dat hij denkt, nou, dan is het klaar. Nee, hij gaat constant maar weer door. Dus ik ga ook volgende week weer naar hem toe en dan gaan we het er weer over hebben van, nou, wat gaan we nu weer doen om het verhaal maar levend te houden.
2: Ja, wat ik zelf ook wel mooi vond is dat hij niet heeft gezegd, nou, de film is klaar, hij heeft het toch ook aan mensen laten zien.
1: Ja, absoluut. Hij heeft in de Dilgt zelf, in Haren, in het verzorgingstehuis, heeft hij een eigen viewing georganiseerd voor inwoners daar, voor bewoners. En dat was ook echt druk bezocht. En dan is hij daarbij en dan vertelt hij zijn verhaal nogmaals en is die film ook vertoond. En zo doet hij het ook met die film. Hij mailt ze naar verschillende mensen. Hij is er elke keer actief mee bezig. Ja. Dat is heel leuk.
0: Kunnen wij hem ook zien ergens?
1: Ja, hij is sowieso op de site van de Harener Krant is hij te zien. Daar staat ook een link naar YouTube waar hij gewoon te zien is. Dus ik denk eigenlijk dat dat de beste manier is.
0: Ja, precies. Nou, Leonie, ik vind het een mooi verhaal. En ik, als ik het zo mag invullen, ik heb ook wel het idee dat jij er ook wel persoonlijk een soort van betrokkenheid hebt. Je praat er heel gepassioneerd over, die aandacht voor Parkinson en die diagnosestelling. Vind ik mooi.
1: Ja. Nou, het leuke is dat je dus elke keer ook weer wordt aangesproken door mensen. Bijvoorbeeld een collega die zei, goh, mijn moeder heeft ook Parkinson. En ik heb die film gekeken en ik vond het toch weer heel interessant. En het gaf me toch ook weer een andere kijk op de ziekte. En als je weet hoeveel mensen aan Parkinson lijden, dat is ontzettend veel. Het is een hele grote ziekte in Nederland. Dus ik denk ook dat het belangrijk is dat we daarover over praten en meer bekendheid aan geven.
0: Heel goed.
2: Dan mochten er ontwikkelingen zijn, hou ons vooral op de hoogte.
0: Zeker.
1: Ja, dat zal ik doen. Dank je wel.
0: Zeker. Jij ook bedankt. En mensen die hem willen zien, dus harendekrant.nl, daar is hij online te zien. Leonie, fijn weekend.
1: Jullie ook, bedankt.
0: Yo,
2: fijn weekend.
1: Oké, hoi.
0: Haren doet met Tracy Chapman. Talking about a revolution.

0: Talking About a Revolution, Tracy Chapman bij Hagedoet. Ja, het is het hele weekend lekker eten en een hoop gezelligheid in het centrum van Haren. Want in het centrum staat rondom de Dorpskerk hele verzameling is het eigenlijk aan foodstands en foodtrucks. Tijdens het foodfestival Culinair Haren. Diverse bedrijven presenteren daar heerlijke gerechten en smaakvolle drankjes. En een hoop gezelligheid dus, zoals ik al zei. Daphne de Haan van Ervaar Haren eigenlijk. De grote club die al die evenementen organiseert. Namens de ondernemersvereniging, die is aan de telefoon. Goedemiddag, Daphne.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Zelf ook horeca-ondernemer. Doe je dan zelf ook mee aan de foodtrucks en de foodfestiviteiten, zeg maar?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Zeker, je hebt zelf ook... een wijnbar. Kijk. Wijnbar op het plein staan.
0: Heel goed, heel goed. En liep dat een beetje gisteravond al?
1: Ja, ongelooflijk. Wat was het een geweldige eerste avond. Dat was echt niet normaal. Alles heeft ons, alle verwachtingen zijn overtroffen op voorgaande jaren. Dus het is super.
2: Ja, want,
1: we kijken met smarten naar vanavond uit.
0: Kijk.
2: Wat voor foodtrucks zijn er allemaal?
1: Het is heel divers. Ik heb een poffertjeskraam. Er staan mensen met pizza's. Lekkere saté. Wat Vietnamese hapjes. Wat andere buitenlandse gerechtjes wat iemand allemaal zelf maakt. Wat hebben we nog meer? Ja, saté, hamburgertje, frietje natuurlijk. Dus een lekker kopje koffie met wat huisgemaakte zoetigheid staat er ook nog. En natuurlijk tap met bier.
0: Ja,
2: ook belangrijk.
0: Ja, dat is ik hoor, hè.
1: Belangrijk.
0: Zo denken we er allemaal over. Ja, je zei het net al, vanavond zitten we alweer met smart op te wachten. Want het is het hele weekend nog, hè, vandaag en morgen nog.
1: Klopt, ja. Dus gisteren zijn we van start gegaan van 5 tot 11. En vandaag is het beginnen we om 4 uur, een uurtje eerder. En dan is het tot 12. Met daarbij ook nog vanaf 7:30 tot 9:30 live muziek. Dus, en voor de rest is er een DJ aanwezig de hele avond. Dus het is supergezellig voor de kerk.
2: Wat voor live muziek komt er?
1: Vanavond komt Jacob van der Laan. Ja, die zingt wat leuke, gezellige Hollandse hits. En echt van die sfeermuziek met feestje met z'n allen.
0: Nou, heel goed. En morgen ook nog muziek, neem ik aan dan?
1: Ja, klopt. Dan hebben we Ray Slachter.
0: Ah, oké.
1: Okay. Je weet het zegt, maar het zijn een beetje gewoon leuke, vrolijke...
0: Het zegt mij wel wat uit... het zegt mij, hij is toch een soort zingende buschauffeur of zo? Of heb ik dat mis?
1: Dat weet ik niet. Zo goed ben ik niet in hem geïnformeerd. Maar
2: dat is alvast zorgen voor ons weer.
1: Even opzoeken.
0: Helemaal goed. Hartstikke leuk dus. Maar uiteindelijk gaat het ook om een hoop gezelligheid. En natuurlijk dat jullie in Haren de winkeliers natuurlijk een flinke boost geven. Dat iedereen een beetje naar het centrum komt.
1: Ja, dat hopen we inderdaad.
0: Ja.
1: Mensen bewust worden van dat de ondernemers inderdaad hier in Haren dit allemaal mogelijk maken. En mensen daarvoor terugkomen ook om hun boodschappen en winkelen, zeg maar, in het dorp.
2: Blijven de foodtrucks ook een weekje staan vanwege het 4x horecaplein?
1: Nee.
0: Dat was goed. Dat kijk dan vooruit, Marianne.
1: Dat was wel slim voor jou.
0: Ja, want volgende week, hè?
1: Ik heb een hele goede verstandhouding met de kerk, de dorpskerk en ook van de gemeente. Maar dat gaat niet lukken om het een hele week te laten staan. En dat wil ik zelf eigenlijk ook niet.
0: Snap ik. Maar volgende week inderdaad, want Helianne zegt het al, 4-mijl weekend.
1: Ja.
0: Dat is wel ook weer een ding voor jullie ook, lijkt mij.
1: Ja, dat is iets nieuws. Dus dat gaan we uitproberen. Ik ben benieuwd hoe daarop gereageerd wordt. Eerder had natuurlijk Café de Pub altijd een grote ras voor aan de... Aan de weg van om de 4-mijl aan te moedigen. En toen dacht ik, hoe zonde is dat? Dat zijn allemaal van die momenten dat je met elkaar samenkomt en dat je elkaar ontmoet. En gezelligheid beleeft samen. En ik koester dat. Ja. En ik vind het zonde als dat zou verdwijnen nu de pub niet meer er is. Dus dan gaan we dit voor het eerst proberen. Ik ben heel benieuwd.
0: En ook weer foodtrucks en zo dan? Of?
1: Ja, nou een paar hoor. Niet zo uitgebreid als nu. En gewoon één bar met de bier en mijn wijnbar staat er weer. Dat is van 12 tot 7. Dus ook niet tot laat, maar gewoon echt om de 4-mijl aan te moedigen. En ook hoop ik dat de mensen die de 4-mijl rennen ook nog weer terugkomen. Om dan hun eigen dorp te proosten op de overwinning.
0: Heel goed, dankjewel daarvoor alvast. Ja. Namens Helianne en mij, onder andere. Ja. Maar goed, vandaag en morgen dus nog Culinair Haren. Vandaag vanaf 4 tot 12 vanavond, als ik het goed heb. En morgen van 3 tot 9, hè? Ja.
1: 8.
0: Oh, 8. Op jullie website staat 9, ja. Dan bij deze.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat staat echt.
1: Dank
0: ja.
1: je,
0: dus, dat,
1: ik dacht dat op de poster staat dat goed, volgens mij. Maar okay. Nee, het is tot 8. Maar als helemaal we goed. Om 8 uur nog helemaal wel eens willen een volle tent hebben, dan zullen wij uiteraard niet eerder sluiten.
0: Oké, okay. Nou, helemaal goed. Veel plezier alvast en rustig aan ook, ondanks alles.
2: Fijn weekend.
0: Hoi, hoi.
1: Gaat helemaal goed komen. Jullie ook. Doei, doeg.
3: Oog Radio. Nieuw.
0: Ik neem je graag even mee naar nieuwe muziek, een nieuwe artiest. Eerder dit jaar kon je hem al hier en daar horen met zijn single Better Man. Jim Gardner heb ik het over. Een jongen uit Nederland, 27 jaar, is verhuisd naar Berlijn om zijn muzikale carrière een boost te geven. Werkt daar samen met diverse muzikanten. Gisteren is er een EP uitgekomen van hem. En daarop staat ook de nieuwe single You Make It Make Sense. Vind ik veelbelovend en daarom hoor je hem hier nu op Oog Radio. Jim Gardner dus.

0: You Make It Make Sense. Nieuwe muziek, Nederlands talent Jim Gardner. Gaan we denk ik nog veel van horen. De eerder dit jaar, zoals ik al zei, had hij de single Better Man. Klein bescheiden succes. En nu deze van zijn nieuwe EP. En ik kreeg er een beetje, vond ik eerlijk gezegd, Songfestival vibes van.
1: Wie weet, hè?
0: Hij is kort genoeg. Onder de 3 minuten. En het is 1 oktober geweest. Het zou mogen.
1: Ja, maar dat doen ze toch wel van een andere soort bekendmaking.
0: Zou je zeggen, maar ja, de NOS zit omhoog. Eerlijk is eerlijk. Of de NPO bepaalt het zelf.
1: Wie zou het Nederland nu moeten doen?
0: Ja, als je ideale kandidaat, dan zou ik Davina Michel
1: ja,
0: of zo natuurlijk
1: heel
0: zeggen.
1: Veel mensen.
0: Maar goed, ja, of die wil. Ja.
1: Ik ben wel blij dat Nederland weer mee doet, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat we er wel weer bij zijn of zo. Als je dan kijkt, het is toch raar zonder Nederland, eerlijk is eerlijk. Maar
1: vorig
0: goed.
1: Jaar wel finale gezien, je mist het toch.
0: Ja, het is toch gek. Ja. Goed, Hagedoet zit erop voor deze week. Volgende week natuurlijk gewoon weer een nieuwe uitzending. In de tussentijd, alles wat er in Haren gebeurt, proberen we te delen via de social kanalen. En natuurlijk via alle andere kanalen van Oog. Dus houd dat in de gaten. Straks vanaf 2 uur hoor je hier op Oog Radio Oogsport. Onder andere met een diepte-interview met een jongen die bij Bikwik speelt en die uit Rwanda ooit is gevlucht.
1: Oh, wat interessant.
0: Ja, dus dat hoor je straks. En natuurlijk live verslag van voetbal onder andere. Dus genoeg te horen straks nog op Oog Radio. Tot die tijd non-stop muziek onder andere van de Sugar Babes en Rick James zometeen. Now Bone Republic en I Ain't Worried.
1: Fijn weekend.
0: Tot volgende week.

0: op zoek naar een tandarts. Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit Vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, dat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding, Jouwdrukker.nl.
5: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
2: Oog Radio.
6: Goedemiddag, het is Oogsport op Oog Radio. En het is zaterdag 3 oktober 2026. Nou, we gaan het programma beginnen met een goed gesprek. Namelijk Pierre Medengen, die was te gast vanochtend. En dat gesprek, een deel van dat gesprek hoor je in het eerste uur van dit Oogsport. Ja, is er dan ook livesport? Uiteraard is er livesport. Vanaf 3 uur gaan we los hoor. Met Velocitas tegen WVV, Oranje Nassau tegen Groen-Geel. Die Kwik tegen Workum, dus dat zijn 3 topwedstrijden om verslag van te doen. Vanaf 3 uur dus. Dus we beginnen met een goed gesprek. En dan straks vanaf 3 uur. Dan hoor je de beste muziek. En het laatste sportnieuws in
2: Oogsport.
6: Ja, en we beginnen Oogsport deze week met een special. Want ik heb een speciale gast vandaag. En dat is Pierre Medengen. Welkom.
7: Dankjewel. Fijn om hier te zijn.
6: Ja, voor mij ligt een boek. Het regent, maar ik word niet nat. Dat is een boek dat jij geschreven hebt. Dat is 2 oktober, gisteren uitgekomen.
7: Klopt.
6: Wat een prachtig boek. Maar ook een bijzonder boek. Vertel er eens over.
7: Dankjewel. Het is inderdaad een prachtig boek geworden. Ik mocht hem begin deze week, had ik een afspraak met de uitgeverij Growing Stories. Dus ik reed van Groningen naar Amsterdam. En daar mocht ik het boek in ontvangst nemen. Want heel veel mensen hadden in de voorverkoop het boek al besteld. En die mocht ik allemaal persoonlijk signeren. Nou, en toen zag ik het boek voor het eerst en ik hield het vast. En daar werd ik wel stil van. Het is prachtig geworden. Maar het is ook heel bijzonder om een product, iets wat ooit een gedachte was, nu fysiek te mogen vasthouden. En het is een verhaal dat ogenschijnlijk van mij lijkt, maar het is zoveel groter dan alleen mijn verhaal.
6: Ja.
7: En dat maakt het voor mij als schrijver, als auteur ook heel erg bijzonder om het nu daadwerkelijk ook de wereld in te zien bewegen.
6: Ja, ja, want voor de mensen die jou niet kennen, jij, we kunnen jou kennen als audiospeler van FC Groningen.
7: Mm-hmm.
6: Maar ook later als speler van Bikwik, ook dit seizoen weer.
7: Klopt.
6: Bij het zondagteam van Bikwik in de eerste klasse. Ja, want dit boek, er zijn heel veel boeken waarin voetbal een grote rol speelt. Maar dit is natuurlijk ook jouw levensverhaal. En dat is geen gemiddeld verhaal.
7: Mm-hmm.
6: En dan zeg ik het heel erg plat. Zoals dat. Want het is ongelooflijk indrukwekkend. Want zeker jouw jeugd is iets. En dat kunnen wij ons niet voorstellen hoe dat begonnen is. Want jij bent geboren in Rwanda.
7: Mm-hmm.
6: En jij bent nu in Nederland en dat heeft een reden.
7: Klopt.
6: Ja.
7: Klopt.
6: Want hoe begon het leven voor jou? Ja, dan begin ik meteen met een hele zware vraag.
7: Ja, en dat is ook altijd een vraag die ik als kind, toen ik uiteindelijk hier in Nederland kwam, als 7,5-jarig jongetje. Ik was zwaar getraumatiseerd. En ik zal zo meteen voor de luister ook even toelichten waardoor en mm-hmm. waarom en hoe kwam dat. Maar om dan terug te gaan, gelijk een zware vraag op de zaterdagochtend.
6: Ja.
7: Ik wil eerst kijken naar de luister. Kijk, het regent, maar ik word niet nat. Het gaat inderdaad over mijn levensverhaal. Maar in essentie is het ook een wekel. Een verhaal dat groter is dan mijn eigen verhaal. En het gaat ook over identiteit. Want wij hebben allemaal een identiteit. En jouw identiteit is wie jij denkt dat jij bent. En aan onze identiteit hangen soms ook labels en stempels. En als je mij als voorbeeld gebruikt, ik ben geboren in Rwanda.
6: Ja.
7: En Rwanda, als ik aan Rwanda denk, dan zie ik het prachtige landschap voor me. Ik zie de bomen, de mangobomen, de avocadobomen, de bananenbomen. Maar ook de heuvels. Het is een heuvelachtig landschap. En een aardekleur die terracotta rood is. Schitterend, kleurrijk. Kleurrijker dan oude Pekela.
6: Ja.
7: En als ik aan Rwanda denk, dan denk ik ook altijd aan de bijzondere relatie met de regen. Als Rwandese jongetje heb ik een hele bijzondere relatie met regen. Wanneer het regent in Rwanda, dan rennen alle kinderen naar buiten. Dan gaan we plasjes stampen. Dan gaan we glijden door de modder tussen de bananenbomen. En dat noemen we Gutsirimika Kumusozi. Nou, jij kijkt me ook goed zien, ik kom het zo zien.
6: Ja.
7: Het beste kun je het vergelijken met wanneer het hier in Nederland heeft gesneeuwd. En je stapt als het ware met je maatjes op een slee. En je glijdt van een heuveltje af. Dat is wat wij doen in Rwanda wanneer het heeft geregend.
6: Ja.
7: Dus regen betekent feest. En het is geen sombere gebeurtenis. Tot er op een dag in Rwanda regende het meer dan regendruppels. Op de nacht van 6 april 1994 werd het vliegtuig van de toenmalige Rwandese president Juvenal Habyarimana uit de lucht geschoten. En het viel naar beneden als de laatste druppel die de emmer doet overlopen. En op dat moment was er heel veel spanning en verdeeldheid en wantrouwen tussen de Rwandese bevolking. Dat buren die gisteravond bij elkaar nog op de koffie gingen, ja, heel verwijtend met elkaar tegenover elkaar stonden.
6: Ja.
7: Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat vliegtuig uit de lucht geschoten? En dat was eigenlijk het start zijn van een, ja, een lang voorbereide jacht op mensen. Een genocide. Een genocide wordt lang voorbereid en uiteindelijk ook uitgevoerd.
6: Ja.
7: En in april 94 begon het op 7 april. En dat was voor mijn familie aanleiding om op zoek te gaan naar veiligheid. Als je in een omgeving bent en het gaat over leven en dood, dan wil je als ouder, stel ik me voor hoe dat voor mijn vader en moeder moet zijn geweest. Dan ga je op zoek naar veiligheid. En zo begon op een gegeven moment een lange reis waarin we vanuit Rwanda het Kivumeer overstaken en kwamen in een vluchtelingenkamp terecht in Congo. En daar leefden we als vluchtelingen. En je hebt geen dak boven je hoofd. Je hebt geen fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. Het gaat om overleven. En op dat moment hebben we een stukje veiligheid gevonden. En het leven lijkt door te gaan. Tot er op een gegeven moment ook mijn identiteit daarin veranderde. Van een jongen die gewoon thuis is bij papa en mama, werd ik opeens een vluchteling.
6: Ja.
7: En onderweg komen we ervaringen tegen, waardoor ik op dat moment realiseerde van nee, het regent ook meer dan regendruppels. In vluchtelingenkampen werd het aangevallen en door rebellen. En daar regent het opeens kogels. En dan moet je weer op zoek naar een schuilplek, op zoek naar veiligheid. En zo ging die reis maar door, tot ik dus uiteindelijk in 7 jaar later in Nederland kwam. Ja. Als zwaar getraumatiseerd jongetje.
6: Ja. Want je zegt 7 jaar later, dat is ook, het is ook wat je omschrijft. Het is ook al daar 7 jaar lang, ben je daar eigenlijk al bezig met een plek te vinden waar het gewoon veilig is. Waarin je ondertussen ook heel veel familieleden uit het oog verliest.
7: Klopt.
6: Met je zus en met je zwager vooral. Daar woon je, daar leef je mee. Mm-hmm. En daar eigenlijk al, voordat je überhaupt in Nederland komt, al gewoon jarenlang die zoektocht naar veiligheid moet maken.
7: Ja. Ja, het is, als ik er ook nu op terugkijk, denk de 7 jaar is gewoon het fundament van een mensenleven.
6: Ja.
7: Met de kennis die ik vandaag heb over het menselijk brein en de hersenontwikkeling van een kind. De hersenen van een kind, een pasgeboren baby, die bevinden zich in een bepaalde hersengolffrequentie tussen delta en theta. En dat is een fase waarin het kind eigenlijk niet bewust is van de omgeving, door de staat waarin de hersenen zich ontwikkelen op dat moment. Maar voor een kind is een theta hersengolffrequentie ook een, als het ware, verbeelding. Dus alles wat je binnenkrijgt aan visuele input of auditieve input, wat je hoort om je heen en wat je voelt, het wordt gelijk in het onderbewuste opgeslagen.
6: Ja, misschien dat je niet bewust mee, maar je slaat het wel op en je neemt het verder gewoon mee.
7: Klopt. Ja. Klopt. En dat zie je jaren later dan vindt het uiting in spanning in je lijf dat je niet kunt verklaren. Maar ook omdat we hier in Nederland natuurlijk, dat zul je ook herkennen, we leven in een prestatiemaatschappij. We leven op de klok, je moet daar op tijd zijn, je hebt de afspraak daar, volle agenda, druk, druk, druk.
6: Ja.
7: En we rennen en lopen soms ook onszelf voorbij.
6: Precies. Ja, want dan heb je die 7 jaar gehad dan kom je in Nederland terecht. Mm. Hoe was dat om hier terecht te komen?
7: Heel raar.
6: Ja.
7: Heel raar.
6: Nederland is raar. Dat zeg je ook vaak in je. Zo sluit je vaak een hoofdstuk af in je boek.
7: Ja. Nederland is raar. Kijk, we komen hier in Nederland. En op dat moment verandert mijn identiteit weer. Ik was al opeens een label van een vluchteling. Maar hier in Nederland word ik opeens naast vluchteling een asielzoeker. Een buitenlander. Opeens was ik zwart. Ja. Ja, voor die tijd wist ik dat niet. Nee. En dat doet wel wat als je in een land komt. En voor mij als klein jongetje en mijn associatie met witte mensen was alles behalve, oh, fijn dat jullie er zijn. Dus ik voelde vrij heel veel wantrouwen. Maar ook hoe we werden opgevangen als vluchtelingen. Op Schiphol zag ik opeens een wereld vol witte mensen. Mensen in uniform met geweren. En zij leidden ons door het land. Ja, dat gaf niet een bepaald veilig gevoel. Want mijn associatie vanuit de oorlog is mensen in uniform en geweren. Ja. Dat waren mensen die mij liever dood zagen dan levend.
6: Ja.
7: Nou, dat voelde gewoon heel raar om hier in Nederland zo aan te komen.
6: Had je al iets van Nederland meegekregen toen je naar Nederland kwam?
7: Nee.
6: Nee. Nou, want als je in het buitenland gaat, dan wordt snel Amsterdam genoemd natuurlijk.
7: Ja.
6: En dan gaat het ook vaak wordt ook wel meteen de link gelegd met voetbal. Want er worden dan grote namen genoemd. Maar ja, dan kom je in de Groningen terecht. In een klein dorpje.
7: Ja, en het contrast was heel groot. Ik had nog nooit van Nederland gehoord. Ik wist überhaupt niet hoe de wereld in elkaar stak. Werelddelen kende ik niet. In die 7 jaar nooit naar school geweest. En opeens ben ik hier in Nederland. En het contrast was gewoon heel erg groot.
6: Ja, weer een vreemde taal ook. Want
7: klopt.
6: Tijdens die 7 jaar heb je het Frans ook. Ik ging ook steeds meer Frans praten. En nu kwam je in Nederland. En dan moest het opeens weer in een andere taal.
7: Ja. Het was gewoon heel raar. Het contrast was heel groot. Van Rwanda, een zonovergoten paradijs. We gingen van een onveilig gebied naar een superveilig land. Maar in Noord-Nederland wel met aardbevingsgevaar.
6: Ja.
7: En zo komen we dan via het AZC in Winsum uiteindelijk in een klein dorpje in Ezingen terecht. En dat was ook een grote cultuurshock. Niet alleen voor mij en mijn familie, maar ook voor de bewoners uit Ezingen. Want opeens heb je een buitenlands gezin in je dorp. En dat dorp is echt super klein, dus niet te missen. En we spreken de Nederlandse taal niet. We weten niet wat de spelregels zijn. We weten niet wat de normen en waarden zijn. En die mensen wisten ook niet zo goed, denk ik, wat ze met ons aan moesten. Maar tegelijkertijd merkte ik ook veel. We waren ook niet erg welkom. We werden niet hartelijk welkom geheten. Rond de periode van oud en nieuw en kerst, dan werd er opeens vuurwerk tegen ons ramen gegooid.
8: Ja.
7: Later begrijp ik dat het onderdeel is van de Nederlandse traditie. Oud en nieuw, daar hoort opeens vuurwerk bij.
8: Ja.
7: Maar bijzonder genoeg werden tegen ons huis wel vuurwerk gegooid, maar tegen de andere huizen niet.
8: Nee.
7: En dat was opmerkelijk. Op een gegeven moment gaan we ook naar school. Nou, ik kan niet lezen en schrijven in die fase van mijn leven. Dus mijn klasgenootje die wist ook niet van, dan zit je opeens naast een jongetje uit Afrika, is analfabeet. Wat moet je ermee? Spreek de taal niet. Dus dat was gewoon heel erg wennen voor ons en ook voor de omgeving. Maar uiteindelijk vond ik in voetballen een taal waarmee ik wel verbinding kon vinden met mijn Nederlandse leeftijdsgenoten.
8: Ja, want jij begint bij VV Ezingen.
7: Klopt.
8: Ja, en je beschrijft het ook van ja, je liep iedereen voorbij. En je zegt, dat is ook logisch, na zoveel jaren steeds rennen. Ja, dat is natuurlijk aan de ene kant, ja. Ja, dat is zo. Ja, maar ja, het valt wel op.
7: Ja, ja. Ik was heel snel, behendig. Ik denk, 7 jaar... Lopen, rennen. Op zoek naar veiligheid. Ja, nu kon ik weer lopen, rennen. Maar dan met de bal aan mijn voeten.
8: Ja.
7: En dat ging me heel goed af.

0: Nu had het een hele andere betekenis. Nu was het voor de plezier rennen en... En door mijn omgeving werd ook opgemerkt... Hey, die jongen kan goed voetballen. En dat werd heel erg geaccepteerd. Want in het voetballen draait het om winnen en verliezen.
1: Ja.
0: En iedereen wil winnen.
1: Ja.
0: Iedereen wil winnen. Dus hoe meer wedstrijden we wonnen... hoe meer ik ook geaccepteerd werd door mijn omgeving. En dat deed iets. Ik voelde me gewaardeerd. Ik voelde me welkom. Ik voelde me gezien. En dat is gewoon een taal die ik leerde spreken op dat voetbalveld. Want soms waren ook dezelfde jongens... of inmiddels kon ik, als ik gepest werd... of opeens lag er poep voor onze voordeur. Ja. En mijn slaapkamer in ons huis aan de Terpstraat 6 in Ezingen... mijn slaapkamer was aan de voorkant, aan de straatkant.
1: Ja.
0: Dus heel af en toe dan kon ik wel zien van... oh ja. Ik heb gezien wie het heeft neergelegd.
1: Ja.
0: En het waren ook dezelfde jongens of dezelfde groepen... met wie ik later weer op het voetbalveld stond. Dus voetbal werd op dat moment van... hey, ik ga jullie terugpakken, maar op het veld.
1: Ja.
0: Elk partijtje wilde ik winnen, elk duel winnen. En dat was mijn manier om ja, ook te laten zien van... nee, ik ben er. En tegelijkertijd, ja, je in een team... speel je om uiteindelijk ook te winnen, kampioen worden... en werden kampioen met de E'tjes, later met de D'tjes. Dat was heel bijzonder. En ja, dan word je gewoon geaccepteerd.
1: Ja.
0: En wat dat betreft is voetbal een taal en een brug geweest voor mij... om geaccepteerd te worden in Ezingen. En helemaal toen ik gescout werd door FC Groningen.
1: Ja, daar wou ik naartoe. Je viel op bij Ezingen. En je noemt het in je boek ook prachtig. Hè? Op het moment dat je in Ezingen komt lopen... hebben jullie ook veel gehad aan de kerkgemeenschap daar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dus op een gegeven moment staat er ook iemand langs het veld... die bij jou opvalt en die jou tipt bij, zoals ze dat hier zeggen, de lokale FC.
0: Ja.
1: Bij FC Groningen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik wist niet wat FC Groningen was,
1: nee.
0: Om heel eerlijk te zijn.
1: Precies.
0: Ik wist niet wat FC Groningen was. Het had voor mij gewoon geen betekenis. En wat het wel werd, is dat van Ezingen gingen we van 2-3 keer voetballen trainen... naar FC Groningen was maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag... elke dag trainen, reizen door de provincie en daarbuiten... En, ik wist niet wat FC Groningen was. Ik wist niet wat Ajax was. Ik wist niet wat Feyenoord was. Maar opeens speelde ik wel tegen leeftijdsgenootjes bij. Feyenoord, AZ, opeens in het Oosterparkstadion.
1: Ja.
0: Waar ik nog nooit was geweest.
1: Nee.
0: En het werd alsof ik in een film stapte. En het was heel, heel bijzonder.
1: Ja.
0: Het was heel bijzonder. Dat maakte ook heel veel indruk bij de mensen in Ezingen. Want opeens was er wel associatie van... hey, FC Groningen heeft heel veel betekenis voor de mensen in Noord-Nederland, in Groningen.
1: Ja.
0: En ik was daar onderdeel van.
1: Ja.
0: Ik liep uit ons huis en ik werd opgehaald door meneer Bos... in een FC Groningen busje met het logo erop. Ja, en daar rij je opeens zo het dorp uit naar Groningen trainen. 'S Avonds kom je terug en iedereen ziet dat.
1: Ja.
0: En dat was opeens van... hey, die Pierre, wel nieuwsgierig en bewondering.
1: Ja.
0: En zo werd ik opeens de jongen van Ezingen... die bij FC Groningen voetbalde.
1: Ja. Is het opeens aanzien?
0: Ja. Ja, opeens aanzien. En dat veranderde weer mijn identiteit van een buitenlander. Maar van hen moeten we niet naar... hey, een profvoetballer, een belofte. Oh,
1: ja.
0: Hij is...
1: Van ons FC Groningen. Dat is natuurlijk een heel groot contrast met hoe het begon.
0: Yeah.
1: Ja. Maar ja, dan bij Groningen. Daar was volgens mij Martin Koeman nog degene die daar... waarmee je aan tafel zat.
0: Klopt.
1: Ja. Ja, dan krijg je ook te maken met natuurlijk de Koeman-doctrine. Het hele DNA van FC Groningen. Wat je zegt, veel trainen. Dan wordt het opeens ook prestatiegericht.
0: Mm-hmm.
1: Je maakt kennis met het Nederlands voetbal. Maar ook het potentieel wat voetbal heeft. Was je daarvan, was het voor jou in die jaren nog steeds een spelletje? Of werd het ook steeds meer van... maar als dit lukt, dan gebeurt er wel wat. Ook dan, ja, je zegt steeds dan verandert mijn identiteit. Dat is ook weer iets heel groots wat eventueel op de rol dan staat.

0: Ja, en heel eerlijk, want ik was me op dat moment ook gewoon echt niet bewust van überhaupt de potentie van als je profvoetballer wordt.
1: Ja, wat dat betekent. Wat voor levensveranderende.
0: Ja, ik kende dat niet. Nee. Ik kende dat niet. En voor mij was voetbal een uitlaatklep, een manier om in verbinding te zijn met mijn lijf, maar ook om iets te bewijzen in mijn omgeving. Maar het was ook een vorm van therapie voor mij. Want in dat rennen en sporten gebeurde iets met mijn lijf en mijn brein, waardoor ik even niet hoefde te denken aan mijn trauma's uit de oorlog. Nee. Dus het was vooral, hoe meer ik trainde, hoe meer ik me op mijn gemak voelde. Hoe meer ik moest presteren, hoe meer ik mij in mijn element voelde. En jaren later, ik denk dat vanaf dat ik in de bovenbouw kwam bij FC Groningen, toen zag ik steeds meer jongens met wie ik was gestart als 10-jarig jongetje in de D1. Steeds meer van hen vielen weg. Ja. Werden uit de jeugdopleiding gekikt en er kwamen steeds nieuwe spelers bij. En steeds meer en meer werd me duidelijk van, het is een soort van een afvalrace.
1: Ja, het is echt een prestatieomgeving.
0: Ja, het is een prestatieomgeving. Opeens wordt er ook gekeken van, je hebt zoveel wedstrijden gespeeld. Wat is je rendement? En dan komt het steeds meer van, we spelen inderdaad naar profvoetbal.
1: Ja.
0: En wat het dan betekent, dat moet je ondervinden.
1: Ja, er komen er cijfertjes bij.
0: Er komen cijfers bij en alles doet ertoe.
1: Ja, want nogals, je neemt natuurlijk ook een levenservaring mee die heel veel van je teamgenoten nooit bij elkaar zullen verzamelen. Want jij wordt ook aanvoerder. Je krijgt wel een leidersfiguur in de jeugdteams waar je in speelt. En je noemt in je boek een prachtig moment. Jullie hebben een toernooi in Amerika, in Dallas.
0: Ja.
1: Waarin jij ook even je moment pakt, want jij was papa Pierre.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Ja, papa Pierre. Op Schiphol werden we opgehaald door een buschauffeur 's ochtends vroeg. En we rijden terug naar Groningen. En we rijden over de A7. Groningen komt steeds dichterbij. En op een gegeven moment wordt er omgeroepen door de bus. Van, jongens, zorg ervoor dat jullie straks de bus netjes achterlaten. Onze trainer, trainer Grefton. En de hoofdjeugdopleiding, meneer Jeltema, zat er ook in de bus. En zij roept het nog een keer om. Nou, en ik als aanvoerder, door de jaren heen was ik altijd aanvoerder van de jeugdteams. Dus ik check even bij mijn teamgenoten. Jongens, zorg ervoor dat je de bus netjes achterlaten. En zo loop ik door de bus om te checken of alles ook echt is gebeurd. En opeens sta ik voorin de bus. En ik voelde heel erg dat ik dankbaar was. Ik was heel erg dankbaar voor een ervaring. Ik ben op dat moment 14.
1: Ja.
0: En ik heb 2 weken lang aan de andere kant van de wereld mogen voetballen met mijn teamgenoten. En toen viel gewoon het besef van, terugkijkend naar mijn jeugd, opgegroeid in een oorlog. Nooit geweten dat ik überhaupt in Nederland zou komen. Ik wist niet dat Amerika bestond. Al die werelddelen bestonden voor mij niet.
1: Ja.
0: En opeens sta ik hier in een bus, 's ochtends vroeg. En ik neem het woord en ik zeg tegen mijn teamgenoten en de staf en de buschauffeur van, ik ben zo dankbaar dat wij hier mogen zijn. En als kind nooit geweten dat ik dit zou mogen ervaren.
1: Ja.
0: En op dit moment krijg ik ook een brok in mijn keel. Dat ik heel even datzelfde gevoel weer ervaar. Hoe bijzonder het eigenlijk is. En hoe onwaarschijnlijk het leven voor mij is gelopen.
1: Ja.
0: En dat wilde ik gewoon met mijn teamgenoten delen. Ik voelde me ook gewoon heel erg opgenomen door mijn teamgenoten, door FC Groningen, door de staf. En ik leg het uit, weet je, opgroeien in een oorlog is 1 ding, overleven is 2. Maar ook op dat moment erop terug kunnen kijken en je leven staat anders en je hebt inderdaad de kans om te voetballen, om te reizen. Jongens, wees daar alsjeblieft dankbaar voor. En besef hoeveel geluk je hebt. Want er zijn andere leeftijdsgenoten die vandaag de dag ergens anders aan het overleven zijn. Maar wij mogen hier in Nederland veilig leven, spelen, opgroeien, presteren, dromen najagen, dromen waarmaken.
1: Ja.
0: Ik ben daar heel erg dankbaar voor. Ja. En op dat moment had ik een brok in mijn keel. En er kwam zout water uit mijn ogen rollen.
1: Ja.
0: En heel erg emotioneel.
1: Ja. En dat, dat werd goed ontvangen ook.
0: Ja, het werd goed ontvangen.
1: Dat kwam over.
0: Ja, ja. Ja, het raakte mensen. En ja, sommigen die waren ook geëmotioneerd. En anderen zijn daar achter in de bus. Hey, papa Pierre, hou op, man. Niet zo sentimenteel. Zelfs begint de hele bus te janken.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, toch maak je ook later mee dat, dat FC Groningen inderdaad die prestatieomgeving is. Want je noemde het al, je bent de aanvoerder.
0: Mm.
1: Je zag steeds meer teamgenoten ook, ook afvallen. In de race die eigenlijk zo'n jeugdopleiding is. Maar op een gegeven moment raak je ook zwaar geblesseerd.
0: Klopt.
1: En dat was ook voor het eerst, volgens mij, in jouw hele voetballeven, of niet?
0: Ja. Ja, ik raakte geblesseerd. Het was op een zaterdag. En we speelden een thuiswedstrijd op Corpus Den Hoorn tegen de Graafschap. En ja.
1: In welk team zat je ondertussen?
0: Op dat moment speelde ik in de
1: B1.
0: Ja. Ja. Ik was in de B1 en zaterdag warming-up gehad. Hele riedeltje. Elke voorbereiding. Het was een van de vele wedstrijden. En we lopen het veld op. Ik loop vooraan als aanvoerder. En nou, de tos met de scheidsrechter. De helften worden verdeeld. En de wedstrijd begint. En we spelen een goede start van de wedstrijd. En ergens rond nou, minuut 30, 35... is er een hebben wij een aanval. En ik speel de bal vanuit het middenveld. Speel ik ons rechts buitenin. Hij speelt zijn tegenstander uit. Geeft een voorzet. Tegenstander kopt de bal weg. En ik sprint mee terug, want we moeten omschakelen. En ik sprint en ik sprint. En ik kijk hoe de organisatie van ons team is. En ik zie dat we eigenlijk achterin... iedereen staat in een 1-tegen-1 situatie.
1: Ja.
0: En de speler van de tegenstander die op dat moment de bal heeft... hij is hun vrije man aan de bal. Dus ik moet harder sprinten om in ieder geval in duel te kunnen komen. En dat doe ik. Ik maak een sliding en ik tik de bal voor zijn voeten weg. En ik kijk om me heen. Ik kijk naar de scheidsrechter. Nee, geen overtreding. Top. En ik coach mijn teamgenoot. Hey jongens, die restverdediging moeten we echt beter organiseren. Lucas, het begint bij jou.
1: Ja.
0: En ik sta op om het spel weer te volgen, maar er voelt iets heel vreemd in mijn rechterknie. En op dat moment weet ik niet wat het is. En het voelt heel raar, het voelt stijf, het voelt warm. Maar het spel gaat verder. Dus de ingooi wordt genomen door de tegenstander en het spel gaat verder. En een moment later hebben wij weer balbezit. En ik doe mee in de aanval, ik maak een underlap en ik paas de bal. Maar weer moeten we omschakelen, want ja, voetbal is een chaotisch spel. En ik moet omschakelen, maar tijdens die sprint merk ik dat er iets niet goed klikt in mijn rechterknie.
1: Ja.
0: En op dat moment kijk ik naar de scorebord en ik zie rond minuut 36. En ik denk, nou, het is nog vroeg in de wedstrijd, dus ik ga zitten en ik vraag om verzorging. Onze verzorgster op dat moment, Mirjam Sak, komt het veld oplopen. Ze checkt mijn knie, stel wat vragen. En ik zeg, ja, ik wil graag verder spelen. Want ik voel de verantwoordelijkheid. Ik wil mijn team niet in de steek laten. Ik ben aanvoerder en de wedstrijd is nog jong. We zitten er goed in. En zij zegt, het is eigenlijk, het ligt aan jou, maar zorg ervoor dat je een wijs besluit maakt.
1: Ja.
0: Dus zij loopt het veld uit. Het spel gaat verder. Maar bij de eerste volgende sprintduel lukt het niet.
1: Nee.
0: Dus ik vraag om een wissel en ik word gewisseld. Ik ga op de bank zitten. Trainer Peter Moltmaker die vraagt even wat is er gebeurd. Ik leg hem uit en ik ga zitten. En ik kijk naar mijn rechterknie en opeens is het zo dik als een luchtballon.
1: Ja.
0: En
1: dat, ja, was niet goed.
0: Dat was niet goed.
1: Nee.
0: Geen goed teken. En het weekend erop, dus maandag kom ik terug bij de club. En toen werd vastgesteld dat ik mijn voorste kruisband had afgescheurd.
1: Ja. En toen was het oordeel. 9 maanden niet voetballen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoezo 9 maanden niet voetballen? Wat moet ik doen?
1: Ja, precies.
0: Ik ben voetballer en wat moet ik doen?
1: Ja.
0: In de bovenbouw trainen we inmiddels zes, zeven keer plus de krachttraining. Ja. Dus 6, 7 keer in de week ben je met mijn team. Hoezo niet voetballen? Wat moet ik met die tijd doen? Ik weet niet anders.
1: Ja, leven was natuurlijk gewoon schoolvoetbal.
0: Ja.
1: En opeens valt dat voetbal even weg.
0: Ja, en voor mij op dat moment veel meer weg dan alleen het spelletje.
1: Precies.
0: Want mijn identiteit als voetballer is één. Maar ook voetbal was de taal die ik had leren spreken om verbinding te voelen met mijn omgeving, met mijn Nederlandse leeftijdsgenoten. Maar ook om een soort van geaccepteerd te worden in deze maatschappij. Want ja, mijn identiteit veranderde van een buitenlander, vluchteling naar profvoetbal in opleiding. En als dat wegvalt, wat blijft er dan van mij over?
1: Ja.
0: Mag ik nog wel bestaan? Of wordt het weer van hem moeten we niets hebben? Dus dat was de onzekerheid die ik voelde. Maar ook de onzekerheid van nu heb ik heel veel tijd om in mijn hoofd te zijn. Opeens heb ik de vrijheid die ik voelde op het veld, valt weg.
1: Ja.
0: En dat zou plaatsmaken voor onrust. Want voetbal was mijn vorm van therapie geworden. Dus er viel heel veel weg. Dat groter was dan alleen het voetbalspel. En ik was daar niet op voorbereid.
1: Nee. Ja, op een gegeven moment kom je ook weer... Ja, je herstelt van die blessure. En je komt weer terug bij... Het voetballeven begint weer.
0: Ja, het voetballeven gaat altijd verder. Ja. Dus de 9 maanden dat uiteindelijk voor mij 1,5 jaar werd van herstellen... Vond ik mijn plek weer terug bij FC Groningen, de jeugdopleiding. En op een gegeven moment moest de club ook een besluit maken. Van, deze jongen, gaat hij door naar het belofte, naar het eerste? Of houdt het hier op? Nou, voor mij hield het daar op.
1: Ja.
0: En toen werd ik uit de opleiding gezet. En niet veel later zat ik bij Bikwik in Haren, in de kleedkamer. En dat was wennen.
1: Ja, heel anders.
0: Dat was
1: Je gaat van een topsportomgeving naar de topklasse. Of dat toen nog niet eens, denk ik. Hè?
0: Nee, op dat moment was hoofdklasse.
1: Ja. Met een ene Marcel Groninger.
0: Ja.
1: Die daar begint. Nu natuurlijk bekend oud-assistent van FC Groningen. Nu bij Telstar volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: Hoe was dat? Bikwik?
0: Ja, wat ik zei, wennen. Het was gewoon een cultuurshock. Van topsportcultuur bij FC Groningen naar... Bikwik is gewoon een amateurclub. En ja, daar horen ook gewoon andere verwachtingen bij. Andere normen. Gezelligheidscultuur, wat ik totaal niet kende.
1: De derde helft,
0: ja. Dus ik kende dat allemaal niet. En ik kom daar als nieuwe gast. Dus ja, de omgeving... Ja, die moet mij, denk ik, omarmen, accepteren. Ik moet me ook zo opstellen dat ik geaccepteerd word. Maar ik kom met een mindset van, hé jongens, het gaat om presteren. Hard trainen, alles doet ertoe. Herstellen. Dus na een training, ja, en dan ging ik zo snel mogelijk water drinken. Aquarius. Een maaltijd die mij kan helpen herstellen. Maar mijn teamgenoten, die zag ik opeens naar de kantine gaan. Een biertje erbij. En ik denk, bier, dat past toch niet bij topsport?
1: Nee.
0: En dat was gewoon heel erg wennen. En ik begreep dat niet. En dat onbegrip zorgde soms ook voor afstand. Ik drink niet mee. Ik ga niet mee op stap. Dan mis je ook verbinding in de derde helft. Of alles wat niet op het veld gebeurt is ook belangrijk. Leer ik later.
1: Ja.
0: Dus daarin vond ik mijn plek niet zo goed. Maar op het veld deed ik wel gewoon heel erg mijn best om mezelf te bewijzen. Voetballen blijft nogmaals een spel van winnen of verliezen. En iedereen wil winnen. Dus op een gegeven moment toen ik bij het eerste van Bikwik kwam meetrainen vooral. Want ik had geen plek in het eerste. Was gewoon heel hard trainen, mijn best doen. En Marcel Groningen die... Ik leerde hem kennen als een man die niet heel erg geliefd was.
1: Nee.
0: Maar wel heel erg doelgericht.
1: Ja.
0: Hij wilde winnen.
1: Ja, daar kwam die prestatie weer om de hoek kijken.
0: Ja, ja. En dat, ik vond dat geweldig. Hey, een trainer die alles doet en laat om te winnen. En zo stemde hij de trainingen in. Ik kan me een training herinneren... Hij wilde graag dat de intensiteit echt omhoog ging. Zeg van, oké, jongens, na elke inspelpaas moet je doorbewegen. En doorbewegen is sprinten. En wie het niet doet, dan lig je eruit.
1: Ja.
0: Of dan krijgt het andere team krijgt balbezit. Ja, niemand wilde dat natuurlijk, want je wilt balbezit houden om te kunnen scoren, om te kunnen winnen.
1: Precies.
0: Dus daarin legde hij de norm altijd heel hoog en ik vond dat lekker. Ik ging daar goed op. En op een gegeven moment begon Marcel ook met me te praten op het veld. Echt coachen, instructies geven, aanwijzingen. En dat voelde fijn. Een trainer die je het vertrouwen geeft terwijl je je plek aan het zoeken bent in een team.
1: Ja, ja, het gaat Bikwik dan ook goed. Volgens mij wint Groningen ook de amateurcoach van het jaar prijs. Jullie promoveren.
0: Klopt.
1: Dan komt de nieuwe trainer. Dan krijg jij te maken met wat we nu allemaal wel kennen als de laptoptrainer. En toen een beetje in opkomst was.
0: Ja. Ja, we kregen een nieuwe trainer, Misha Visser.
1: Ja.
0: En Misha was eigenlijk, ja, een laptoptrainer in groei. En een trainer die heel tactisch scherp was. Die de norm hoog legde. Want we speelden op dat moment topklasse. Nou, vandaag is dat tweede divisie.
1: Ja.
0: Dus het hoogste amateurniveau. Ja, daar gaat het ook gewoon om presteren. Maar ik als speler waar ik mee geconfronteerd werd is het leadership void. En een leadership void houdt eigenlijk in dat op het moment dat een team of een organisatie een bepaalde norm heeft, bepaalde successen behaald, en op een gegeven moment valt de belangrijkste pilaar, in dit geval leiderschap als van Marcel Groningen, valt weg, dan valt er ook bepaalde structuren weg. Bepaalde vanzelfsprekendheden. Bepaalde vertrouwensbanden. Een trainer die je ziet staan en je vertrouwen geeft, die je instructies geeft en richting geeft, wordt opeens vervangen door iemand die jou moet leren kennen. Maar die persoon komt ook met zijn eigen normen, waarden en soms in het voetbal ook met eigen spelers.
1: Ja.
0: Nou, opeens begin je weer van vooraf aan.
1: Eigen visie op het spel.
0: Ja, ja,
1: een heel ander idee misschien van hoe er gespeeld moet worden, wat de mentaliteit van de groep moet zijn.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Klopt. En dat was voor mij wennen. En nogmaals, het niveau was hoog. Dus het draait om presteren. En als je niet presteert, ja, Misha die kwam als nieuwe trainer, die moest ook wat bewijzen.
1: Ja.
0: Dus nou, daar handelde hij naar. En soms dan begreep je de keuzes van de trainer niet. Of de speelstijl, dat past niet helemaal bij mij. En dan is het weer op zoek naar mijn plek binnen het team. En bewijzen. En uiteindelijk merkte ik dat er iets bij mij miste. Namelijk, naast het presteren, ook de trainingsintensiteit. Ik was gewend bij Groningen in de bovenbouw 6-7 keer in de week trainen. Maar amateurvoetbal is vaak 2-3 keer trainen en dat miste ik.
1: Ja.
0: Dus
1: en, je gaat weer een nieuw voetbalavontuur aan.
0: Ja, toen ging ik een nieuw voetbalavontuur aan. En die vond ik in Atlanta, in de Verenigde Staten. Ja.

0: was al een keer in de Verenigde Staten geweest voor de jeugdtoernooien dus. Mm-hmm. Maar ook weer een compleet andere wereld.
1: Klopt.
0: Ja. Ja, en ook weer een wereld. Kijk, en dat zit in je boek natuurlijk ook. In Nederland, er zitten hele kleine steeds hele kleine speldenprikjes waarvan je denkt, oh jemig, wat racistisch. Mm. Maar dat maak je in Amerika natuurlijk net zo hard mee.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt. Ik denk dat, kijk, hier in Nederland, ik zeg Nederland is raar.
0: Ja.
1: En Nederland is raar, like, als ik het terug ga naar regen. In mijn leven regende het meer dan regendruppels.
0: Ja.
1: En het regende naast oorlog, het regende ook racisme, discriminatie en uitsluiting. En Nederland heeft daar een verleden van. En vandaag de dag zijn diezelfde structuren nog steeds intact.
0: Ja.
1: Maar alleen ondergronds of onder de tafel. Je ziet ze niet, maar afhankelijk van je identiteit of van je achtergrond ervaar je het.
0: Ja.
1: Dus het is hier niet zo openlijk. Maar in Amerika, daar is gewoon open.
0: Ja.
1: En het begint bijvoorbeeld toen ik daar kwam, 2014. En naast het voetballen studeerde ik. En ja, we krijgen ook een zakcentje. Dus mijn teamgenoot zegt, yo gast, Pierre, heb je al een bankrekening? Nee, tuurlijk. Ja, logisch.
0: Ja.
1: Een bankrekening. Dus ik ga naar de Bank of America om een bankrekening te openen. En om je aan te geven hoe openlijk verdeeldheid is, wordt er een formulier voor je gelegd. Gegevens, naam, adres, noem maar op. Maar ook wordt me gevraagd, wat ben je? Ben je zwart? Ben je wit? Ben je mixed? Ben je Indiaan? Ben je Mexicaan? Dus mensen worden daar openlijk verdeeld op basis van ras, etniciteit.
0: Waarom zou dat uitmaken als je een bankrekening opent?
1: Nou, later. Ja. Later leerde ik dus vanuit mijn opleiding politicologie. Leerde ik dus dat soort structuren bepalen. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een hypotheek gaat aanvragen. Wat voor rente je krijgt of niet krijgt. Het heeft ook te maken met gentrification. Dat houdt in dat eigenlijk een stad of een wijk zo wordt ingericht dat in die buurt met een bepaald wonen eigenlijk bepaalde mensen van een bepaald inkomen of mensen met een bepaalde achtergrond.
0: Ja.
1: Dus die twee dingen zijn vaak aan elkaar gelinkt.
0: En dat is in Amerika natuurlijk nog veel meer, omdat het natuurlijk ook te maken heeft welk district hoeveel geld dat krijgt. Dat krijg je met gerrymandering, krijg je natuurlijk dat de politiek probeert om bepaalde wijken rijk te houden.
1: Mm-hmm.
0: En zo creëer je eigenlijk een soort visuele cirkel van omgevingen creëren waarin mensen andere kansen krijgen.
1: Klopt.
0: Ja, ongelooflijk. Maar ja, je zit wel in die wereld en daar voetbal je ook. Ondertussen gewoon nu ook weer door, maar continu, want er zijn ook genoeg voorbeelden. Je noemde het al met het vuurwerk voor de deur in Ezingen. Ook daar is ook weer zo'n samenleving waarin prestatie weer ook weer iets creëert. En het is ongelooflijk eigenlijk. Hè?
1: Ja. Het draait om presteren. En in Amerika leerde ik. Ik had natuurlijk in de bovenbouw bij FC Groningen ervaren dat je bent vervangbaar. Als je presteert, ja, dan ben je goed genoeg. En dan ziet de club belangen in jou. Het moment dat die prestaties wegvallen, dan ben je vervangbaar.
0: Sorry hoor, voor jou 10 anderen.
1: Dat, yeah. Ja. En in Amerika is keer 10.
0: Ja.
1: Als je daar als student-athlete, er wordt heel veel geld geïnvesteerd in mij als speler. Maar ook in ons team. En het draait uiteindelijk om winnen. Want winnen zorgt ervoor dat er media-aandacht is. Dat de sponsoren zich verbonden willen worden aan het team en aan de organisatie. Maar prijzengelden zijn ook heel hoog. Dus het draait om winnen.
0: Ja.
1: En wie niet presteert, you are replaceable.
0: Ja.
1: En dat is heel hard. Maar tegelijkertijd ook als sportman en als atleet en als winnaar is dat iets waar ik denk, ja, dat had ik gemist.
0: Ja, precies.
1: Ik kwam met een idee, allereerst. ik verliet Amerika met een heel duidelijk plan en een heel duidelijk doel. Namelijk, ik wil profvoetballer worden.
0: Ja.
1: Punt. Want bij Groningen was het net niet gelukt.
0: Nee.
1: En dat knaagde nog altijd naar me.
0: Dat hoeft niet het einde te betekenen van een voetbalcarrière. Nee. Natuurlijk. Er zijn genoeg voorbeelden van.
1: Klopt. En op dat moment realiseerde ik me van, hey, wacht. Überhaupt de gedachte, het is niet mogelijk. Wie is de denker van die gedachte? Ja. Of wie is de waarnemer van die gedachte? Dat ben ik.
0: Ja.
1: En als het mijn gedachten zijn, dan kan ik ze ook veranderen.
0: Precies. Je legt jezelf de blokkade op.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik, hey, wacht. Dus ik stel mijn eigen grenzen. Dan ga ik die grenzen zo snel mogelijk verleggen. En die verlegde ik daar. Ik wil profvoetballer worden in Europa. En het hoefde niet in Nederland te zijn. En daar is me uiteindelijk gelukt in Roemenië. Uiteindelijk daar een contract getekend als profvoetballer. En dat voelde als een... Ja. Eindelijk.
0: Het is gelukt.
1: Het is gelukt.
0: Ja.
1: En ja, het deed iets wat met mijn zelfbeeld. Mijn identiteit veranderde weer van... De jongen die het net niet had gered bij FC Groningen. Die amateurvoetballer was bij Bikwik daar. Ik ben profvoetballer. En dat voelde verdomd goed.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: En tegelijkertijd heb ik altijd geweten wat ik wilde. En voetballen was voor mij... voetballen was voor mij ook een vorm van... het leven... voetbal was naast een vorm van therapie en een manier om te verbinden met mijn omgeving, was ook bijzaken. Hoe raar het ook klinkt. Want als klein jongetje, toen ik in de vluchtelingenkamp was, in Congo, ik was er een jaar of 3. En ik zag voor het eerst een vliegtuig vliegen en ik was heel enthousiast. En ik zei tegen mijn moeder, mama, als ik later groot ben, dan wil ik dat ding rijden. Ja. Terwijl ik naar de lucht wees, naar de vliegende auto. En mijn moeder legde me uit dat het geen vliegende auto was, maar dat het een vliegtuig was. Ja. En toen wilde ik piloot worden.
0: Ja.
1: Maar de droom achter die droom was om mensen zoals ik, die op dat moment buitenspel stonden in een vluchtelingenkamp, uit de oorlog vliegen naar een betere plek. En ik wilde mensen zoals ik een voorzet op maat geven. En dat is altijd de rode draad geweest van mijn leven. Ook toen ik rechten ging studeren. En later toen ik politicologie ging studeren. En zelfs toen ik besloot om profvoetballer te worden toen... lag daar een missie onder om jongeren of spelers die dreigen vast te lopen... aan de hand van bewijs, als een levend... rolmodel, maar ook met de kennis die ik had opgedaan over hoe je eigen brein je soms voor de gek kunt houden en hoe je dat weer kunt ombuigen, je eigen identiteit en de labels kunnen loslaten en nieuwe labels kunnen plakken en daar doelbewust naar te werken en dat je jezelf eigenlijk kunt heruitvinden. En toen werd voetbal een tool. Een kruiwagen waarin ik dacht, hey, als ik topsporters en profvoetballers in opleiding of die al op niveau spelen, een voorzet op maat kan geven om bewuster te worden van hun eigen relatie met hun eigen hersenen, lichaam en gedrag. En hoe je eigen gedachten, emoties en gevoelens kunt leiden naar doelgerichte keuzes. Dacht ik, hey, dat is iets wat ik in Nederland wil doen. Daarmee wil ik een nieuwe generatie van toekomstmakers mee inspireren en mee begeleiden. Dus met dat doel kwam ik terug naar Nederland. Maar ik was ook tegelijkertijd nog steeds de voetballer. En ik wilde naast die missie wilde ik gewoon blijven voetballen.
0: Ja.
1: En dat vond ik uiteindelijk via verschillende amateurclubs. Inmiddels was dat HZVV, waar ik terecht kwam in Hoogeveen.
0: Ja.
1: En later kwam ik weer terug naar het noorden. En nu vandaag de dag, althans 2 maanden geleden weer, bij Bikwik neergestrekt. Weer terug op de Essenberg.
0: Precies. Ja, en dus als coach bezig.
1: Als voetbal dreamcoach heb ik dus dat bedrijf opgericht met die missie om topsporters en jeugd en profvoetballers te helpen bewuster te worden van hun relatie met hun brein, lichaam en gedrag en hoe je eigen gedachten, emoties en gevoelens doelgericht kunt leiden om beter te kunnen presteren. En daarin kijken we naar de mens achter de speler en dan trainen we het brein achter de prestatie.
0: Ja.
1: En heel veel jongeren die waarmee ik afgelopen jaren heb mogen werken. Ook in de opleiding van FC Groningen, Heerenveen of Dordrecht bij Ajax. Zijn de jongeren die daar heel veel baat bij hebben, maar soms maatwerk missen. Want sommigen komen met een historische of een culturele achtergrond waar niet naar wordt gekeken.
0: Nee.
1: Maar waardoor iemand die die spelen ziet en begrijpt en als waar de juiste snaar kan raken, maar ook een stukje macht kan teruggeven van hey, wacht, het zijn jouw hersenen, het zijn jouw gedachten, het zijn jouw emoties, jouw gevoelens, die structuur beïnvloedt jouw prestatie. Als jij dat hebt als cadeau, doe er iets mee.
0: Ja.
1: Neem daar verantwoordelijkheid over. En daarin zie ik gewoon dat het een hele grote winst is voor heel veel jongeren die ook met meer rust in hun hoofd beter weten te presteren.
0: Dat is wel een positieve verandering in het hedendaagse voetbal. Hè? Dat daar ook steeds meer ruimte erkenning over is, ook vanuit clubs. Dat die juist ook die mentale ondersteuning, mm-hmm, naast het hele topsportklimaat, dat daar ook ruimte voor moet zijn.
1: Klopt. Ja. Gelukkig maar.
0: Ja.
1: Want je hebt aan het einde van de dag te maken met mensen. Mensen die een bepaald verhaal, een bepaald achtergrond, een bepaald geschiedenis met zich meedragen. En die dat onder druk moeten opeens loslaten om te kunnen presteren. Maar soms krijg je ook gewoon te maken met situaties waarop je niet hebt kunnen voorbereiden naast het veld. En dat heeft invloed op jouw prestaties op het veld.
0: Precies.
1: Dus hoe meer er inderdaad vanuit clubs naar de mens achter de speler kan worden gekeken, hoe beter die speler ook gaat presteren.
0: Ja. Nou is het hele verhaal natuurlijk gevangen in het prachtige boek wat je geschreven hebt. Ik spiek even 317 pagina's aan, aan verhaal. Want we zijn ondertussen al bijna een uur onderweg.
1: Ja.
0: Maar Pierre, als mensen naar dit gesprek hebben geluisterd, want het is ongelooflijk, ook hoe je erover vertelt. Ik vond het een heel fijn gesprek. Maar als mensen iets hebben van JMG, ik wil hier meer over lezen.
1: Mm-hmm.
0: Dan heb jij dit boek. Het regent, maar ik word niet nat. Dat boek heb je geschreven. Waarom moest dit boek geschreven worden voor jou? Wat wil jij met dit boek?
1: Met dit boek wil ik mensen zoals ik die over het hoofd worden gezien en onderschat worden in de samenleving en in de wereld een stem en een gezicht geven. Ik weet wat het is om buitenspel te staan. Ik stond als kind buitenspel in een oorlog.
0: Ja.
1: En later in Nederland leerde ik van hey, maar opgroeien in een oorlog is niet voor elk kind. Waarom sommigen wel en anderen niet? Waarom regent het in de levens van sommige mensen veel harder dan in de levens van anderen?
0: Ja.
1: Maar ook als je kijkt naar de Nederlandse samenleving, vandaag de dag staan mensen met een vluchtelingenachtergrond heel erg onder druk. Ze zijn niet welkom, maar het zijn dezelfde mensen die uit hun thuisland vaak worden verdreven omdat daar economische of politieke belangen voor onrust zorgen.
0: Ja.
1: En diezelfde mensen die moeten op een gegeven moment hun land verlaten. En dan komen ze hier in Nederland, een land dat ook geniet van de rijkdom dat uit landen als Rwanda of Congo vandaan komen.
0: Ja.
1: Maar ze zijn hier niet welkom. Hoe dan? En ik denk dat dat gesprek openlijker mag worden gevoerd. En daarom schreef ik ook dit boek, om te laten zien van hey, er gebeuren dingen waarop je niet kunt voorbereiden. Ik was niet voorbereid om op een oorlog. Ik was niet voorbereid om mijn familie te verliezen. Maar ik heb wel verantwoordelijkheid genomen voor mijn leven en de kansen die ik hier in Nederland heb gekregen. Want Nederland is gewoon een land waar heel veel dingen goed zijn geregeld.
0: Ja.
1: En die kansen die gelden voor alle Nederlanders. En als Nederlander denk ik, ja, die kansen die ik heb, de voorzetten die ik heb gekregen op maat, die wil ik graag blijven doorgeven.
0: Ja, het regenmaakt wordt niet nat. Vanaf gisteren is het uit. Kunnen mensen bestellen. Ik zou ook zeggen, vooral mensen, doe dat. Want het is een prachtig boek om te lezen. En Pierre, dank je wel.
1: Ja, ook bedankt.
0: Dit gesprek.
1: Heel erg bedankt voor dit fijne gesprek.
2: Oog Sport. De autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
3: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit Vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Oog Radio.
7: Goedemiddag, je luistert naar het tweede uur van Oog Sport op zaterdag 3 oktober. Mijn naam is Wouter van der Maden. Ja, en na een Oog Sport special gaan we de komende 2 uur los met een live amateurvoetbal. Om te beginnen bij Velocitas tegen WVV. En daarbij is aanwezig onze verslaggever Arend Kloosterhuis.
8: Yes, op Sportpark Velocitas neemt Velocitas het dus op tegen WVV. Velocitas begint als koploper aan de wedstrijd. En zou hier natuurlijk dan ook weer graag de 3 punten veilig stellen. We zijn zo'n 2 minuten geleden begonnen. Stand natuurlijk nog 0-0.
7: Juist. En in de tweede klasse een Groningse derby. Oranje-Nassau tegen Groen-Geel. En daar staat Tom Hendricks op.
9: Ja, vandaag op Sportpark Koendersborg nemen ON en Groen-Geel het tegen elkaar op. De ploegen die treffen elkaar weer na lange tijd, waar ze voor het eerst in het seizoen 2015-2016 tegen elkaar speelden. En nu voor de 2e keer in de geschiedenis het tegen elkaar opnemen. We gaan hier de tin en staat hier nog steeds 0-0.
7: Ja, en we gaan ook schakelen naar de Essenberg, want daar speelt Biekwik tegen Workum in de eerste klasse H. Dat doen we zo, want verslaggever Ander Huy die praat je bij vanaf 3:15. Ja, en verder kreeg Voedsel Groningen een volgend pak slaag. Heeft PKC zich versterkt met een voormalig profvoetballer. En stond de naam Robben weer op een wedstrijdformulier van FC Groningen 1. Ja, dat hoor je natuurlijk allemaal naast de beste muziek. En het laatste sportnieuws in
4: Oog Sport.
7: Maar terug waar we hiervoor zijn vanmiddag. Het live amateurvoetbal. En dan beginnen we bij Velocitas tegen WVV. Arend.
8: Yes, zoals net ik al zei, Veloso begint dus als koploper aan de wedstrijd. 7 punten uit 3 wedstrijden. Een goede reeks dus. Er werd thuis 1-1 tegen Achilles gespeeld. Buiten Sport werd met 3-0 verslagen thuis. En dus afgelopen week een knappe overwinning. 1-2 tegen HZVV, dat toen nog koploper stond. Velo kwam daar nog op achterstand. Maar Tim Sanders wist 2 keer het net te vinden in de laatste fase van de wedstrijd. Diezelfde Tim Sanders ook nu weer in de basis. We zijn nu zo'n 5 minuten onderweg, waar nog weinig kansen zijn gevallen. Het spel begeeft zich nu op de helft van Veloostas, waar er misschien een schietkans uitkomt. Maar de bal wordt al snel onderschept. Ja, zoals ik zei, nog weinig de kansen de eerste minuten. De stand nog 0-0.
7: Ja, dan gaan we naar de degradant tegen de promovendus. Oranje Nassau tegen Groen-Geel. Tom.
9: Ja, wat je al zei, Oranje Nassau die nu is, sinds dit seizoen in de tweede klasse uitkomt. Vorig seizoen is gedegradeerd uit de eerste klasse. En tegen promovendus Groen-Geel speelt. Groen-Geel dat dit seizoen heel aardig is begonnen met 9 punten uit 3 wedstrijden. En daardoor ook een welverdiende derde plek heeft verdiend in de tweede klasse. Oranje Nassau heeft een iets mindere start met 4 punten uit 3 wedstrijden. Hoewel ze vorige week met 6-0 van Marum hebben gewonnen. En waardoor ze met aardig wat zelfvertrouwen deze wedstrijd ingaan. Het publiek is wel gaan zitten met prachtig weer een heel mooi affiche vandaag in Groningen op Sportpark Koendersborg. Waar beide teams toch wel wat veel op de lange bal spelen. Nu Groen-Geel wat meer de overhand pakt en op balbezit speelt. Bij Groen-Geel spelen toch wel wat bekende namen. Met all-time topscorer, oud-speler van HAC Rob van der Leij. Die vandaag ook weer in de basis begint. En net tot een schotkans kwam, maar overging. Groen-Geel nu aan de bal aan de rechterkant. Waar de 1-2'tje met oud-FC Groningen-speler Michael de Leeuw wordt geprobeerd. Maar wordt onderschept door Oranje Nassau die op de counter gaat. En een lange bal op de spits. Kruising gaat voor het schot. In de kruising, wat een goal van de oud-speler van SC Stadspark. Een mooie counter van Oranje Nassau. Waar direct een lange bal achter de centrale verdediging van Groen-Geel wordt gespeeld en waar Kruisinchaam aanneemt. De 1-op-1 zoekt met de centrale verdediger naar binnen snijdt en dan prachtig rechtsboven in de winkelhaak schiet. Een hele mooie goal. En we gaan hier de 7e minuut in. Maar 1-0 voor Oranje Nassau tegen Groen-Geel.
10: Oogsport. U hoort wat wij zien.

0: Best Fake Smile. Ja, dat is alle goede muziek die wij draaien in Oogsport. Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk het live amateurvoetbal. En we zijn vandaag weer goed voorzien met bijvoorbeeld Velocitas tegen WVV. En daar staat onze verslaggever Arend Kloosterhuis.
1: Yes, en daar zijn we nu bijna zo'n 9 minuten onderweg. Nog geen grote kans. Het spel ligt wel open, gaat wat heen en weer. Een kleine kopkans voor Velo vanuit een vroege voorzet. Waar de spits Bats wel op goal wist te koppen. Maar eigenlijk vrij makkelijk werd gered. Zoals ik zei, het spel ligt open. Het balbezit ligt iets in het voordeel van Velocitas. Maar dit gaat eigenlijk nog redelijk gelijk op. Zoals ik zei, nog geen grote kans. We zitten inmiddels in de 10e minuut.
0: Ja, en Oranje Nassau, ja, die kwam zo net even flink uit de startblokken met een prachtig doelpunt, zoals omschreven door onze verslaggever Ton Hendriksson bij Oranje Nassau tegen Groen-Geel.
2: Ja, het is bij deze wedstrijd spectaculair begonnen, waar we nu de 12e minuut in gaan. En Groen-Geel toch wat op de lange bal speelt om die all-time oud topscorer van HC Hardenberg te vinden, Rob van der Leij. Het is eigenlijk team oud tegen team jong, mag ik wel zeggen. Groen-Geel wat met veel spelers tegen de 30 aanspeelt, ofwel boven de 30. En de jongste daar op goal staat, die 24 jaar is. Waar HC weer nu een lange bal achter de verdediging plaatst en een counter heeft. Oef, een schot van de linksbuiten van Oranje Nassau, Benjamin Cisse, die zijn teamgenoot Kruisinga wou nadoen om naar binnen te gaan en te schieten. En voor de korte hoek koos. Kon misschien zijn collega volgen in de lange hoek vinden en de kruising. Groen-geel toch weer aan de bal met het balbezit. Heeft veel balbezit. En houdt de rust in het spel waar Oranje Nassau toch wat meer op de counter loert. En daar toch wel heel gevaarlijk altijd wegkomt. Groen-geel op de rechterkant. Een bal op de 16. Oef, een schot van Groen-geel. Rutger Etten die een mooie 1-2 vindt met Rob van der Leij. En hem rechtsboven in de kruising probeert te schieten. Maar goed gekeerd door de keeper van Oranje Nassau, Stijn Barkhuis. We gaan hier de 13e minuut in. Maar nog steeds een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg Oranje Nassau.
0: Ja, en om 3:15 begint ook de andere wedstrijd waar we bij zijn. Bikwik 1887 tegen Workum. Daar gaan we iets later naartoe schakelen, omdat bij die wedstrijd eerst een minuut stilte wordt gehouden. En daar gaan we natuurlijk even omheen, want we willen niet in die minuut bij Andor, ons verslaggever die bij die wedstrijd aanwezig is, inbreken. Gaan we nog even kijken wat er voor de rest gespeeld wordt op de Groningse velden. Bijvoorbeeld in die eerste klasse H. We zijn natuurlijk bij twee wedstrijden daarvan. Bikwik en Velocitas. Maar er is nog een Gronings team dat in die klasse uitkomt. Dat is PKC 83. En ja, die zijn om 2:30 al begonnen. De eerste helft zou daar nu ongeveer op zijn eind lopen. En die eerste helft kijkt PKC 83 tegen een achterstand aan. Marcelo Beuker van Achilles 1894 maakte er 2 in 7 minuten. En staat PKC dus al bij rust met 2-0 achter. Gaan we naar de tweede klasse O. Daar zien we een aantal Groningse teams. Bijvoorbeeld GRC Groningen tegen Kolm. Ja, Kolm dat vorige week SC Stadspark nog pijn deed met 5-0. En gaat eigenlijk weer vrolijk door met scoren. Sil Koster maakte er 2. Luc Piersma ook eentje. En daar zette GRC Groningen met Erwin Alt 1 tegenover. Dus dan is de tussenstand dus 1-3. Dat dus voor de tweede klasse O als het gaat om GRC. Want we zien natuurlijk ook nog Gorecht. Die speelt thuis tegen Marum. En Marum kwam in de 6e minuut op een 1-0 voorsprong. En dat ook meteen de tussenstand daar. Gaan we naar de derde klasse D. Daar zien we Wildervank tegen Bikwik 1887, het zaterdagteam. En die wedstrijd is een kwartier onderweg. Daar nog geen doelpunten gemeld. Hetzelfde geldt voor de Knickerbockers tegen Helpman. Ook weer zo'n Gronings onderrondje. Hier even verderop op het sportpark van de Knickerbockers. Wedstrijd om 3:15 begonnen. Stand nog steeds 0-0. En GVV Rapiditas tegen LTC is al in de tweede helft. En daar staat het 1-1 door een doelpunt van Antonio Diep Narijn van GVV Rapiditas. En dan nog de laatste wedstrijd in die derde klasse C is Hoge Zand tegen SC Leeuwenborg. Leeuwenborg na de eerste helft die zometeen voorbij zou zijn met 2 doelpunten van Edu Gerts staat dus met 2-0 voor in Hoge Zand.

0: Die zie eerste wedstrijd tegen Drachtse Boys. We hebben 6-1 gewonnen. Toen de gelijkspel tegen Promovendus VKW. Toen verlies tegen Blauw-Wit uit Leeuwarden. En dus 4 punten. En dat is hetzelfde geld voor Wortum. Ook een Promovendus heeft ook 4 punten na 3 wedstrijden. Nou, ik zie bij die Kwik al in ieder geval een paar afwezigen. Want er zijn wat blessures in de ploeg. Zo is, kijken, aanvoerder Hugo Stoker is er niet bij. En er zijn nog wat meer mensen aanwezig, terwijl die Kwik nu aan de linkerkant iets op probeert te bouwen. Maar Wortum weet de Groningers terug te dringen. Die Kwik speelt overigens in de richting van de stad en Wortum in de richting van Haren. En we hebben hier niet bijna 4 minuten gespeeld. Stand nog altijd 0-0.
1: Ja, verplaatsen wij ons naar het stadspark, naar Velocitas tegen WVV Arend.
2: Yes, waar ik net nog zei dat het spel zich eigenlijk heen en weer verplaatst, is het balbezit nu duidelijk voor Velocitas. De bal wordt eigenlijk vooral achterin wat rondgespeeld, proberen een opening te zoeken. Maar WVV heeft zich goed ingegraven en Velo komt er niet doorheen. Probeert het af en toe met een lange bal, maar deze zijn tot nu toe nog ongevaarlijk. Uiteindelijk zelfs nog een kansje voor WVV, doordat die bal werd afgesnoept van de rechtercentrale verdediger van Velo, Roelofs. Kreeg dus een kans via Lent, maar eindigde uiteindelijk in een corner. En deze werd vervolgens ook onschadelijk gemaakt. We zitten inmiddels in de 19e minuut en de stand is nog 0-0.
1: Ja, maken wij ons rondje door Groningen compleet bij Sportpark Koenersborg. Oranje Nassau tegen Groen-Geel, Tom.
3: Ja, we zitten hier in de 21ste minuut. Nog steeds 1-0 voor Oranje Nassau. Waar Kruisinga, die de geblesseerde Marta vervangt voor... die had gescoord in de 6e minuut. Maar Groen-Geel nog steeds wel de overhand heeft en veel op balbezit speelt. Wat kleine kansjes heeft gehad, maar nog niet echt een schot op goal. Vooral naast de goal. Waar ze nu met Rutger Etten Groen-Geel aan de rechterkant de bal heeft en weer eruit haalt. En weer opent naar de linkerkant. Waar Lorenzo van Lente de bal heeft. De broer van de oudspeler Luciano van Lente van FC Groningen. Groen-geel een gaatje probeert te openen. En Oranje Nassau weer overneemt. En direct de lange bal op de spits Kruisinga. Die een steekpaas geeft op de linksbuiten Cissé. Maar floten wordt door de scheidsrechter omdat het buitenspel is. Oranje Nassau, wat wel echt steeds gevaarlijker wordt en al heel gevaarlijk was met de goal op de counter. En waar Groen-Geel nu weer rustig op balbezit speelt. Het staat hier nog steeds in de 22e minuut 1-0 voor Oranje Nassau.
1: Ja, er is ondertussen ook nog gescoord bij Gorecht tegen Marum. Marum is op een 0-2 gekomen door Delano Dussel. En ook gescoord bij de Knickerbockers tegen Helpman. Daar is het Jan van Essen dat de uitploeg, uitploeg in Groningen, Helpman dus, op een 1-0 voorsprong zet in de 33e minuut.

0: gaan de muziek even onderbreken, want er is een penalty bij Oranje-Nassau tegen Groen-Geel. Tom.
1: Ja, we zitten hier in de 25e minuut, waar Rutger Etter, de nummer 26 van Groen-Geel, een prachtige combinatie had, een 1-2'tje, en hem daarna gaf op de linksbuiten Ashwin Manahutu. En waar Oranje-Nassau hens maakte. Michael de Leeuw nu aan de bal, achter de bal, en hij schiet hem links onder in de hoek raak. Een prachtig binnengeschoten panel die de keeper van Oranje-Nassau, Stijn Barkhuis, niet kan keren. We zitten hier dus nu in de 26e minuut. En waar Groen-Geel net de aansluitingstreffer heeft gemaakt, staat het 1-1. Michael de Leeuw.

0: onderbreken voor ons, Tom. Alleen Tom Brennan heb ik het dan over. Maar we gaan hem weer onderbreken, want we hebben een doelpunt bij Velocitas tegen WVV Arendt.
1: Yes, het aandringen van Velocitas wordt beloond. Velocitas dat veel druk op WVV houdt. Komt er uiteindelijk door via Sanders over rechts met een lage voorzet. Waar de spits Bats tussen twee verdedigers in de bal in het goal weet te werken. Stand is dus 1-0, zit in de 25e minuut.
2: Oogsport nieuws.
0: Ja, eerste klasse PKC 83 heeft zich per direct versterkt met de 29-jarige verdediger en oud-prof Amir Absalem. Absalem speelde in de jeugd van Excelsior en Feyenoord en vertrok in 2016 naar FC Groningen. Hij speelde in eerste instantie bij Jong FC Groningen. Een jaar later debuteerde hij in het eerste elftal en was hij een jaar basiskracht van het team. En daarna werd hij verhuurd aan Almere City en kwam hij ook nog langs bij Roda JC en ADO Den Haag en Helmond Sport. Maar hij is altijd in Groningen blijven wonen en vindt dus nu aansluiting bij de selectie van Joop Gal van PKC 83. We hebben ook nog Amsterdam, die Futsal Groningen een volgend pak slaag bezorgde in de Futsal Eredivisie Mannen. Want in het eigen sportcentrum Europa Park ging Futsal Groningen met 1-7 onderuit gisteravond. Nou, Futsal Groningen is weer een nieuwe klap. Het is de zesde verliespartij op rij en daardoor staat Futsal Groningen nog steeds laatste en 14e. Het is net als B79 uit Tilburg nog puntloos in de Futsal Eredivisie. Ja, en Donar is het nieuwe seizoen in de Binnenlandse League uitstekend begonnen. De Groninger basketballers waren gisteravond in België te sterk voor House of Talent Spurs Kortrijk. Het werd 76-85.
2: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan.

0: MRO. Ah, wij gaan weer naar de Essenberg, naar Be Quick tegen Workum. Andor.
1: Kwartier gespeeld, de stand is nog altijd 0 tegen 0. Be Quick is wel wat beter, meer in de aanval. Er was klein mogelijkheid. Het was Philip Peters, die schoof de bal voorlangs. Ik werd even afgeleid, want Robin Verkoot werd weggestuurd, maar die stond buiten spel. Nee, Philip Peters kwam op links door, gaf een voorzet, maar die werd door niemand aangeraakt. Het was een mogelijkheidje. Maar vervolgens had dezelfde Peters wat even wat attenter kunnen reageren toen de doelman van Warken, meneer Brett Minema, die liet een voorzet los en hij stond om zich heen te kijken waar de bal lag. En als Peters even wat sneller gereageerd had, had hij misschien nog het beslissende tikje kunnen geven, maar dat deed hij niet. En daarom is het hier na een kleine 16 minuten spelen nog altijd 0 tegen 0.
0: Ja, gaan we door naar Sportpark Velocitas, naar Velocitas tegen WVV Arend.
2: Yes, hier dus de stand 1-0, zoals net genoemd. Thomas Bats met de spits van Velo, met die de 1-0 wist binnen te werken. Ja, verder het spelbeeld. Velocitas heeft eigenlijk gewoon de bal. Probeert doorheen te komen. Dat is tot nu toe nog lastig. WVV speelt op de counter. Lange ballen worden gespeeld. Kreeg daaruit ook nog een corner. Maar deze werd eigenlijk vrij makkelijk weggewerkt. Verder eigenlijk nog heel weinig kansen. Dus zitten in de 31ste minuut.
0: Ja, dan gaan we door naar het sportpark de Coenersborg. Ik wou Essenberg zeggen, maar daar waren we net geweest. Nee, we gaan naar Coenersborg, want daar speelt Oranje Nassau tegen Groen-Geel. Ja, en meteen al een aantal doelpunten gevallen. Tom, dat lijkt me een aantrekkelijke wedstrijd om als toeschouwer te bekijken. Of heb ik het dan mis?
3: Ja, het begin van de eerste helft was zeer zeker aantrekkelijk, Wouter. Waar we begonnen met een mooie goal van Oranje Nassau van Kruisinga en een penalty in de 25e minuut van Michael de Leeuw. Maar na die penalty is het spelbeeld toch dat Oranje Nassau ook wel vaker aan de bal komt. Maar beide ploegen niet in de 16 van elkaar komen. En het toch wel wat meer heen en weer gaat. Maar voor de toeschouwers die hier zijn gekomen op het sportpark Coenersborg, kregen in de eerste 25 minuten waarvoor ze kwamen. Maar nu is het spelbeeld toch wat saaier aan het worden. En waar Groen-Geel nu overneemt, Rutger Etter, een lange bal op Rolf van der Leijen, neemt hem mooi mee met een hakje. Met zijn linkerbeen legt hij hem op de 16. Maar de aanvoerder van Groen-Geel krijgt hem niet bij een medespeler in de kleuren Groen-Geel. Oranje Nassau nam over direct weer een lange bal, waar ze eigenlijk al de hele wedstrijd opspelen. Jim de Leeuw kan hem niet goed controleren. En weer een lange bal van Groen-Geel naar de andere kant. Ja, je hoort me al heel vaak zeggen, een lange bal, dat is nu wel in de tweede sector van de eerste helft het spelbeeld. Maar nog steeds in evenwicht. 1-1 in de 34ste minuut tussen Oranje Nassau en Groen-Geel.
0: Kijk, gaan we ook nog even kijken wat er in de lagere klasse tegen elkaar speelt. Dan zien we bijvoorbeeld in de vierde klasse Elekeurgus tegen Glimmen. Amazitia tegen ODV. En speelt HFC 15 uit op bezoek bij de club van Hans Nijland. HSC uit Sappemeer. En dan in de vierde klasse F ook nog wat Groningse teams. Bijvoorbeeld VV Groningen. Dat speelt een Groningse onderrondje tegen Mamejo. En de Oosterparkers zijn op bezoek in Hol Vierde. En dan gaan we nog naar de vijfde klasse. Ook daar flink wat Groninger teams. Bijvoorbeeld Dio Groningen in de vijfde klasse E. Die het opneemt in het eigen huis tegen Stedum. Dan hebben we ook nog Geo. Dat speelt tegen VVK. En dan hebben we de vijfde klasse voor nu ook wel gehad. Voor de rest, die eerste drie klassen. Daar houden we natuurlijk de tussenstanden voor u van bij. Daar is nog niks veranderd. PKC 83 bijvoorbeeld nog steeds op een 0-2 achterstand. Tegen Achilles 1894 uit Assen, daar gaat de tweede helft zo beginnen.

0: We're moving van 5. Zo'n heerlijke end of the 90s song die je aan het eind van een Pixar-film zou verwachten. Dat is niet het geval. Nou, keep on moving. En dat gebeurt ook op de Groningse voetbalvelden. Laten we het bruggetje maar gewoon even lekker maken naar waar we voor je hier op de radio zitten. Namelijk amateurvoetbal, wat toch deze uitzending domineert. In ieder geval die laatste 2 uur. En dan beginnen we op de Essenberg bij Bikwik tegen Workum.
1: Halverwege de eerste helft stand 0-0. Terwijl Workum nu even voor het doel van Bikwik opduikt. Maar dat levert weinig op. We hebben één opwindend moment gezien in deze wedstrijd. Die een beetje voortkabbelt, kun je wel zeggen. Dat was Vincent Pichel werd weggestoken. Die kwam nog wat, had nog wat verdedigers voor zich staan. Maar had een hele mooie vrije schietkans. En die bal knalde hard op de lat uiteen. Ja, dat was wel het belangrijkste moment van die eerste nu in 26 minuten die we hier op de Essenberg gezien hebben. Bikwik probeert het nog een keer. Bal naar links op die Filip Peters. Wel een heel actief mannetje. Kan die langs een tegenstander komen aan de linkerkant van het veld vlakbij het strafschopgebied. Komt met een voorzet, maar Minema, de doelman van Workum, heeft die bal klem vast. En voordat een andere speler van Bikwik ook weer gevaarlijk kan worden. 26 minuten gespeeld. Stand hier nog altijd 0-0.
0: Ja, trouwens in dat team van Bikwik ook Pierre Samandenga, die in het eerste uur van Oog Sport hoorde. Vanaf maandag is het gesprek ook terug te luisteren. Als je dat hebt gemist, kan ik zeker aanraden, al zeg ik het zelf. Gaan we in ieder geval door met ons live verslag. En dan gaan we verder naar het Stadspark, naar Velocitas tegen WVV Arend.
2: Yes, in het Stadspark. Ja, het spel werd eigenlijk nog weinig veranderd. Velocitas probeert op te bouwen met korte paasjes, maar komt simpelweg niet doorheen. Wordt op die manier gewoon gedwongen om de lange bal te spelen. Maar deze blijven eigenlijk nog ongevaarlijk. Ja, verder WVV gaat eigenlijk voor de lange bal. Wist nog een klein beetje gevaarlijk te worden via Brouwers. Die een vrije bal aan de rechterkant van het veld 16 inslingerde. Veel man in de 16, maar keeper van Velocitas Spoor wist deze bal te vangen. Ja, verder is het echt nog wachten op de grote kans. Fedo nu er wel door over de rechterkant. Als de bal binnen blijft, dan blijft hij. Er komt een voorzet. Maar deze bal werd eigenlijk vrij simpel weggewerkt door de verdediging van WVV. Het is wachten op een inworp. Het staat nog 1-0 en we zitten in de 42e minuut.
0: Yes, en aan de voorkant werd veel van deze wedstrijd verwacht. Zoals ik al eerder zei, de degradant tegen de promovendus. Ja, Groen-Geel dat in de tweede klasse natuurlijk kampioen werd met een team waarvan velen zeiden, nou, dat had ook in de derde klasse kampioen werd, maar had ook in de tweede klasse zo kampioen kunnen worden. Ja, en dan verwacht je toch wel wat van een team dat uit de eerste klasse komt en een team dat dus ook prima mee zou moeten komen met de selectie van vorig jaar in deze klasse. Ja, en dat vertaalde zich al in 2 doelpunten. Ja, en Tom maakt de rest van de wedstrijd die je nu gezien hebt, maakt die verwachtingen ook waar van deze 2 teams?
3: Ja, zeker. Het spelbeeld is wel heel gelijkwaardig. Steeds meer. Waar je toch zag dat Groen-Geel in het begin de overhand had. Maar Oranje-Nassau ook nu erg veel controle over de wedstrijd heeft. Het is een mooi adviesje voor de toeschouwers op Sportpark Koenersbergen. En nu gaat Kruisinga, die de goal als scoorde, weer 1-op-1 tegen de centrale verdediger. Gaat hij hetzelfde doen? Nee, hij legt hem op de 16. Maar een verkeerde aanname van de nummer 11 van Oranje-Nassau. Rick Wiersma, waardoor Groen-Geel overneemt. Ja, in de tussentijd is er wel aardig wat gebeurd. Het was even een kleine fase dat het spel wat saaier werd. Maar vanaf de 34e minuut had Groen-Geel een gevaarlijk schot linksom in de hoek. En een minuutje daarna, waar een corner uitkwam van het schot, kwam de corner op de pal. Een strakke voorzet die op de pal eindigde. Waar Oranje-Nassau goed wegkwam. En Oranje-Nassau uit die counter. Cisse 1-op-1 stond en een schot had rechtsonder in de hoek, maar die werd gekeerd door de keeper. En waar we ook wel zien dat Groen-Geel steeds meer de trucendoos erbij tovert. Want de spits Rob van der Leij die gooide zelfs een mooi citaatje in de 16 eruit. En je ziet dat Groen-Geel wel echt heel veel kwaliteit heeft met de prominente spelers zoals Rob van der Leij, Michael de Leeuw en Rutger Ette. Die mooie 1-2'tjes en driehoekjes vormen daar rond de 16. Maar ook eigenlijk daar wel ophoudt en niet heel veel verder komen. We zitten nu in de laatste fase van de eerste helft, in de 45e minuut. Waar vooral Oranje Nassau nog wat probeert te creëren via voorzetten. En wat op balbezit speelt. Net ook uit een corner daar wel gevaarlijk met een lange bal, een kopbal net over kopte. We gaan hier zometeen de rust in. Ik zie de scheidsrechter al naar zijn horloge kijken. Maar we zitten hier in de 45e minuut op 1-1.
0: Kijk dan, vanaf 4 uur dus in het derde uur van Oogsport. De tweede helft tussen Oranje Nassau en Groen-Geel. Gaan we nog even kijken wat er op de veld is gebeurd. Want er is heel veel gebeurd. Daarom gaan we alles maar even weer bij langs. PKC 83 staat in ieder geval nog steeds met 0-2 achter. Tegen Achilles 18-94 in dus de eerste klasse. En die andere twee Groningse eerste klasse wedstrijden, daar zijn we vandaag bij. Gaan we naar de tweede klasse. En dan bedoel ik natuurlijk de tweede klasse O. Daar staat GRC Groningen tegenover Kolm. Ja, Kolm, ik zei het al, won vorige week met 5-0 van Stadspark. Ja, en Erwin Alt maakte 1 doelpunt voor GRC Groningen. Kolm, die maakte er net als vorige week al 5. En is die wedstrijd nog niet eens afgelopen. Dan zien we namelijk 2 doelpunten van Sil Koster. En een doelpunt van Luc Piersma. Daan Andrichem en Max de Jong. Kolm dus op flinke scoren tegen GRC Groningen. Gaan wij deze rondje langs de velden op papier even onderbreken. Want er is gescoord op de Essenberg bij Bikwik tegen Workum. Andor. Hallo Andor. Nou, we gaan even de verbinding met de Essenberg weer herstellen. Want er is dus net gescoord bij Bikwik tegen Workum. Dan hebben we in ieder geval nog in die tweede klasse O. Gaan we even dus terug naar de tussenstanden. Gorecht tegen Marum. Daar is het 1-2 geworden door een doelpunt van Noël Bakuna van Gorecht. En daarna volgden nog 2 gele kaarten voor Marum. Wel voor 2 verschillende spelers. Dus nog steeds 11 tegen 11 daar. Gaan we naar de derde klasse D. Daar staat Wildervank tegenover Bikwik 1887. Dan het zaterdagteam. En Safiro van Zwol van Wildervank maakte daar de 1-0. Dus Bikwik op achterstand. En de Nikkebokkers tegen Helpman nog steeds 0-1 in het voordeel van Helpman door een doelpunt van Jan van Essen. En gaan wij nu terug naar de Essenberg, naar Bikwik tegen Workum. Want Andor, jij hebt daar een doelpunt.
1: Ja, klopt. Het is 1-0 geworden voor Bikwik. Precies na een half uur tijd. Dat was een haarfijne voorzet van Patrick Helbig. En die werd keurig door Robin van Koten van heel dichtbij ingetikt. En zo staat de Bikwik hiervoor met 1-0.
0: Ja, gaan wij nog even terug naar de tussenstanden. Het is ondertussen rust geworden bij Velocitas tegen WVV. Dus vanaf 4 uur straks in het laatste uur van Oogsport hoort u de restant van die wedstrijd. Ja, ik was bezig met de uitslagen en ik was gebleven bij de derde klasse D. Ja, Wildervank dus op 1-0 voorsprong tegen Bikwik 1887. Het zaterdagteam, anders daarbij het zondagteam. Dan de Nikkebokkers tegen Helpman. Helpman dus nog steeds op 0-1 door een doelpunt van Jan van Essen. En hier was ik gebleven. GVHV Rapiditas tegen LTC. Dat was 1-1 en is in de 86e minuut toch 2-1 geworden dus voor de Groningers. Wie er gescoord heeft, dat staat niet vermeld. Maar wel dat er gescoord is en daar gaat het om. GVHV Rapiditas LTC dus nog steeds 2-1. En dan de laatste wedstrijd in het overzicht. Dat is Hoogezand tegen Leeuwenborg. En daar heeft Edu Gerts zijn hat-trick compleet. In de 50e minuut maakte hij voor Leeuwenborg de 3-0.

0: het is zaterdag en dat betekent voetbal. En één wedstrijd is nog bezig. Veloster's WVV en Oranje Nassau Groen-Geel zitten in de rust. Maar Be Quick speelt nog steeds op de Essenberg tegen Workum Andor.
1: En dat doen ze al 37 minuten, dus nog 8 minuten tot de ruststand. Hier nog altijd 1-0 voor Be Quick. Door dat doelpunt op het halve uur van Robin van Koten. Dat is ook wel een terechte voorsprong, want Be Quick, de betere ploeg, daarvoor werd ook al een keer op de lat geschoten. Maar ja, goed, dat was het wel. Workum dook al een, nou, net één keer, ja, een beetje gevaarlijk voor het doel van Be Quick, maar de defensie van Be Quick wist die bal keurig op te ruimen voordat het echt een grote kans werd. Nou, Workum is nu een beetje aan het opbouwen van achteruit. En even kijken, dat is Sander Dijkstra, die verdediger. Ja, die speelt een medespeler in. Maar ja, die, het wordt helemaal rondgespeeld van alle namen al genoemd van de spelers van Workum. Maar het heeft weinig zin, denk ik. Nou, een poging tot een schot, geblokt door Be Quick. En de Groningers verdedigen uit met die Peters. Ja, actief baasje, zoals ik al zei. Al gaat helemaal naar de rechterkant. En dan gaat het weer terug. Ja, en zo gaat het een beetje. Nee, dat uit de bal wordt heel veel achterin rondgespeeld. En er wordt weinig risico genomen. Nou, dan eindelijk een diepe bal helemaal naar de rechterkant. Dat Vincent Pichel weer die bal heeft. Nee, dat ik bedoel Patrick Helbig. Dit is wel een waardige combinatie, maar Pim Velting kan die bal net niet meenemen. En de Workum Defensie weet dus te ruimen, dus dat werd ook niet gevaarlijk. Dat was wel een leuke combinatie even. We hebben bijna 39 minuten gespeeld hier tussen Be Quick en Workum. Stand nog altijd 1-0.
2: Oogsport, u hoort wat wij zien.

0: Sport.
1: Op zoek naar een tandarts? Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding. Jouwdrukker.nl. Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vloeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.
0: Oog Radio.
4: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
5: Ja, goedemiddag. Je luistert naar het laatste uur van Oogsport op zaterdag 3 oktober. Mijn naam is Wouter van der Maden. En ja, 3 wedstrijden. Daarbij staan we langs het veld met onze live verslaggeving. 3 amateurvoetbalwedstrijden waarvan er 2 nog in de rust zitten. En die 2 die nog in de rust zitten, dat zijn Velocitas in de eerste klasse tegen WVV. En in de tweede klasse Oranje Nassau tegen Groen-Geel. Groen-Geel balans. Hartstikke mooie wedstrijd. Maar een wedstrijd die nog in de eerste helft zit is Bikwik tegen Workum. Andor.
6: Stand 1-0 voor Bikwik hier na, terwijl we in blessuretijd zijn, hebben wat spelers op de grond gelegen. Dus ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter wat bijtelt. Bikwik dus voorlopig nog eventjes voor 1-0.
5: Ja, 3 tweede helften in 1 uur. Je kan het slechter treffen op een zaterdagmiddag. Ja, het Oogsport natuurlijk ook het allerlaatste sportnieuws in en de beste muziek in
0: Oogsport.
5: En gaan wij snel terug naar de Essenberg voor het laatste stukje van de eerste helft van Bikwik tegen Workum.
6: Ja, de eerste helft is nu afgelopen met toch nog best wel een kans voor Robin Verkoten. De bal kwam voor zijn voeten, hij stond vlak voor de doelman. Maar hij schoot wat te zacht, hij maaide er een beetje overheen. En daardoor ging die bal er niet in. Was wel mooi gelukkig natuurlijk op slag berust. Met zijn tweede. Maar Bikwik eerste helft, de betere ploeg. Ja, weinig woord. Schot op de lat van Vincent Pichel. En dus dat doelpunt van Robin Verkoten na een half uur. En daarom staat het hier 1-0 voor Bikwik.

0: Pointer Sisters. Wat een lekkere 80s vibe hebben we deze zaterdagmiddag. Ja, en waar er twee teams richting kleedkamer gaan voor de rust, komen er vier weer uit de kleedkamers om het restant van hun wedstrijd te spelen. En dan begint dat bij Velocitas tegen WVV. Arend.
1: Yes, en hier inmiddels in de tweede helft weer begonnen. En eigenlijk gaat het spelbeeld verder zoals we in de eerste helft ook gezien hebben. Vooral Velo dat de bal heeft. Nu wel VW op de helft van de tegenstander. Maar de bal gaat over of uit voor een doeltrap. Zit inmiddels al in de 51ste minuut en de stand is nog steeds 1-0.
0: Ja, gaan we door naar de andere wedstrijd die aan de tweede helft begonnen is. Namelijk de Gronings derby tussen Oranje Nassau en Groen-Geel. Tom.
2: Ja, op het zonnige sportpark Koendersborg zijn beide teams weer de kleedkamer uitgegaan. De kinderen die in de rust zaten te voetballen zijn door de scheidsrechter van het veld gestuurd. En er is inmiddels al afgetrapt en we zijn al 5 minuten onderweg. We zitten in de 50ste minuut. Maar Oranje Nassau wel een hele grote kans had, 1-1. Waar een schot uitkwam van Wiersma op de lat. Maar uiteindelijk toch werd afgefloten door de scheidsrechter, omdat de grensrechter van Groen-Geel met de vlag omhoog stond. Nu Oranje Nassau wel heel sterk is begonnen aan de tweede helft en hem weer in de 16 brengt met een lange bal, maar waar niks uitkomt en Groen-Geel overneemt. Recht op de counter gaat. Een lange bal op Rob van der Leij achter de verdediging van Oranje Nassau. Die houdt de bal vast en zet zijn lichaam er sterk in. Een ervaren, prominente speler bij Groen-Geel. En hem weer rustig uithaalt. En Groen-Geel weer op balbezit speelt. Hier in de 50ste minuut staat het nog steeds 1-1 tussen Oranje Nassau en Groen-Geel.
0: Ja, en als straks de bal weer rolt op de Essenberg, dan schakelen we ook weer naar Andor bij Bikwik, dus tegen Workum. Kijken we nog even wat er op de rest van de Groninger velden gebeurt of daarbuiten. In ieder geval, als er een Gronings team ergens staat, dan krijgt hij van ons de tussenstand. Bijvoorbeeld de andere enige Groninger wedstrijd in de eerste klasse H, waar we niet bij zijn. Dat is PKC 83 tegen Achilles. 1894. Ja, Achilles kwam voor rust al op een 2-0 voorsprong door twee doelpunten van Marcelo Beuker. En dat is nog steeds de tussenstand zoals die bij ons bekend is. De wedstrijd duurt daar ongeveer nog een kwartiertje. Dan een dramatische middag voor GRC Groningen. Tegen de heren vorig seizoen uit de eerste klasse. En hij staat nu tegenover Kolm. En Kolm maakte vorige week al gehakt van SC Stadspark. En maakt nu gehakt van GRC Groningen. 6-1 is daar de tussenstand. En ja, tot overmaat van ramp in de 76ste minuut. Een eigen doelpunt van GRC Groningen. Die op het eigen veld Corpus den Hoorn geen goede middag hebben. En dat geldt misschien voor Gorecht. Kwam op een 2-0 achterstand al vroeg in de wedstrijd tegen Marum. Maar vlak voor rust, 10 minuten voor rust, maakte Noël Bakuna er 1-2 van. En dat is nog steeds de tussenstand in Haren. Dan gaan we naar de derde klasse D. Naar Wildervank tegen Bikwik 1887. Het zaterdagteam. En daar staat Wildervank met 1-0 voor. Helpman heeft de tweede treffer gemaakt. Het is weer Jan van Essen op bezoek bij de Nikkelbokkers. Een Gronings onderrondje dus. Helpman op een 2-0 voorsprong tegen de Studenten. Dan hebben we nog GVV Rapiditas tegen LTC. Dat is inmiddels 2-1 geworden voor Rapiditas. Nou, dat was in de 86ste minuut. Daarna kreeg LTC nog een gele kaart. Maar aangezien die wedstrijd om 2 uur begonnen is, kan ik ook al zeggen, dat zou waarschijnlijk ook de einduitslag zijn. GVV Rapiditas dus lijkt te winnen met 2-1 van LTC. Dan de laatste wedstrijd, Hoge Zand tegen Leeuwenborg. Ook daar is de tweede helft bijna afgelopen. Edu Gerts had zijn hattrick al binnen voor Leeuwenborg en Milian van der Linde maakt de vierde Groningse treffer. Hoge Zand dus 0, Leeuwenborg 4.
3: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: gitarist. Nee hoor. Carlos Santana met Michelle Branch en The Game of Love. Ja, en de bal rolt weer op de Essenberg bij B-Quick tegen Workum. En daarom gaan we schakelen naar onze verslaggever Andor Heij.
1: 47e minuut, stand nog altijd 1-0 voor B-Quick, dat de eerste helft dus sterker was en met recht op voorsprong is gekomen. Ja, veel kansen hebben we niet gezien. Schot op de lat nog van Vincent Pichel en Robin Verkoten, die van dichtbij net miste. Terwijl nu Workum er doorkomt aan de linkerkant. Kijk, omdat het gevaarlijk worden, maar die voorzet is niet goed en wordt weggekopt door Jesper de Bakker, die achterin even opgesteld stond. Normaal gesproken middenvelder. Ik hem weer aan de bal. En, maar ja, het is, ik vind het geen goede ploeg. Weer van de bal gezet. En, men probeert het wel te doen. Maar die eindpaas die is steeds niet goed. Nu weer hoog die 16 in. En opnieuw een prooi voor de B-Quick defensie. En Matthias Jonesse ruimt dan helemaal op. Koten krijgt de bal. En dan gaat Patrick Helwig er even mee aan de haal. Nou ja, het is hier een beetje rondtikken en rondspelen. Workum probeert het even maar.

0: keeper hier goed staat te skiepen. Verder nog weinig te melden. We zitten inmiddels hier in de 62e minuut.
1: Ja, kijken we nog even snel. Want er zijn wat doelpunten binnengekomen. Gorecht, dat de aansluiting vol met Maren, maar is die alweer kwijt. 1-3 daar de tussenstand. En de gifbeker moet leeg voor GRC Groningen. Colin maakte zojuist de 7-1. En PKC 83 heeft wel iets teruggedaan. Al was het wel in de 90e minuut tegen Assen. 1-2 daar de tussenstand. En dat rest ons nog de wedstrijd op Sportpark de Koendersborg. De topper eigenlijk wel van dit weekend. Namelijk Oranje Nassau tegen Groen-Geel. Ja, ik zeg topper, Tom. Maar is dat ook een label dat je na iets meer dan een helft gezien te hebben op deze wedstrijd kan plakken?
2: Ja, zeker. In de tweede helft gaan beide partijen gewoon door met volop de aanval gaan. En krijgt het publiek wel waarvoor ze komen. Net als er ook een veelbelovend schot van Kruisinga, de spits van Oranje Nassau, werd ingegooid door de rechtsback van Oranje Nassau. Nou, tussen, wat zal het zijn, de middenlijn en de 16. En direct een schot van Kruisinga van een aardige afstand. Maar die ging op het laatst toch naast. Daarna zie je toch wel een prachtig positiespel van Groen-Geel. Zie je wel aardig dat de ploeg karakter toont. En met veel ervaren spelers. Mooi positiespel, waardoor een 1-op-1 kans van Rob van der Leij kwam. En een schot die werd gekeerd.
1: Tom, ik ga je even onderbreken. Want we hebben een doelpunt op de Essenberg bij Andor Heij bij de wedstrijd Bikwik tegen Workum. Andor.
3: Ja, Bikwik heeft de voorsprong uitgebreid naar 2-0. Dat is corner van Matthias Iones en Tim Velting kopt die bal niet eens hard, maar wel heel zuiver in het hoekje. En zo staat het hier 2-0 met 50 minuten spelen.
1: Gaan we weer even terug naar Sportpark de Koendersborg. Tom, we moesten je even onderbreken. Hij staat bij Oranje Nassau tegen Groen-Geel.
2: Ja, wat ik al zei, een schot van Rob van der Leij. Helaas geen doelpunt zoals op de andere velden. Nu toch een wissel aan de kant van Groen-Geel, waar de spits erin komt en de linksbuiten wordt vervangen. Groen-Geel die toch wat meer aanval opzoekt en hier niet voor één punt komt, maar laat zien dat ze toch met drie punten naar huis willen. Toch staat het hier nog steeds 1-1 in de 62e minuut.
1: Ja, dankjewel Tom. Gaan we toch nog even naar de Essenberg, naar Bikwik tegen Workum. Andor.
3: Ja, 2-0 geworden dus net door die kopbal van Tim Velting na de corner van Matthias Iones. Op dit moment lag Iones even op de grond en neemt nu een vrije trap voor Bikwik, want hij werd gevloerd door een van de spelers van Workum. Ja, Workum leek eventjes te gaan aandringen, maar goed, de eerste beste mogelijkheid van Bikwik was zat erin. Nou, Patrick Helbrich zit nu aan de rechterkant, pas buiten het strafschopgebied. De Celtic komt er weer bij, maar Elbich kiest toch voor Vincent Pichel. En die probeert Celtic te bereiken, maar die bal schiet te ver door. Was iets te scherp en verdwijnt achter het doel van de doelman van Workum. En dat is Brett Minema. 52 minuten gespeeld. Stand hier 2-0 voor Bikwik.
1: Nou, kijken we nog even snel of er nog wat gebeurd is op de andere velden. En dat is zeker het geval. In de 76e minuut heeft de Knickerbockers in ieder geval de aansluittreffer gemaakt tegen VV Helpman. Ja, Helpman scoorde 2 keer in die wedstrijd. De stand dus 1-2 bij de Knickerbockers tegen Helpman.

0: dan moet je bedenken dat je dit gewoon voor 2005 in de Britse pubscene kon horen. Voordat het een hit werd. Keen!
1: Oogsport nieuws.
0: Ja, en we gaan natuurlijk naar het Oogsport nieuws, want er is genoeg gebeurd. Wethouder Jalte Haan heeft bijvoorbeeld de bronzen sportpenning uitgereikt aan schaakkampioenen van Voorreest en Tivjakov. Ja, de Groningse schakers die kregen dat donderdagavond, de bronzen sportpenning van de gemeente. Beide schakers die kregen dus de penning vanwege de Nederlandse titels die ze deze zomer behaalden. Voorreest werd Nederlands kampioen bij de vrouwen en Tivjakov pakte voor de vierde keer de Nederlandse titel bij de mannen. Ja, en Jong Oranje heeft vrijdagavond de hoop op het EK in 2027 te halen levend gehouden. Uit werd Jong Slovenië met 4-2 verslagen. Ja, en waarom noemen wij dat dan? Nou, dat komt omdat Tijmen Blokzijl en Tom van Bergen van FC Groningen in de basis stonden. Nou, Van Bergen kreeg de eerste kans, maar Jong Slovenië kwam via David Pejic na een kwartier op voorsprong. 5 minuten later maakte Oranje de 1-1 en een schot van Sien Steur werd nog gestopt door de reservekeeper van FC Groningen, Lovro Stublar, die dus bij Slovenië speelt. En na een klein half uurtje kwam Oranje op voorsprong door Le Quincio Zeefuik, het jongere broertje natuurlijk van een oud speler van FC Groningen. En FC Groningen, dat verloor vrijdagmiddag op het sportpark Kobbers ten Hoorn een oefenwedstrijd tegen SC Heerenveen met 1-2. Nou, het was een besloten oefenwedstrijd zonder publiek. Wel een leuk nieuwtje. Op het wedstrijdformulier namelijk Luca Robben, de zoon van, jawel, Arjen Robben. Hij zat voor het eerst bij Groningen 1. Mede ook omdat een aantal spelers van FC Groningen dus met hun land op stap waren in deze lange interlandbreek. Hij zat wel bij de selectie. Hij kwam niet binnen de Leiden. Heerenveen kwam voorrust al op voorsprong. Na een klein half uurtje maakte Wouter Prins de gelijkmaker. En in het gevolg trok Heerenveen de winst naar zich toe. Volgende week zondag hervat FC Groningen de competitie met een uitwedstrijd tegen Excelsior.
1: Oog Sport.

0: Sam Fender en Olivia Dean op Hoge Radio. En wij gaan weer naar de Essenberg, naar Bikwik tegen Workum Andor.
1: 2 tegen 0 voor Bikwik nog altijd. En de derde leek eraan te komen. Dat is op een gekoten ontstutselde Workum verdediger. De bal wilde me naar Vincent Pichel afgeven. Want die stond helemaal vrij voor de keeper. Maar een andere Workum verdediger wist daar nog net een been tegenaan te krijgen. Zoals dat feestje niet doorging. Ja, Workum probeert het wel de hele tijd met hoge ballen in het strafschopgebied van Bikwik. Maar die zijn allemaal een prooi voor de defensie van de Groningers. En één keer was het iets gevaarlijker, maar toen was Owen van Dijk, de doelman van Bikwik, pakte die bal, liet hem weer even los, maar greep hem daarna opnieuw. Dat was dan even een momentje voor Workum. Maar echt heel gevaarlijk is het niet. Workum krijgt nu wel een corner. We hebben net een wissel toegepast en een van hen is Jordi Heeris. Die gaat die corner nemen aan de rechterkant. Die neem ik dan nog eventjes mee. Terwijl we hier 63 minuten op de klok hebben staan. Ja, toeschouwers een beetje mager met iets van 100. Nou, dan komt die corner. Dan gaat er weer oog in. En Owen van Dijk slaat die bal met 2 handen weg. Dan wordt hij verder uitverdedigd door Vincent Pichel. Komt hij daar van Koten? Kan hij er wat mee doen met een sprint? Nee, daar is de Workum Defensie dan attent op. 63 minuten, zoals ik net zei, stand 2-0 voor Bikwik 1887.
0: Dan gaan we ook nog even naar Velocitas tegen WVV Arend.
2: Yes, hier de stand nog steeds ook onveranderd. 1-0 voor Velo. WVV begint de laatste 5 à 10 minuten wel wat meer aan te dringen. Ze moeten natuurlijk ook wel, mochten zij nog met een punt of meer naar huis willen. Het valt op dat zij snel de bal naar voren zoeken. Zowel door de lucht als over de grond. Hieruit weten zij echt niet echt gevaarlijk te worden. Wel hebben ze een aantal corners verdiend. En hier worden ze dan wel gevaarlijk uit. Net ook nog een kopbal van aanvoerder Wiekens. Maar de bal werd gered door de keeper van Velocitas. Ja, Velocitas is eerst het spel maakte. Is nu eigenlijk geswitcht naar het counteren. Zoekt de bal vooral over de flanken. Waar ze dan op zoek gaan naar een voorzet laag over de grond. Terecht, want daaruit ontstond natuurlijk ook de 1-0. Ja, we zijn inmiddels al in het laatste kwartier van de wedstrijd. En de stand is nog steeds 1-0.
0: Ja, dan gaan wij eerst, voordat wij naar Koenersborg gaan, nog even terug naar de Essenberg. Want er is gescoord bij Bikwik tegen Workum Andor.
1: Ja, ik had 10 seconden langer moeten blijven hangen, want toen lag hij erin voor Bikwik. Lange bal werd verkeerd beoordeeld door de defensie van Workum. Vincent Pichel ontfutselde de Workum de bal en kon alleen op de Brett Minema van de doelman van Workum afgaan en passeerde hem. En zo was het 3-0 voor Bikwik.
0: Kijk, hartstikke mooi, dankjewel. Andor, gaan wij nu wel echt naar jou toe, Tom, op Sportpark de Koenersborg bij Oranje Nassau tegen Groen-Geel.
3: Ja, we zitten hier in de 75ste minuut en er is toch wel aardig wat gebeurd bij deze spannende pot tussen de oranje hemden en de groen-geel hemden. In de 64ste minuut was er een prachtig schot van Bloeming. De spitskruisinga van Oranje werd weggestoken. Hij sneed naar binnen en gaf een soort van lopje op Bloeming die hem op de volley nam, maar over het doel ging. Daarna was later, rond de 69e minuut, was er een open kopkans van Michael de Lille. En waar je in het verleden hem die wel voor Willem II en FC Groningen in zag koppen, werd deze goed tegengehouden door de keeper van Oranje Nassau, Stijn Barkhuis. Tijdens deze wedstrijd veel. Nu ook weer groen-geel aan de rechterkant weg. En snijdt de 16 in. Oeh, en hij wordt toch gekeerd door de centrale verdediger van Oranje Nassau. Dat is Gianni Leidelmeijer. Groen-geel die toch steeds gevaarlijker wordt aan de rechterkant. Met wel snelle rechtsback, genaamd Tim Riksman. En waar nu Groen-geel ook een corner heeft. Wachten we even af, wordt hij toch genomen op de eerste paal, doorgekopt. Maar toch gekeerd door de verdediger van Oranje Nassau. En toch weer Groen-Geel dat overleed aan de rechterkant. Hem inbrengt op de 16. Daar weer een 1-2'tje verzorgd. En Oranje Nassau op de counter nu gaat. Cissé, de snelle Cissé aan de linkerkant, gaat weg. Wat altijd toch wel resulteert in een veelbelovende aanval. Op zijn rechterbeen dreigt naar binnen. Gaat weer naar binnen. En krijgt een vrije bal mee. Groen-geel, de spelers van Groen-geel kijken. Vraag het naar de scheidsrechter waarvoor precies. Ik zag het precies ook niet helemaal. Want hij werd niet aangeraakt. Maar Oranje Nassau, Mart Bloeming pakt de bal direct en eist de bal op. En toch wel een hele lekkere plek om hem mee te krijgen. Net buiten de 16 waar de keeper van Groen-Geel zijn spelers neerzet voor het muurtje. En Cissé toch wel hinkend wegloopt. Zal waarschijnlijk op de enkels zijn getrapt. Kijkt ook wel moeilijk. Heeft veel pijn, maar kan nog wel lopen. Verzorging is niet nodig. Wordt tegengehouden aan de zijkant. De bal wordt klaargelegd voor de vrije bal. Toch wel spannende koppen in de muur van Groen-Geel. Op deze gevaarlijke plek. En waar het publiek de adem inhoudt. Bloeming achter de bal. Een afzwaaier. Die gaat niet alleen over het goal, maar die gaat naar het achterste veld van Oranje Nassau. We zitten hier in de 79ste minuut en het staat hier nog steeds 1-1 tussen Oranje Nassau en Groen-Geel.
0: Gaan we nog even terug naar de Essenberg. Naar Bikwik tegen Workum. Andor.
1: Nog altijd 3-0 voor Bikwik. Dat doe ik het net van Vincent Pichel. Na 64 minuten Workum inmiddels 4 wissels toegepast. Je had nu weer een steekbal door het midden richting Pichel van Gekoten. Maar die komt net niet aan. En kan Workum uitverdedigen. Ja, en Bikwik heeft nog niet gewisseld. Dat betekent ook dat Semu Djene nog op de bank zit. Die te gast was in het sportprogramma vandaag. En ik zag net wel op 2 mensen warm lopen, maar daar zat hij niet bij. Maar die zijn nog niet in de ploeg, staan nog met hesjes aan langs de lijn. Terwijl Bikwik nu aan een aanval aan het bouwen is. Die bij Matthias Jannes, die zal naar veld in gaan. Nee, kies toch voor de andere kant, de linkerkant. En kijk, kon er een... Nee, Bikwik gokt niet op die hoge voorzet. Ik denk van, nou ja, komt hij dan ook maar eens een keer het gebied in. Want ik vind die working defensie niet echt heel sterk. Met echt een enorm misverstand waardoor die 3-0 viel. Of totaal verkeerd beoordelen van een bal. Dat kan ik beter zeggen. Nou, het rommelt al even heen en weer op het middenveld. In de 70ste minuut zijn we bijna weer aanbeland. Stand hier 3-0 voor Bikwik.

0: ja, muziek op Oogradio. Maar wij gaan snel naar Big Quick tegen Workum. Want daar is gescoord, of niet, Andor?
1: Dat klopt. Koud in het veld. Guus Broekema viel voor Big Quick. Viel in de voorzet Vincent Michel. En Broekema van dichtbij de bal in het net van Workum. En zo wordt het hier toch een grote uitslag voor de Groningers. Terwijl Workum nu nog eventjes probeert aan de rechterkant. De kopbal komt weer hoog. En het verhaal is bekend. Wordt weggekopt door de Big Quick defensie. Door Pim Veltink. Hilbisch die gaat er nou mee vandoor. Die geeft die bal aan de linkerkant. Volgens mij zat de andere invaller, Duiker. Die kan, gaat langs de man, die is heel snel. Maar de Workum speler die deed die bal bij hem te ontfutselen. Maar wel een ingooi voor die Quick. Patrick Helbig aan de linkerkant. Die Quick schijnt er zin in te krijgen. Die Duiker weer haalt de achterlijn. Maar die gaat er ook overheen. En de scheidsrechter wil ook even kijken hoe het is afgelopen met de speler van Big Quick die daar op de grond ligt. Nou, het spel ligt dus even stil. 74 minuten gespeeld. De score hier de 4-0 voor Big Quick.
0: Ja, gaan we naar de staartjes van twee wedstrijden die wat eerder zijn begonnen dan deze. Bijvoorbeeld Velocitas tegen WVV, Arend.
2: Yes, in de tweede helft, eigenlijk van de tweede helft, is het echt WVV dat het spel maakt en voor de aanval gaat. Ook nog een grote kans voor de nummer 9 van Lent. Ging 1-1 met de keeper Fijke Spoor, maar dit duel werd uiteindelijk dus gewonnen door de keeper. Ja, het is wel dus VVV dat vol de aanval zoekt. Alleen tot echt grote kansen komen zij eigenlijk niet. En dat is vooral eigenlijk aan de voorhoede te danken. Dat eigenlijk gewoon slordig is met het balbezit. Nu ook weer een afstandsschot, maar deze ook weer ver naast en hoog. Stand hier dus nog 1-0. En we naderen het eind van de wedstrijd, zitten in de 87e minuut.
0: Ja, gaan we ook nog even naar Oranje Nassau tegen Groen-Geel, Tom.
3: Ja, we zitten hier in de 86e minuut en we gaan zo meteen de slotfase in van deze wedstrijd. Groen-Geel wordt steeds gevaarlijker, komt heel dicht bij de goal. Waar in de 83e minuut Millar, die prachtig werd teruggelegd met de borst door Rob van der Leij. Het schot had een droge knal rechts onderin, maar goed werd gekeerd. Uit die corner direct was er ook kopkans, kan je wel zeggen. En nu een schot van Michael de Leeuw met zijn linker, maar net overgaat. Nee, uit die corner was dus een open goalkans door de centrale verdediger van Groen-Geel, Wijma. Waarbij de keeper van Oranje Nassau net misgreep. Maar Wijma dus hem niet lekker raakte en net voorbij het goal ging. Groen-Geel die toch nu drie hele grote kansen heeft. En op de deur klopt bij Oranje Nassau om toch wel hier met een overwinning weg te gaan. Maar voor nu staat het nog steeds 1-1.

0: nog radio. Ja, we gaan denk ik aan ons laatste rondje beginnen van deze Oogsport-uitzending. In ieder geval als het gaat om die twee wedstrijden die om 3 uur begonnen zijn. Maar we gaan eerst naar de Essenberg, naar Bikwik tegen Workum. Andor.
1: Nog altijd 4-0, terwijl nu Guus Broekema alleen op de doelman van Workum af kan. Heeft die bal af en die wordt heerlijk afgerond. En dat was een invaller, een Bramduiker. En zo staat het 5-0 voor Bikwik 1887. Verder was er niet zoveel gebeurd, dus mooi dit doelpunt meegenomen. Ik zou zeggen, ga naar de andere wedstrijden. Dit is hier een slachting geworden. 5-0 voor Bikwik.
0: Doelpunten verstijnen op de Essenberg. Ja, dan gaan we eerst naar Velocitas tegen WVV Arend.
2: Ja, ze zijn nog steeds onderweg. We zitten inmiddels al in blessuretijd, de 93ste minuut. En de punten lijken voor Velo te worden, 3 wel geteld. En daarmee blijven zij op de eerste plek staan voorlopig, met 10 punten uit 4 wedstrijden. Het is nog nu 1 keertje WVV dat nu een vrije bal krijgt op de helft van Velo. Deze gaat naar voren geslingerd worden door Hateboer. Het is even wachten tot die bal genomen gaat worden. Ik denk dat dit echt de laatste kans gaat worden voordat de scheids gaat affluiten. Nou, we zijn 9 man zich in de 16. De bal wordt nu voorgegeven, maar gaat langs de goal over de achterlijn. Waar Feikenspoor, de keeper van Velocitas, straks nog wel de bal mag gaan uittrappen. Scheids fluit nog niet af. Dat gaat hij straks doen. Ik denk dat het hier gespeeld is. Stand dus 1-0 voor Velo. En we zitten inmiddels al in de 94e minuut.
0: Gaan wij snel naar die andere wedstrijd die op het punt staat om afgefloten te worden. Namelijk Oranje Nassau tegen Groen-Geel. Tom.
3: Ja, we zitten hier in de 91ste minuut nog steeds 1-1. Maar Groen-Geel steeds maar weer dichterbij komt. Net een vrije bal van Van der Leyen. Net buiten de 16 op een heerlijke plek. Een goed schot links onder in de hoek. Maar die werd gekeerd door de doelman van Oranje Nassau, Stijn Barkhuis. En toen die de bal keerde, was er een speler van Groen-Geel in de 16 die direct weer een schot kon lossen. Maar die werd wederom weer gekeerd door de keeper. Waar Groen-Geel dus heel erg dichtbij kwam. En uit de counter daarna Cissé, de linksbuiten van Oranje Nassau, op de counter snelheid bracht. Naar binnen sneed en schot in de... Ik hoor hier op de tribune alleen maar Hens. Wat zojuist werd gemaakt door Groen-Geel, maar de scheids niet voor fluit. Maar Cissé dus naar binnen ging en in de korte hoek schoot. Maar prima werd gered door de keeper. Nu Groen-Geel aan de linkerkant weer de aanvoerder. Rob van der Leij doet een schaartje mooi langs de rechtsback. Haalt hem er weer uit op de 16. Een hoge bal. Nummer 7 van Groen-Geel wordt daar neergehaald, maar de scheids fluit niet. Oranje Nassau neemt over aan de rechterkant. Kapt mooi naar binnen. Gaat iets te lang door. Wordt nu met een toch wel schoppende beweging naar beneden gehaald. En de scheidsrechter heeft genoeg gezien. Hier in de 93e minuut fluit hij af. En de eindstap tussen Oranje Nassau en Groen-Geel wordt op papier gezet als 1-1.
0: Ja, dank Tom voor deze bijdrage. Gaan we nog even snel naar Velocitas tegen WVV. Want wordt daar nog gevoetbald, Arend?
2: Nee, daar wordt niet meer gevoetbald. De scheidsrechter heeft net 1 minuut geleden ongeveer afgefloten. En Velocitas gaat er dus met de winst naar huis of blijft thuis met de winst. De laatste 20 minuten heeft WVV het nog geprobeerd, maar kwam er gewoon niet goed doorheen. Ja, Velocitas dus bovenaan de competitie met 10 punten uit 4 wedstrijden. En dan gaan ze volgende week weer voor.
0: Ja, tof, dankjewel. Arend Kloosterhuis, die verslag heeft bij Velocitas tegen WVV. Gaan we nog even ons laatste rondje maken langs de velden. PKC 83 heeft met 1-2 verloren van Achilles 1894 uit Assen. Assen kwam al in de eerste helft op een 2-0 voorsprong. In de 85ste minuut maakte Arnoud Bentum van PKC nog de 1-2. Gaan we naar de tweede klasse O. Nou, slagpartij niet alleen op de Essenberg, maar ook op Corpus ten Hoorn. Maar dan niet van een Gronings team. Column dat met 7-1 maar liefst van GRC Groningen wint. Dankzij onder andere een eigen doelpunt aan de kant van de Groningers. Dan Gorecht tegen Marum. Ja, die wedstrijd is om 3 uur begonnen. Ze ook in de slotfase zitten. Wel een klein lichtpuntje. Gorecht staat met 1-3 achter, maar in de 83e minuut een rode kaart. 2 keer geel voor Matthijs Boonstra van Marum. Zij dus met 10 man verder. Gaan we naar de derde klasse D. Wilder Frank tegen Bikwik. Lang keek Bikwik naar een 1-0 achterstand op het scorebord. Maar in de 88e minuut werd daar de gelijkmaker gemaakt. Volgens nog 1-1 daar. De Knickerbockers hebben wat teruggedaan tegen VV Helpman. In de 76e minuut werd het 1-2 nadat Jan van Essen al 2 doelpunten had gemaakt voor Helpman. GVV Rapiditas heeft met 2-1 gewonnen van LTC. En Leeuwenborg, ook daar een doelpuntenregen. 0-4 is het geworden in Hoge Zand. Een hattrick van Edu Gerts en de 4e treffer van Leeuwenborg was van Milian van der Linden.
4: Oogst.

0: te verdelen. Valt er helemaal niks te verdelen op de Essenberg. Want daar blijven de 3 punten gewoon in Groningen. Ja, daar voor de laatste keer Andor Heij bij Biekwik tegen Workum.
1: 86 minuten gespeeld. Inmiddels nog altijd 5 tegen 0. Pierre Mugiena, de eerdere gast in dit programma, is inmiddels ingevallen. En stond aan de basis van een behoorlijke kans nog voor Biekwik, die net niet door Guus Broekema kon worden afgerond. En dan was het halve dozijn hiervoor geschoten. Maar goed, ga er maar vanuit dat Biekwik deze wedstrijd wint. Want staat 5-0 met nog 3-4 minuten te spelen. Misschien wat blessuretijd. Nou, voor Biekwik is het mooi. Gaat een sprongetje maken op de ranglijst. Na de 4 wedstrijden staat dan de ploeg op 7 punten. Terwijl Bram Duiker nog een keer weggestuurd wordt. Ja, dat hij niet eerder ingevallen is. Want die of als basisbron. Ik vind dat toch wel een hele gevaarlijke speler aan de linkerkant. Maar goed, dat is niet mijn keuze, maar van Paul Ravenau, de trainer van Biekwik. Ja. 87 minuten gespeeld. Biekwik gaat hier gewoon winnen. 3 punten pakken. Maar hoeveel is nog onduidelijk. Voorlopig staat 5-0.
0: Nou, dan was dit alweer Oogsport van zaterdag 3 oktober. Volgende week hoor je ons weer van 2 tot 5. En volgens tot die tijd via oogradio.nl. Nou, kan nog heel even. En dan komt er misschien wel iets heel anders voor in de plaats. Maar goed, daarover later meer. Ja, en je kunt ons natuurlijk gewoon volgen. Dat kan altijd op onze socials, @oogsport. En wil je nou meewerken aan dit prachtige programma, bijvoorbeeld als presentator? Stuur dan een mail naar sport@oogradio.nl of bekijk onze vacatures op link 050. Nou, deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Alexander Termeer, Andor Heij, Tom Hendrikson, Arend Kloosterhuis. Mijn naam is Wouter van der Maden. Misschien nog een prettige zaterdag en tot de volgende week.

0: zoek naar een tandarts. Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
2: Oog Radio.

0: Atoomweg 6-5 A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding. Jouwdrukker.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: De Autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.

0: de prijs. Alleen bij LW Vroeren.
1: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
4: Die gaat weer beginnen. Meer bro, Obidi in de studio. Obidi, je bent er, hè?
5: Jazeker.
4: Hierbij.

0: Radio Teatro. We winnen aan boven in een hotelprogramma, die Nandi. Hey luisteraars, welkom in weer een Nandi Radio. We zijn er weer zoals elke zaterdag. En ook deze zaterdag zijn we gewoon present voor jou. Ryan is hier in de studio. Samen hebben we een hobby. Die hobby, die what's up, bro?
1: Met de hobby bom, bro.
0: Wat hobby bom? Wat hobby content?
1: Content toe, ja.
0: Wat de content toe. Nee, bro, hobby hier in de studio. Blij dat jullie naar ons luisteren.
1: Kudush ambiente.
0: Bom muzika. We hebben 2 uur lang aan een playlist voor je gewerkt. Nee, we hebben 2 uur aan een playlist voor je klaar. We hebben er veel langer aan gewerkt, joh. Met lekkere tracks. OBD, alles goed met jou, bro?
1: Ja, beter. Weet
0: je, ik zei al vorige week van, ja. Dat je een beetje ziekjes was. Maar het is weer terug, hè?
1: Ja,
0: een griepje had je te pakken.
1: Ja.
0: Hey, blij dat je er weer bent, bro.
1: Dank je.
0: We hebben heel veel te bespreken over muziek, joh. En we hadden een optreden in Groningen. Daar gaan we het ook wel even over hebben. En met Achie Guano, die staat ook op de playlist, jou. Dat weet je. Met ook van alles en nog. Merengue, bachata, ritmo combina, zuki, somba. Hey, we hebben echt van alles voor je. Blijf luisteren. Naar Nandi Radio. Wat kan je van ons verwachten? Heel veel lekkers. Blijf naar ons luisteren. Nandi voor jou.

Juju V. Samen met Icons Curaçao hier bij Nandi Radio. We gaan door met nog veel lekkere tracks voor je. Ben je aan het swingen? Ik hoop dat je op deze track gaat swingen, joh. Deze gaat speciaal voor mijn bro's. Julien, VJ en Leon. Speciaal voor jullie daar op zonnig Curaçao. Ga los op deze Blue Wave van Jayon. Je weet het, man. Lekker swingen. Laat zien dat je het kan zingen in een papiamento. Luister.

0: Joelly Randy. Bien guiao en Japón. Zo heet deze track, bro. Bien guiao en Japón. En je hoort hem ook. Is deze track niet een beetje... Luister. Ze proberen een beetje...
1: Dat lijkt ook een beetje reggaeton van Panama.
0: Ja, maar het is reggaeton. Kijk, je kan Leo. Joelly Landy. Ze doen een beetje, een Japaner doen ze een beetje na. Hè? Kan dat wel eigenlijk, bro? Kan dat wel?
1: Ja, ja, dat is zeker. Alles kan. Het is een combinatie van Panama, reggaeton uit Panama met die een beetje El General.
0: El General, sí.
1: Pum, pum, mami, mami, kum,
0: hey, bro, long time, bro. Ik ga even kijken of ik die kan terugvinden.
1: En deze ook. Deze track trouwens begint ook een beetje oud. Luister. Ja. Salsa dura.
0: Sí, nee, maar kijk, maar nog gaat hij veranderen. Luister. Dit is hier daar maar foto. Rebellion! Dit is onze bro. Bad Bunny is deze. Bad Bunny. Luister, bro. Deze band is groot, joh. Echt waar. Hoor je hem? Hey, heel veel mensen weten niet dat deze bro is politiek geëngageerd, hè? Hey, zijn tracks gaan, als je ze heel goed luistert, het zit van alles in. Maar heeft een heleboel tracks, dat gaat gewoon over politiek, bro. Dat hij dus de politiek van waar hij vandaan komt.
1: Puerto Rico.
0: Puerto Rico. Ja, daar zegt hij wel wat over, hoor.
1: Ja, maar heel veel artiesten uit Puerto Rico, die brengen gewoon in die liedjes heel veel commentaar of kritieken naar de politiek.
0: En heel veel mensen weten dat niet van hem. Ja. Ze denken van, hé, hij brengt van die grappige liedjes uit. Dat doet hij ook wel. Maar er zit echt een politieke lading erbij, hoor.
1: Ja, maar dat is vrijheid. Dat is hartstikke mooi.
0: Geweldig is dat.
1: In Cuba moet je niet beginnen.
0: Nee, daar ben je echt...
1: Daar heb je geen optredens meer.
0: Dan kan je net zo goed brood gaan bakken.
1: Ja, dan moet je wat anders zoeken. Word je zzp'er, doen we wat anders. Hè?
0: Maar hij durft wel, bro. Ik vind hem een ster, bro. Nu van Bad Bunny bij Nandi Radio.

0: Nani Radio. Ik zit hier met mijn broer Obidi. We gaan met de bachata voor die mensen, Obidi. Lekkere tracks. Ik ben Nani Radio. Ben je aan het genieten, bro?
1: Ik ga naar de Dominicaanse Republiek.
0: Als je deze tracks hoort, dan voel je je op de Dominicaanse Republiek, bro. Talia featuring Prince Roy.

0: Carlos Ross. Hier bij Nandi Raad de bachata lekker, man. Dit is een beetje een oude. Maar die oude bachata's zijn ook lekker, bro. Lekker, man. Hier bij Nandi Raad. Geniet, joh. We hebben nog veel meer voor je. Blijf hier bij Nandi Radio. Nandi, jouw programma van elke zaterdag. Veel luisterplezier bij. Hey bro, kan je een beetje kizomba dansen?
1: Nee, helemaal niks, bro.
0: Ik ook niet, bro.
1: Nee, maar daar heb je ook niet zoveel mee.
0: je vindt een beetje slijmerig, hè?
1: Ja, een beetje. Ik ben niet zo van die repelige muziek. Nee, dit is niet van mij, bro. Nee.
0: Kies zomaar voor jullie.
1: Nee.
0: Soutero Giusella hierbij, Nandi.
1: Weet je wie de echte master in de kizomba is?
0: Zika, bro.
1: Van Ache Guano.
0: No.
1: Isai? Ja, joh.
0: Ja, trouwens, ja, die heeft wel gelijk. Ik heb hem een keertje, ja, toen ik DJ was, heb ik een paar tracks voor hem gespeeld.
1: Isai, die heeft een diploma A in repelen.
0: Isai, speciaal voor jou. Nandi, ja.

0: geluid van Groningen.
1: Jongen, je was net op tijd, bro. OVD. Hier in de studio. Ik heb dat gemist vorige week. Was ik alleen hier in de studio. En ik heb het zelf niet gezongen. Ik heb het gezegd van volgende week ga jij het doen. En voor de week daarvoor zat je met mijn broertje Fally hier in de studio.
2: Ja, bro.
1: En toen zongen jullie daar samen. Bro. Ja, Fally was hier bij ons. En dat was geweldig weer. Als vanouds hier in de studio. Ja, man, hij is er weer terug. Vorige week zondag is hij terug. Big up voor Fally daar op Bonaire, joh. Zet naar onze luister.
2: Volgende jaar, bro.
1: Volgend jaar komt hij terug, hè?
2: Die komt bij ons spelen.
1: Ja, want we gaan volgend jaar Achi Cubano, die gaat on tour weer. Ja. En eindigt ergens in Duitsland of zo.
2: Ja. Ja.
1: Hey, hebben we nog over, bro. Lekkere muziek hier bij Nandi. We hebben nog een uurtje voor je klaarstaan. Ga nergens heen, blijf dan ons luisteren. Nandi voor jou. Hey, trouwens, wat die mensen daarop

0: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding. Jouwdrukker.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
5: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vloeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.

0: Nandi Radio gaat de tweede uur in. Oye, tenen bomen die nos die dos hora die Nandi Radio. Contento gustan escuchando nos. Blij dat jullie naar ons luisteren hier bij Nandi Radio. Zoals elke zaterdag zitten we hier relax in de studio. Vandaag zit ik met bro Obi-D, what's up bro? Bro, dígame bro. Hopi relax.
1: Oh bro, zwa.
0: Hey, we moeten gewoon hier, als we hier bijvoorbeeld een beetje een cocktailtje hadden, gewoon relaxed. En een zonnetje.
2: En zwembadje daarachter.
0: Zwembadje erbij, bro.
2: Eigenlijk moeten wij ook ruilen. Die mannen van Curaçao moeten deze gaan kopen.
0: Ik zeg, familie Kleinsta hier naartoe, naar de studio. Wij gaan daar naartoe. Wat vind je ervan?
2: Ja, ja.
0: Lekker even een
2: Nandi Radio daar, relax.
0: Gaan we de Nandi Radio vanuit de zwembad, daar gaan we het dus even promoten. Douche, bro.
2: Dat gaan we langer dan 2 uur doen.
0: Hey, blij dat jullie luisteren. We hebben nog een uur voor je klaarstaan met playlists. Check onze socials, daar ben je van alles over ons. Met lekkere tricks hebben je ook op Soundcloud kan je ons terugvinden. En ook op TikTok, bro. We hebben weer van die stomme filmpjes. Nee, ze zijn niet stom, ze zijn leuk. Man, bro.

0: Hey bro, ik ben even in die koffer van oude salsas ben ik gedoken, bro. Dit is een septetto carré. Deze heb ik van jou gekregen, bro. Je hebt me ook kennis laten maken met septetto carré. Dit is geweldig, bro.
1: Al Peru.
0: Ja, bro. Maar ik moet eerlijk zeggen, de laatste tijd heb ik niet zoveel meer van hun gehoord. Maar misschien brengen ze wel tricks uit, hoor.
1: Ja, dan hebben ze wel een paar nieuwe.
0: Ja.
1: Maar in precies dezelfde stijlen. Een beetje zond. Ja, maar een prachtig mooie...
0: Nadia Postopor, nosotros. Jij hebt me ook uitgelegd wat dat betekent.
1: Dit is een septet, maar eigenlijk heb ik gezien dat in de laatste jaren... De hele formaat is compleet veranderd.
0: Ze hebben,
1: ze hebben nu een piano en dat is geen septet meer.
0: Ja, het is,
1: dus de naam is een septet, maar eigenlijk dit is geen traditionele septet meer.
0: Er zitten meer muzikanten bij, hè?
1: Ja, er zit een piano. Dus voor een septet, eigenlijk verwacht ik alleen van de akoestische instrumenten... een beetje contrabas, een beetje de tres, gitaar, trompet... en bongo, en conga, percussie, zang... Dit is ze. 7 muzikanten. En nu zie je gewoon echt 12, 13, 15, 16, 20, maar blijven toch septet. Ik denk,
0: septet.
1: Nou ja. Oké.
0: Twintet. Hey bro. Hey, ik heb nog meer salsa voor de mensen. Timba Live is deze, bro.
1: Yo, dit is zo'n master.
0: Oh, ja. Ook weer uit die koffer gehaald, joh.
1: Ja, Miami.
0: Van die oude tracks, joh. Dit is in

Lekkere tracks hier bij Nandi Radio. Ben je ook aan het genieten? Ik ben Robbie die hier in de studio. We hebben uiteraard over muziek, joh. En dit is een band uit Curaçao. Emma Wee eten ze. Soft Life. Hey, hier bij Nandi Radio. Doe eens hier, joh.

0: radio.
1: Oh, radio. Je hebt het nou even anders aangepakt.
2: Ja, joh.
1: Op in de andere stijl. Van Ache Cubano. We gaan door met Icons bij Gio. It happens. Even naar die koffer.

0: Radio. Hey bro, ik had het over Atje Cubano. En twee weken geleden, of bijna drie weken geleden was het trouwens, was Atje Cubano aanwezig bij een bruiloft. Gaan het aan zee was het. Het was een geweldige optreden, bro.
1: Prachtige avond, bro.
0: Prachtig was dat, toch of niet, Jan?
1: Ja, yes.
0: Ja, en nou, de mensen gingen wel los op de tunes van Atje Cubano, of niet, bro? Op een bepaald moment gewoon, weet je, en het was echt een leuk publiek.
1: Ja, wij wilden heel graag tot 3 uur s'nachts of 4 uur zo spelen.
0: Ja, maar
1: zo gezellig was.
0: We mochten niet, we moesten stoppen, bro. Maar feest is nog wel lang doorgaan, dat weet ik wel. Ja. Ik was erbij, ik weet het. Het was echt een super feest. Bruiloft in Gaan we de Zee. Trouwens, een big up voor de bruiloftspaar. Die zitten naar ons te luisteren nu trouwens. Hè. Ze hebben genoten. We hebben van alles gespeeld met Atje Cubano voor die mensen. Hoop dat ze het een leuk filmen. Hier bij Nandi Radio, luister naar deze. Toet

0: bachata, la lekkere bachata, bro. Salentao le. Samen met Servani Florentino. Ken je die bro's, bro? Servani Florentino.
1: Nee.
0: Heb je ook nooit van gehoord?
1: Nee, niet op een school bij mij gezeten.
0: Ken je de band dan Salserin? Dat was een vroegere salsa band uit Venezuela, was dat. Waren allemaal hele jonge mensen.
1: Ja, ik heb wel van gehoord, ja.
0: Servando en Florentino waren daar lid van die band. Okay. Moet je even opzoeken, Salserin. Vroeger was dat, heel vroeger.
1: Communistische salsa.
0: Nou, toen was Venezuela nog niet in.
1: Oh, oké, in de goede tijden.
0: Ik heb het over heel lang geleden.
1: Oké.
0: Okay. Nou ga ik terug met jouw favoriete muziek, bro. Kizomba. Hey, Duccio, Giusella, luister naar deze.

0: Nandi. Jouw programma van elke zaterdag. Veel luisterplezier bij.
1: Ja, je bent te laat met zingen, bro. Sorry. Je had het moeten doen, bro. Grappig. We zijn hartstikke grappig hier in de studio, bro.
2: Oh, Afro in die track.
1: Ik wilde je net vragen, herken je deze track, bro?
2: Ja. Bonnet, hè? Familie van mij.
1: Ik weet het, bro. Dus ik wilde je zeggen van, herken je eigen familie, bro? Ja. Samen met Nesty heeft hij deze. Lo que se comenta. We draaiden deze eerder vroeger altijd. Of vroeger. Een tijdje geleden maar. Het is een beetje gouden ouwe.
2: Hij is twee of drie weken geleden in Curaçao geweest.
1: Ja, bro.
2: Bij de
1: Noordzee Jazz Festival.
2: Samen met Hente de Sona.
1: Klopt, bro. Ja. Het was geweldig op een gegeven moment.
2: Ja, Afro Entité.
1: Ja, man. Hey, weet je. Ik wil een keertje. Daar wel een keertje heen. Naar de Noordzee Jazz Festival op Curaçao. Ja. Het is geweldig, bro. En mensen die ik ken, die zijn er één geweest. Die zijn van Ryan's. Compleet, bro. Afro Entité was daar. Hey, bro, luister naar deze. Lo que se comente bij Nandi.

0: geluid van Groningen. Hey bro, OBD. Het is bijna afgelopen, bro.
1: Nou,
0: je had het niet door, hè, dat het 2 uur alweer bijna voorbij was. Want anders had je al lang gezegd, we gaan 1 uur door.
1: Nou ja, man, het is heel donker nu buiten.
0: Oh bro, het begint weer die kant op te gaan.
1: Ja,
0: Hey, weet je, ik zei nog, van de week zei ik tegen mijn vrouw, van weet je wat is? Deze periode, de herfst en de winterperiode, dan word ik altijd een beetje down. Maar dan wordt het al snel donker.
1: Bro, ik heb er vandaag een regenjas gekocht. Ik weet dat de volgende week begingen echt nat te worden.
0: Het was wel lekker weer de afgelopen week hier in het noorden, bro.
1: En toen dacht ik, nou, we gaan die richting gewoon de herfst.
0: Herfst, we gaan die kant op, bro.
1: Ja, en is dan winter straks en denken, nou ja.
0: Ik ben jaloers op die mensen die daar op Curaçao en Aruba, Bonaire zitten. Een lekker weertje, bro.
1: Ja, bro.
0: Oh, boe. Sommige mensen die zeggen van, ja, het is lekker warm en gezellig als het donker wordt. Donder toch op, man. Ik wil zon.
1: Hey, zonnebank.
0: Zonnebank. Ja, nee, dat helpt niks. Ik wil de echte zon willen hebben, bro. Hey, OBD. Volgende week zijn we gewoon weer terug, of niet?
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Met lekkere muziek hier bij Nandi Radio. Blij dat jullie geluisterd hebben. Check ons op Facebook, Instagram zijn we ook terug te vinden. TikTok. Check ons. Soundcloud kan je ook gewoon naar oude uitzendingen van Nandi luisteren. Gewoon doen, bro. Hey, OBD, take it away. Rustig, hè? Take it
1: rustig, bro. Tot volgende week.
0: Later.

0: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Rudolf Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Rudolf Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.